Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Venezuela zijn kort achter elkaar 2 aardbevingen geweest. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, maar veel is nog onbekend. Het epicentrum van de eerste beving bevond zich zo'n 50 kilometer van het vasteland in zee. Die had een kracht van 7,1. Een minuut later was daar in de buurt nog een beving met een kracht van 7,5. De bevingen zijn ook gevoeld in Curaçao. Een getuige zegt tegen persbureau ANP dat in het ziekenhuis in Willemstad alles trilde. Berichten over gewonden daar zijn er niet. Hardstyle-festival DEFCON 1 in Binninghuizen laat vanwege de hitte vrijdag en zaterdag minder mensen toe. Door bezoekers met dagkaarten niet toe te laten scheelt dat volgens DEFCON zo'n 15.000 bezoekers per dag. De organisatie zegt dat te hebben besloten met het oog op de veiligheid en gezondheid van bezoekers en medewerkers. Met het oog op de weersverwachting zijn mensen die een dagticket voor zondag hebben nog wel welkom. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrik-Ido-Ambacht in Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers die hij ook op fietspaden aanrandde. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik-Ido-Ambacht. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. In dezelfde groep speelden ook Brazilië en Schotland. Die wedstrijd werd met 3-0 overtuigend gewonnen door Brazilië, die daarmee ook groepswinnaar werd. Marokko eindigde als tweede in de pool. Mocht het Nederlandse elftal als groepswinnaar eindigen in pool F, dan treft de ploeg Marokko in de volgende ronde. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Later vandaag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden rond de 30. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

begin je zaterdag goed en luister tussen 9 en 12 naar Weekend. Met veel lekkere muziek, alles over het weer en wat er te doen is in onze provincie. Dus luister naar Weekend met Elias den Hollander. Elke zaterdag tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 499 999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse minister van Binnenlandse Zaken heeft bewoners opgeroepen hun huizen te verlaten. Het epicentrum van de eerste beving bevond zich in zee, zo'n 50 kilometer van het vasteland. Die had een kracht van 7,1. Een minuut later was daar in de buurt nog een beving met een kracht van 7,5. De bevingen waren rond 6 uur gisteravond lokale tijd. Op dat moment waren veel mensen thuis. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Hendrik Ido Ambacht in Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik Ido Ambacht. Mensen met een dagkaart voor hardstyle festival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt dat het niet verantwoord is vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder op het terrein in Biddinghuizen. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. In dezelfde groep speelden ook Brazilië en Schotland. Die wedstrijd werd met 3-0 overtuigend gewonnen door Brazilië, die daarmee ook groepswinnaar werd. Marokko eindigde als tweede in de pool. Mocht het Nederlands elftal als groepswinnaar eindigen in pool F, dan treft de ploeg Marokko in de volgende ronde. Het weer. Vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. Later vandaag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden is het met 28 graden een stuk minder warm. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Koen, Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 12:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

zondag in Zeeland. Wakker worden met relaxte muziek en Marcel van den Driest. Voor een heerlijk zondagochtendgevoel. Zondag in Zeeland. Tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft haar medeleven betuigd aan nabestaanden van dodelijke slachtoffers, zonder met een officieel dodental te komen. Het epicentrum van beide bevingen bevond zich voor de kust in zee. De tweede beving was het zwaarst en had een kracht van 7,5. De bevingen waren gisteravond rond 6 uur lokale tijd. Op dat moment waren veel mensen thuis. NAVO-chef Mark Rutte heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw op het hart gedrukt hoe groot de Europese bereidheid is om de VS te helpen. Dat zei Rutte gisteravond in het Witte Huis na een overleg met Trump over de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Hij benadrukte de irritaties van Trump te kennen, maar probeerde ze in perspectief te zetten. Zo zei hij dat toch 4.000 tot 5.000 Amerikaanse toestellen zijn opgestegen vanaf Europese basis. Trumps kritiek op Europa richt zich vooral op Spanje, dat de Amerikaanse aanvallen scherp heeft veroordeeld en bases niet openstelt voor Amerika. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Hendrik Ido Ambacht in Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik Ido Ambacht. Mensen met een dagkaart voor hardstyle festival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt het niet verantwoord te vinden vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder. Het weer, vannacht helder, de temperatuur ligt nu rond een graad of 20. Later vandaag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden, in het noorden iets koeler. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft haar medeleven betuigd aan nabestaanden van dodelijke slachtoffers, zonder met een officieel dodental te komen. Het epicentrum van beide bevingen bevond zich voor de kust in zee. De tweede beving was het zwaarst en had een kracht van 7,5. De bevingen waren gisteravond rond 6 uur lokale tijd. Op dat moment waren veel mensen thuis. NAVO-chef Mark Rutte heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw op het hart gedrukt hoe groot de Europese bereidheid is om de VS te helpen. Dat zei hij gisteravond na overleg met Trump over de oorlog tegen Iran. Hij benadrukte de irritaties van Trump te kennen, maar benadrukte dat toch 4.000 tot 5.000 Amerikaanse toestellen zijn opgestegen vanaf Europese basis. Mensen met een dagkaart voor hardstyle festival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt het niet verantwoord te vinden vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder op het terrein. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. Marokko eindigt op de tweede plek in Pool C en treft mogelijk Nederland in de volgende ronde. Brazilië won de pool door een 3-0 zege op Schotland. In Pool A plaatste Zuid-Afrika zich voor de eerste keer ooit voor de knock-outfase. Het werd 1-0 tegen Zuid-Korea. Ook Mexico is door. Gisteravond plaatsten ook Zwitserland en Canada zich voor de 16e finales. Het weer, vanmorgen zonnig en droog, dat blijft ook de hele dag zo. Het wordt 24 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen. Omroep
2: Zeeland. Goedemorgen en welkom op deze donderdag. Als je een beetje brak voelt door het lastige slapen, door de warmte. Nou, je bent niet bepaald de enige. Misschien helpt een extra kop koffie of eventjes een zenmomentje. Zo van, yes, dit is mijn moment. Succes vandaag. Zon met een matige noordoostenwind. Het wordt al snel warmer, maxima van 30 tot 35 graden. In het nieuws is de voetbalkantine in Hoek. Daar is gisteravond een busje ingereden, dus behoorlijk wat schade. Gemeente Schouwen-Duiveland wil de historische Napoleonschuur in Scharendijken terug, want het blijft maar wachten op een goed restauratieplan van een andere organisatie, zegt de wethouder. En het is perendag in Stavenisse. En er zijn flink wat vernieuwingen in de perenwereld. Ga je allemaal horen hier in Zeeland tot wakker. Maar zullen we eerst beginnen, jij en ik, ook op deze warme dag. We zijn er gewoon allebei. We zijn samen.

0: Desireless, een voyage, voyage, donderdag, de 25e is het. Wat is het eigenlijk vandaag voor dag? Mag jij me laten weten via de WhatsApp 0118-499-999. Het is in elk geval Tour de Bouw. Mensen die in de bouwsector werken, die fietsen om geld op te halen tegen kinderkanker. De visserijdagen in Arnemuiden beginnen, 3 dagen duren die. Zaterdag is de traditionele visserijdag, dan gebeurt er echt een heleboel. En je kunt nu makkelijker plassen in de gemeente Tholen. Bij de Bergse Diepsluis is de opening van een natuurtoilet. Poep verdroogt, plas verdampt en daarom stinkt het niet en is er geen water nodig. In totaal zijn er 5 van die toiletten geplaatst. En verder vandaag op het lijstje van Peter, Wereld Beatlesdag. Oh leuk, ga zo een leuk Beatlesje draaien dan. Welke moet ik draaien? Laat het weten. En het is de dag van de zeevaarder. Om de aandacht vast te houden voor de sector die zo belangrijk is, zeggen ze, voor het vervoeren van alles en nog wat. En ja, de hitte blijft natuurlijk het gesprek van de dag. De ene wil verkoeling, de ander juist in de zon. Hoorde Omroep Zeeland, Nanshu Hiddes.
1: Mevrouw, ik zag u net op het balkon zitten. Toen zwaaide ik ook al even, maar u dacht, ik ga toch maar weer naar binnen.
2: Ja, dat had ik niet zin daar zwaaide.
1: Maar gelukkig, die meneer met wie u bent wel, die zag het wel. Maar u dacht, het wordt me toch een beetje te heet op het balkon?
2: Ja, zoiets had ik, want ik zat bij de ventilator. Want ik heb 2 gebroken schouders, dus ik heb genoeg aan mijn eigen eigenlijk. Ik kan niet veel doen.
1: En wat doet die hitte dan voor u?
2: Ja, ik durf bijna niet te bewegen. Want als ik mijn armen nog maar zo beweeg, dan stik ik van de pijn.
1: Dus die warmte maakt de pijn alleen maar erger?
2: Inderdaad. Ik doe ook niks ook, want ik kan het niet.
1: En u zit dan dus bij de tv met een ventilator eigenlijk op uw gezicht?
2: Ja, ik zit lekker in de koelte zo, zeg maar.
1: Is het ook echt wel een beetje koel?
2: Nee, die ventilator kan het ook niet aangewerkt krijgen.
1: Nee, die blaast eigenlijk gewoon een beetje warme lucht.
2: Ja, zoiets. Ja.
1: Maar wat doet u er dan aan om toch een beetje de dag door te komen?
2: Ja, mijn eigen rust te houden. Anders kan ik niet, want ik kan toch niks aan mijn huishouding doen of wat dan ook. Of iets van, ik moet geopereerd worden, denk ik, aan mijn schouders.
1: En volgende week, dan wordt het hopelijk wel weer wat koeler van wat ik zag. Heeft u dan ook minder last van de pijn?
2: Ja, dan wel, maar nu is het al erg hoor. En ik sta nu aan die rollator, maar ik weet niet of ik wat voor houding of ik aan moet nemen.
1: U moet denkt u even gaan zitten?
2: Ja, dat ga ik ook even doen.
1: Meneer, u zit hier in het zonnetje, wel onder de parasol, maar met uw gezicht volop in de zon.
3: In de zon? Ja, ik hou van de zon. Dus wat dat betreft, ja, ik zit de hele dag in de zon. Vanaf klein kind al. Lekker op strand.
1: Maar dan heeft u wel geluk, want de meeste mensen hebben toch wel last van die warmte?
3: Ja, ik niet. Ik kan er goed tegen. Dus ja, altijd goed. Ja, ik heb altijd goed tegen kunnen.
1: En bent u dan wel zo iemand die wel genoeg drinkt?
3: Jawel, ik neem een pilsje, maar ook overdag drink ik veel water. En, ginger ale en allerlei soorten dranken, ja.
1: Nu blijft het toch wel een paar dagen 33 tot 36 graden. Daar bent u in principe gewoon blij mee.
3: Ja hoor, ik wel. De meeste niet, maar ik ben er blij mee. Heerlijk.
0: Kijk, sommige mensen vinden het gewoon lekker, die hitte.

holding me back. Shawn Mendes en There's Nothing Holding Me Back. Weet je te vinden via de WhatsApp om door te geven wat jouw plannen zijn vandaag. Op deze donderdag of wat juist niet je plannen zijn. Misschien zijn er ook nog wel dingen die vervallen door de hitte. Laat het vooral eventjes weten, dan kan ik dat hier melden. Leni die laat in elk geval al weten. Mochten er nog luisteraars zijn die verkoeling zoeken, mijn tip... In alle grote kerken is daarvoor een ruimte ingericht. Bovendien zijn er ook vaak vrijwilligers of een pastoor bijvoorbeeld. Kun je een praatje maken. De nacht was warm. Overal boven de 20 graden. In mijn eigen tuin bleven 23. Zon vandaag met een matige noordoostenwind. Het zal al snel warmer worden ook weer. Het maxima van 30 graden op Schouwen-Duiveland tot 35 in het oosten van Zeeuws-Vlaanderen. Komende nacht houden we ook warmte vast. Morgen is het de heetste dag van deze periode. En morgenavond kan er dan mogelijk ook weer onweer vallen. Opkomend tij met het volgende hoogwater in Vlissingen om 4 minuten voor 12. Laagwater vanavond om 6:15. De zon gaat onder vanavond 7:50. En dan de watertemperatuur. De zee bij Vlissingen, Westkapelle, Renesse 21 graden is het water daar. De Westerschelde bij Kloosterzanden 22. Oosterschelde bij Krabbendijken 25 graden. Het Grevelingenmeer als je daarin plonst 24 graden. En het Veersemeer 26 graden. Internationale Beatlesdag zei ik net. Joke hebt gelijk dat ze juist vandaag dan wel deze heel goed vindt passen. Dat is dat liedje over de zon.

0: The Beatles and Here Comes the Sun. Loni Appenet. Goedemorgen, Remco. Niet de hele dag zeuren dat het zo warm is. Dat scheelt zo 5 graden, laat ze weten. Zou het zo werken? Ja, misschien wel. Dankjewel, Loni. Je moet natuurlijk wel werken. Sommige mensen die hebben een plek waar het altijd warm is, denk ik dan. Dirk-Jan Tjeertes, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Bij de bakker, de zoete inval in Goes, daar aan het kanaal zitten jullie. Hoe is het daar op dit moment bij jou?
1: Warm.
0: Maar dat is het altijd in de bakkerij, denk ik.
1: Ja, zeker. Maar ja, nu is het natuurlijk wel echt, echt warm, want zelfs 's nachts koelt het niet af. Dus ja, dan is het in onze ruimte wel ongeveer 30 à 40 graden.
0: Maar wat betekent dat dan voor jouw werk als bakker? Is het dan lastiger? Of is het inderdaad wat Loni zegt, als we het er niet over hebben, dan scheelt dat misschien?
1: Zeker. Ja. Je moet alle degen moet je echt goed in de gaten houden. Want anders dan rijst het gewoon de pan uit, zeg maar. Dat is niet de bedoeling. Je moet goed in de gaten houden wat de temperatuur is van je deeg. Want anders krijg je condens op je deeg. Dat wil je ook niet. Want anders gaat het heel erg veel plakken.
0: Ja, ja.
1: Dus ja, het is goed in de gaten houden. En dat is best wel moeilijk, hoor.
0: Waardoor is dat dan moeilijk?
1: Je bent je normale dingetjes, dat ben je gewend. Maar nu, doordat het zo warm is, moet je zoveel dingen in de gaten houden dat het best wel een uitdaging wordt, zeg maar.
0: Ja. Wat ik me afvroeg, hè, want ik weet dat jullie heel veel verschillende soorten brood maken. Als het dan nu warm is, willen mensen dan ook ander brood of kiezen mensen voor andere voeding? Wat merk jij daarvan?
1: We merken wel dat we iets minder brood verkopen. Ik denk dat ze geen zin hebben om naar de bakkerij te gaan. Omdat het zo warm is. Maar we hebben niet echt een specifieke soort brood wat dan meer verkoopt. Ja, de stokbroden en de kaasuibroden bijvoorbeeld.
0: Nou ja, kijk.
1: Nee, dat is wel een hardloper, inderdaad. Ja,
0: ja dat is dan wel grappig. En straks ben jij klaar, denk ik. Want jij begint hoe vroeg, hoe laat met werk?
1: Ik ben om 10 uur begonnen, dus ik ben nu aan het omkleden en dan ga ik lekker naar huis.
0: Oh, en dan lekker slapen, denk ik.
1: Ja, tenminste, dat hoop ik dan maar.
0: Ja, dat gaat vast wel lukken. Weet je, wat ik dan probeer, dan ga ik liggen en dan denk ik inderdaad, wat Loni ook zegt, van nou, het is zo en we kunnen er niks aan doen. En natuurlijk denk ik ook eens, wat is het warm. Maar tegelijkertijd, oké, dit is het. En kom maar, en dan val ik wel in slaap, gek genoeg.
1: Ja, dat is ook wel weer zo. En ook na een douche, dan kan je lekker al dat zweet van je af douchen. Hè? En dan, en ik heb ook stiekem ook een aircootje. Dus dan gaat het sowieso wel.
0: Dat wil ook wel eens helpen. Dirk-Jan, wel thuis in elk geval. Dankjewel dat je weer brood hebt gebakken voor ons. Net als al die andere bakkers in Zeeland trouwens. Mooi werk hebben jullie. Hey, Dirk-Jan Tjeertes, dankjewel van de bakkerij in Goes.

Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In. Dankjewel tegen de bakker Dirk-Jan Tjeertes en zijn werk. En hij zei dat er vooral ook meer kaas-uienbroodjes worden verkocht en stokbrood, hè? Dat is toch wel grappig dat we dat toch een klein beetje aanpassen. Wil jij een keertje vertellen hier over de dingen die jou bezighouden? Wat je zowel doet? Je bent altijd welkom. Even een appje naar 0118-499-999. Er is ook nieuws uit het ziekenhuis. Zanger Daryl Hall heeft een nieuwe nier gekregen van een donor. En ik voel me steeds beter, zegt hij op Instagram. Wat je zowel doet, je bent altijd welkom. Even een appje naar 0118-499-999. Er is ook nieuws uit het ziekenhuis. Zanger Daryl Hall

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemorgen, de Beverlandse musea gaan meer samen doen. Hoe en wat, dat hoor je over een paar minuten. Nu eerst een overzicht van het nieuws. De kantine van voetbalvereniging Hoek heeft grote schade doordat er een busje is ingereden. Mogelijk werd de bestuurder onwel door de hitte, dat is in elk geval wat de politie denkt. Het busje ramde een hekwerk, de gevel en kwam stil te staan bij de bar. De gemeente Schouwen-Duiveland wil de historische Napoleonschuur in Scharendijken terug. 6 jaar geleden verkocht de gemeente de vervallen schuur aan het bedrijf Boei, dat oude gebouwen een nieuwe bestemming geeft. Alleen die heeft nog steeds geen goed plan gemaakt, zegt de gemeente. En daarom wil Schouwen-Duiveland de schuur en het gebied nu zelf gaan aanpakken. De gemeente Terneuzen gaat mensen in de politie...

Enapolder bij Biervliet helpen met informatie over eventuele gedwongen verhuizing. In de PZC zegt wethouder Van der Voorde dat er een bijeenkomst komt en dat de gemeente kosten betaalt voor mensen die zelf een expert inschakelen. In de Paulinapolder komen mogelijk kerncentrales. Veel inwoners zijn bang dat ze gedwongen moeten vertrekken, ook omdat ze hun huis of grond bij verkoop eerst aan het Rijk moeten aanbieden. De basketbalklas op het Scheldemond College in Vlissingen breidt uit. Vanaf het nieuwe schooljaar zijn er geen 2, maar 3 trainingsblokken per week. 27 leerlingen volgen die basketbalklas op dit moment. Ze combineren de sport met de gebruikelijke lessen op school. Door de sportklassen op het Scheldemond College moet sporttalent in Zeeland kunnen blijven wonen. En het weer dan. Zon met een matige noordoostenwind. Het wordt al snel warmer, maxima van 30 tot 35 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl. Omroep Zeeland. Goedemorgen.

0: Left Outside Alone van Anastasia op deze donderdag. Dat is ook perendag. En er is heel veel te vertellen over de peer. Bijvoorbeeld hoe ze omgaan met bestrijdingsmiddelen die ze steeds minder mogen gebruiken. Maar de perentelers in Zeeland zijn niet voor één gat te vangen. Hoor je straks meer over bij de Zeeuw van de Dag.
1: Dit is Omroep Zeeland.
0: En wat ook mooi is, is dat er een meer samenwerking komt tussen de drie musea op Zuid-Beveland. Het Historisch Museum in Goes, het Fruitteeltmuseum in Capelle en de stoomtrein Goes-Borselen. Die willen de historische verhalen voortaan samen vertellen. Joost van Es van het Historisch Museum de Beverlanden, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Deden jullie dan tot nu toe alles alleen?
2: Ja, eigenlijk wel.
0: En wat verandert er dan?
2: Nou ja, kijk, eigenlijk is het... We blijven ook als losstaande instanties werken. Alleen het is heel mooi om af en toe ook eens te gaan samenwerken. Want vaak zijn er verbindende verhalen. Wat het nu zo mooi maakt, in het weekend van 18 en 19 juli... Hebben we eigenlijk door middel van oude touringbussen een verhaal bij elkaar gekregen dat je kan starten bij de stoomtrein. Dan ga je door naar het Museum van de Beverlanden. En dan ga je weer door richting Capelle. En dan kan je op het station opstappen en dan kan je weer een stukje treinreis maken. Dus je gaat eigenlijk een heel mooi verhaal met elkaar koppelen. En krijg je eigenlijk door het landschap van het Zeeuwse Beverlanden krijg je iets heel erg moois te zien en te ervaren.
0: Want het is een samenwerking. Het is niet dat jullie samen gaan. De musea blijven wel apart. Al moet ik er wel bij zeggen dat het Fruitteeltmuseum en Historisch Museum de Beverlanden natuurlijk al wel in één organisatie zitten.
2: Ja, die vallen onder één stichting. Maar dit zijn wel twee unieke eigen verhalen.
0: Waarom willen jullie juist die verhalen aan elkaar koppelen, zeg maar?
2: Nou, omdat er eigenlijk veel onbekend eigenlijk is. En erfgoed is heel interessant. En vinden we interessant om dat eigenlijk ook voor de nieuwe generatie, jonge generatie, tot leven te laten komen.
0: Die misschien wat minder direct naar een museum gaat, maar waar de beleving wat belangrijker bij is. Hoor ik dat ook bij jou?
2: Ja, klopt. Klopt. Je moet eigenlijk veel meer insteken op ervaring, beleving en eigenlijk het ook zelf leren ontdekken. En dat vinden we eigenlijk vanuit Museum de Beverlanden en vanuit het Zeeuws Fruitmuseum in Capelle vinden we dat heel erg belangrijk. En ik denk dat de stoomtrein zich daar ook heel erg senang eigenlijk bij voelt.
0: Met dus de historische bus op 18 en 19 juli. Hoe gaan die samenwerking dan verder nog? Wat gaan we ervan zien allemaal?
2: Nou ja, kijk, eigenlijk wat wij heel interessant vinden is, voor ons is dit een proef. Dus we hopen dat ook iedereen enthousiast is, want wij zijn als organisaties heel erg enthousiast. Mm. Maar dat dit kan wel vaker eigenlijk met elkaar gedaan gaan worden. En door verbindingen met elkaar te gaan leggen, kun je ook samen in dingen op gaan trekken wat heel erg goed zou kunnen gaan werken.
0: Want dat scheelt geld misschien en tijd en dat soort dingen denk ik dan gelijk aan.
2: Nou, ik denk eigenlijk veel meer vanuit het erfgoed. En kijk, geld en tijd zijn altijd wel hele belangrijke spelers. Maar het gaat eigenlijk veel meer om de verhalen die je wil vertellen of elkaar te gaan versterken. Maakt het veel unieker. En daarin denk ik dat de kracht zit, juist van zo'n samenwerking.
0: Nou, ik ben benieuwd. Proef dus op 18 en 19 juli. Smaakt wellicht naar meer, maar eerst maar eens eventjes dat weekend. Samenwerking dus tussen het Historisch Museum de Beverlanden in Goes, het Fruitteeltmuseum in Capelle en de stoomtrein Goes-Borselen.

0: Dit is Omroep Zeeland.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Dat is sneller en laat het licht aan.
1: De Zeeuw van de Dag. Dat is iemand voor wie het vandaag heel bijzonder is.
0: Ja, het is heel bijzonder voor René Bal en met hem voor alle perentelers en andere mensen die bezig zijn met peren. Want in Stavenisse is het Perendag. René, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Het is eigenlijk een beetje een soort huishoudbeurs, maar dan voor perentelers.
2: Ja, zo kan je het eigenlijk wel omschrijven. Eigenlijk is alles wat de perenteler beaamt, is er wel.
0: Zoals wat dan bijvoorbeeld?
2: Ja, natuurlijk heel veel machines, installatie rondom koeling, kisten, maar ook ondersteuning van aanplanten. Eigenlijk ja, alles wat een fruitteler nodig heeft op zijn bedrijf.
0: En mag je dan net als bij de huishoudbeurs, waar je dan een toosje met een stukje ei hebt, mag je bij jullie dan een stukje peer proeven?
2: Die zitten er misschien wel tussen. Alleen, kijk, het afzetseizoen is natuurlijk al vrij ver gevorderd. Hè? Dus wij oosten natuurlijk in augustus, september. En we zitten bijna ja, weer voor de nieuwe oost, om het zo te zeggen. Dus echt veel bewaarbaar product is er nu niet meer. Dus dat is het lastige, zeg maar, wel in deze tijd. Alleen, ja, het is wel een wat rustigere periode voor fruittelers. Dus daarom organiseren we het zo voor de zomervakantie uit. Organiseren we tweejaarlijks de perendag.
0: Ja, dat is vandaag dus. En dan moeten we natuurlijk ook even kijken naar de nieuwe dingen. Want er gebeurt heel veel, ook in de perenteelt. Met nieuwe machines, nieuwe methodes. Wat is op dit moment helemaal hot bij jullie?
2: Een aantal zaken die wel spelen zien. Het gewasbeschermingsmiddelenpakket, dat neemt ieder jaar drastisch af. En we zien dat er wel een aantal innovaties in één keer op het toneel komen van een giertank die normaal mest uitrijdt, maar die nu met water gevuld wordt en de perenbladflow eigenlijk uit de boom spoelt. Dus de plak daarvan die perenbladflow ontwikkelt. Dat is een innovatie. We hebben een apparaat staan die met een soort van UV-lamp eigenlijk de boom weerbaarder zou moeten maken. Dat is een prototype, die zit in testfase, maar die wordt wel al getoond. Dus dat zijn eigenlijk wel ontwikkelingen op gewasbeschermingsgebied. Dan zeggen we, de middelen raken we kwijt en we proberen daar innovaties op te vinden. Wat wel heel lastig is. Hmm. Hè, want een middel ineens kwijtraken betekent niet dat er automatisch iets anders klaar ligt.
0: Precies, dus daarom innoveer je, vernieuw je, zodat je, ja, ik zeg dan maar even, gif en andere bestrijdingsmiddelen, omdat je die niet meer mag gebruiken, moet je iets anders. Nou, daar zijn jullie dus druk mee bezig. Maar ontstaan er eigenlijk ook nog wel eens nieuwe soorten peren dan?
2: Ja, die zijn er ook bij. Dus nieuwe rassen. We weten wel dat de perenteelt enorm traag is. Dus een perenboom kan zo 40, 50 jaar op een bedrijf staan. Dus we zien wel dat er nieuwe rassen gelanceerd worden. Alleen het veredelingsprogramma en alles, dat gaat allemaal bijzonder langzaam in de sector. Maar resistenties zijn ook wel iets waar naar gekeken wordt. Dus robuustere rassen die ook minder bespoten hoeven te worden, et cetera. Die ontwikkeling zien we ook duidelijk in de sector ontstaan.
0: Ja, mooi. Hoeveel mensen verwacht je eigenlijk vandaag op de Perendag in Stavenisse?
2: Ja, normaliter, we zitten rond de 100 standhouders, dus bedrijven die aanwezig zijn. En dan vervolgens hebben we vaak nog een 1000 tot iets meer bezoekers. Alleen ja, vandaag met bijna 35 graden is het natuurlijk wel even voor ons spannend hoeveel mensen erop afkomen. Dus we hebben daar ook een hitteplan voor in het leven geroepen. Ja. Dus alle bedrijven staan wel binnen en alles is wel cool op dag, hè?
0: Naar redelijkheid. Ja, misschien een verkoelend perensapje serveren.
2: Ja, absoluut. En heel veel water. Maar dat, ja, is dat ook op dit soort dagen.
0: René, toch heel veel plezier op die perendag. Bijzonder ook hoe jullie blijven innoveren. Want je mag iets niet meer, dus ga je op zoek naar wat je dan wel kunt. Mooi om dat te horen, dat jullie daar druk mee bezig zijn. René Bal, dankjewel. Jij bent de hele dag onze Zeeuw van de Dag.

De Dire Straits en Twisting by the Pool, 6:06. Ik krijg net een appje van een van onze weermensen, van Stefan van der Gijs. Hij laat weten: goedemorgen Remco, Vlissingen heeft de warmste nacht beleefd sinds het begin van de metingen. En die begonnen in 1906. Niet eerder verliep de nacht zo warm als deze nacht. En dat vroeg in de zomer. Gisteren had Vlissingen al de warmste juninacht ooit gemeten. 22 graden. Afgelopen nacht was het 22,4 graden. De warmste nacht in Vlissingen sinds het begin van de meting. Dat op een bouwplaats iets wordt gestolen, ja, dat is op zich niet nieuw, maar de gevolgen zijn tegenwoordig wel een stuk groter. Koper en staal is het afgelopen jaar vaak gestolen bijvoorbeeld, net als machines. Daardoor lopen bouwprojecten vertraging op. Spullen die dieven stelen zijn steeds lastiger te vervangen, omdat het bij de leveranciers erg druk is. En ik zie in de PZC een mooi verhaal over wat er op de bewoners van de Paulinapolder bij Biervliet gaat afkomen als het Rijk daar inderdaad kerncentrales wil gaan bouwen. Mensen die daar generaties lang al wonen of landbouwgrond hebben, die moeten huis en haard verlaten. Inwoners van Biervliet, dus ligt het tenslotte vlakbij, die moeten 15 jaar lang rekening houden met bouwactiviteiten, dag en nacht. Werkterrein met kranen, lichtmasten, tijdelijke kantoren, betoncentrale bijvoorbeeld. De bouw zal het landschap ook veranderen. En wat er met het oorlogsmonument gebeurt, dat er staat, weet niemand. Nou, de opsomming van de PZC is nog wat langer, maar het is ingrijpend als er inderdaad gebouwd gaat worden. En dan mijn hulde voor de brandweer in Breskens. Je weet dat ik een zwak heb voor meeuwen. Nou, de brandweer in Breskens, die heeft een zilvermeeuw gered. Die was vast komen te zitten in de mast van een vissersboot. En op de foto die zij hebben gedeeld, zie je de top van de mast met een katrol en wat van die stalen kabels. En daar is die meeuw op de kop tussen vast komen te zitten. Eigenlijk alsof die zo recht in is gevlogen. Ah, arm diertje toch. Maar het is uiteindelijk allemaal goed gekomen. De mast is gezakt. Het dier was los. En ook de dierenambulance van de dierenbescherming was erbij. Zie ik in elk geval op de foto daar bij de brandweer in Breskens. We gaan richting 7:00. Straks ook nog meer over dieren. In deze warme tijd, wat moet je wel, wat moet je niet doen? Tot aan het nieuws zit Queen.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Venezuela wordt gevreesd voor veel slachtoffers na 2 aardbevingen kort na elkaar. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. Op het moment van de bevingen waren er veel mensen thuis of onderweg, zegt correspondent Nina Jurna.
2: Ja, er was complete chaos, ook bij het vliegveld. Daar was op een gegeven moment een deel van het dak ingestort en daar moesten dus ook mensen vluchten. We zijn met 1 grote reddingsactie daar bezig.
1: De 2e beving in Venezuela was het zwaarst en had een kracht van 7,5. NAVO-secretaris-generaal Rutte is langs geweest in het Witte Huis om plooien glad te strijken bij president Trump. Die is ontevreden over de steun van NAVO-landen in zijn oorlog tegen Iran. Rutte benadrukte dat er juist wel veel hulp was. Zo konden Amerikaanse militaire vliegtuigen gebruik maken van Europese bases. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Henrik Ido Ambacht en Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. En de verdachte tiener die komt ook uit Henrik Ido Ambacht. En de eerste beslissingen zijn gevallen in de groepsfase van het WK voetbal. Zuid-Afrika plaatste zich voor de eerste keer ooit voor de knock-outfase. Verder gaan Zwitserland, Canada, Mexico, Brazilië en Marokko door. Dat land won van Haiti, dat wel veel weerstand bood.
3: Hier is Isidor. Zo! Wat een knal van Isidor. Heerlijke wedstrijd in Atlanta, zeg.
1: De komende nacht om 1 uur speelt Oranje tegen Tunesië. En als Nederland eerste wordt in de pool, dan is de volgende wedstrijd tegen Marokko. Het weer nog. Het is een droge en zonnige dag. Het wordt zo'n 27 graden in het noorden tot lokaal 37 graden in Limburg. En vanwege de extreme warmte geldt code oranje, behalve op de Wadden. En komende nacht wordt het de warmste nacht ooit waarschijnlijk zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder 1 dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
5: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
6: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
6: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
7: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
8: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
10: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
11: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
12: Oma!
13: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
14: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
15: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
12: ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
16: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen.
17: Goedemorgen en welkom. Er is nu al een weerrecord gesneuveld. Het was namelijk afgelopen nacht in Vlissingen de warmste nacht ooit gemeten. 22,4 graden. En die lijst die houden ze sinds 1906 bij. Nou, vandaag dan zon, matige noordoostenwind en het wordt al snel warmer. Maxima van 30 tot 35 graden. In het nieuws is de voetbalkantine in Hoek. Daar is gisteravond een busje ingereden. Flinke schade. Gemeente Schouwen-Duiveland wil de historische Napoleonschuur in Scharendijk terug, want het blijft maar wachten op een goed restauratieplan van een andere organisatie, zegt in elk geval de wethouder. En toch nog even die warmte. Hoe herken je of je kat, hond, hamster of konijn het te warm heeft? En wat doe je dan? Nou, dat hoor je zo. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

0: Crow and All I Wanna Do. Ik hoop dat je een beetje geslapen hebt afgelopen nacht. Was misschien wel lastig vanwege de hitte. En ja, de dieren hebben natuurlijk ook wat last van de warmte. Maar wat dan? En hoe herken je dat dan bijvoorbeeld? Maar eens eventjes met Jolanda Lichtenberg van Dierenwelzijn Zeeland praten. Goedemorgen, Jolanda.
1: Goedemorgen, Remco.
0: Ja, huisdieren, die puffen natuurlijk ook. Zelf heb je ook huisdieren. Wat zie jij gebeuren?
1: Nou ja, goed, het is voor iedereen natuurlijk echt veel te warm. En het is gewoon heel belangrijk dat je je dier nu heel goed in de gaten houdt. Want deze temperaturen zijn gewoon levensgevaarlijk.
0: Levensgevaarlijk zelfs?
1: Ja. Ja, we kunnen het over een heleboel dieren hebben, hè, maar we beginnen maar even met de honden. Honden hebben normaal een temperatuur tussen de 38 en 39. Die kunnen alleen hun warmte kwijt door te hijgen. En een klein beetje de warmte kwijt via hun voetzooltjes. Maar loopt die temperatuur verder op, dan stollen de eiwitten in het bloed. En dan kunnen ze echt aan overlijden.
0: Hmm. En een kat dan bijvoorbeeld? Hoe zie je dat een kat het zwaar heeft?
1: Nou, een kat die gaat ook hijgen en die gaat ook overmatig poetsen, wassen. Om zo zijn warmte kwijt te raken. Nou is een kat, die kan zich meestal beter tegen de warmte wapenen. He, die kiezen vanzelf een koele vloer of een schaduwplekje. Ja. Maar zit die in jouw huiskamer met de zon vol op de ramen. Ja, dan moet je dus een kat ook gewoon heel erg goed in de gaten houden.
0: Maar je zegt, die gaat zich wassen. Dan denk je juist van, oh wat leuk, die is zo schoon. Maar het is gewoon omdat het te heet is.
1: Ja, dat klopt. Ja, overmatig wassen, hè? Want de kat was zich natuurlijk altijd wel.
0: Ja.
1: Maar gaat dan ook met zijn bekje open zitten, echt zitten hijgen. En dan hebben ze heel warme oren. Dus dan kan je bijvoorbeeld drinkwater aanbieden. Hè? Ik bedoel, een kat is een moeilijke drinker. Maar probeer eens met een fonteintje. Maak een doek vochtig en doe lekker even het kopje en de oortjes een beetje poetsen. En dat ze een klein beetje afkoeling daardoor krijgen.
0: Er zijn natuurlijk heel veel dieren. En als je een konijn hebt of een vogel, zoek alsjeblieft even de informatie op hoe je het beste hiermee kunt omgaan.
1: Ja.
0: Krijgen jullie veel vragen op dit moment ook over hoe je kunt omgaan met de warmte bij dieren?
1: Nou, vragen valt wel mee, maar wel heel veel meldingen. Mensen zijn toch wel alert op honden in een auto. Of er staan schaapjes zonder schaduw in de wei. Noem maar op. Dus daar zijn we dus wel altijd heel alert ook op. Om mensen te informeren en meldingen te maken eventueel.
0: Ja, maar niet elke situatie is gelijk een panieksituatie natuurlijk.
1: Nee, natuurlijk niet. Kijk, een hond in een auto. Tegenwoordig heb je dus van die hele slimme auto's waar de airco blijft draaien. Terwijl de auto geparkeerd staat.
0: Oh, ja.
1: Dus kijk ook altijd eerst hoe de hond er aan toe is. Zit hij vrolijk kwispelend naar je te kijken en hijgt hij niet eens. Dan is er natuurlijk veel minder paniek als dat je een hond ziet die amper nog reageert. Overmatig hijgt, een hele donkerrode tong heeft. Rode ogen, hè, dan is het echt een kwestie van leven en dood.
0: Jolanda Lichtenberg van Dierenwelzijn Zeeland, dankjewel. Jullie hebben het er druk mee. Let ook een beetje op de dieren en zoek naar betrouwbare informatie, zeg ik er gelijk bij, over hoe je je dier kunt helpen in deze warme periode. Dankjewel, Jolanda.

0: Max en Andy Grammer and The Thing I Love. Het weerbericht voor vandaag, zo dadelijk. Eerst eventjes de afgelopen nacht. John Havinga, goedemorgen.
1: Ja, Remco, goedemorgen.
0: Daar moeten we het toch even over hebben. Het was een hele warme nacht, zelfs de warmste ooit in Vlissingen.
1: Ja, sinds het begin van de metingen van het station Vlissingen in 1906 hebben we nog niet eerder zo'n warme nacht gehad. Dus het is een recordwarme nacht. Gisteren hadden we al natuurlijk de warmste nacht in juni gemeten met 22 graden. En nu zitten we net iets boven 22,3. Temperatuur die is op dit moment ook alweer aan het stijgen. Dus het is een, van wat betreft Vlissingen in ieder geval, een all-time record.
0: Ja, net noemde 22,4, maar het is inmiddels bijgesteld naar 22,3. Dat is de actuele stand van de warmste nacht ooit. Hebben we toch maar even meebeleefd.
1: Ja, twijfelachtige eer misschien. Ik weet niet of iedereen daar zo blij mee is.
0: Ik weet het ook niet eigenlijk. We even kijken naar het weer van vandaag. Wat verwacht je, John?
1: Ja, weer een tropische dag. Hè. Het is wel zo dat er iets meer wind staat dan gisteren. Dus dat is misschien een geluk. Laten we daar maar mee beginnen. Die is vandaag matig, windkracht 3 tot 4. En komt uit het noordoosten. Nou, dat betekent dat we vandaag in ieder geval wat verkoeling kunnen krijgen van die wind. Als we in ieder geval op de grote wateroppervlakte zitten. Maar die zijn natuurlijk ook snel aan het stijgen met de temperatuur. Dus heel veel verkoeling zal dat misschien ook weer niet met zich meebrengen. Want het wordt overal tropisch. En ik verwacht een maximum temperatuur van 30 graden op Schouwen-Duiveland, 30, 31 misschien op Walcheren, maar toch wel echt wel 33 tot 35, heel misschien 36 in het oosten van Zeeuws-Vlaanderen. Dus het wordt, het wordt opnieuw weer heel heet en ook erg zonnig. Er is weinig bewolking. Als er al wat bewolking is, dan is dat hooguit een beetje sluierbewolking. Dus dat is wat er voor vandaag op het programma staat.
0: Maar dan morgen, dat is echt de warmste dag. Roepen we al de hele week. Ja. Nou, kom maar op dan.
1: Ja, nou ja, in ieder geval ook weer een plaknacht. Hè. Een tropische nacht met opnieuw temperaturen rond de 23 graden wel. Dus het zou dan ook weer een verbreking zijn van het record. Als dat gebeurt, moeten we maar even zien. Maar in ieder geval morgen dan. Ja, dat wordt de heetste dag van de week. Ik verwacht dat de wind uit een zuidelijke richting komt. Maar hij begint in het zuidoosten. En hij draait in de loop van de dag helemaal door naar het zuidwesten tot westen. Matig, grondwindkracht 3. Nou ja, veel zon, daardoor ook temperaturen die de hoogste waardes kunnen bereiken van deze week. In deze hittegolf in Zeeland hebben we maxima staan morgen van 33 tot 37 graden. Het is even afvragen hoe snel die wind naar het zuidwesten tot westen draait. Anders zou het misschien ook 38 kunnen worden, net in het hoekje in Zeeuws-Vlaanderen. Maar goed, gemiddeld zitten we morgen gewoon op 35 of 36 graden, zou je kunnen zeggen. Dus dat is de heetste dag van de week. Nou ja, en dan zien we dus dat in het weekend de onstabiliteit geleidelijk gaat toenemen. Ook zaterdag verwacht ik toch nog wel een hete dag met 32 of 33 graden. Een zwakke wind en die komt dan uit het noorden. Maar we zien in de loop van de dag dat er wat meer bewolking gaat komen. En dan zal die temperatuur met een aantal regenbuien gaan dalen. Op zondag heb ik een aantal onweersbuien staan. Dan een matige wind uit het westen. En dan zie je ook eindelijk echt dat die temperatuur echt wel nadrukkelijk met die wind te maken heeft. En dan dus naar beneden gaat, onder de 30 graden overdag komt. En in de nacht hebben we dan minimum temperaturen van 17 of 18 graden. En maandag gaan we dan naar een aangename 25 graden. Wel met een aantal regenbuien.
0: John, dankjewel. Opkomend tij nu. Hoogwater in Vlissingen om 4:45. Laagwater vanavond om 5:45. En de watertemperatuur de zee 21 graden. Oosterschelde bij de Oesterdam, daar zie ik 25. Grevelingenmeer is 24 graden. En het Veersemeer 26 graden warm. Bericht van de Nederlandse spoorwegen. Geen treinen tussen Roosendaal en Vlissingen. Dat duurt tot morgenochtend. En dat komt nog steeds door die kapotte spoorbrug. Er zijn wel bussen die rijden. One ticket, please. Lord have mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah. She's at home.

0: Barry White en Let the Music Play. Ons land moet zich beter beschermen tegen verstoringen in de satellietsignalen, staat in een advies van meer dan 50 organisaties. En het gaat dan om de zogenoemde plaatsnavigatie- en tijdsystemen, PNT. Die zijn afhankelijk van satellietsignalen. En als die signalen haperen, dan kan dat grote gevolgen hebben, zegt het orgaan, het overlegorgaan, jee, wat een naam, overlegorgaan fysieke leefomgeving, dat is hem.
1: Bijvoorbeeld dat de treinen niet meer lopen, dat de vliegtuigen niet vliegen, dat we niet kunnen pinnen als we onze boodschappen willen doen, dat de boodschappen überhaupt niet op tijd in de winkel liggen, omdat alle logistieke systemen erachter geklapt zijn. Het komt er gewoon op neer, als dat signaal wat ze vanuit de satellieten krijgen niet meer klopt of afwezig is, dan lopen die systemen vast en dan loopt Nederland. Past.
0: En de organisaties roepen alle partijen op aan de bak te gaan en ook flink te investeren in backup systemen. Dan in Venezuela. Twee aardbevingen zijn daar geweest gisteren. Zeker 32 mensen zijn omgekomen, is de laatste schatting van de autoriteiten. Meer dan 700 mensen gewond is een eerste balans, dus dat kan allemaal nog worden bijgesteld. In het noorden van Venezuela waren gisteravond plaatselijke tijd 6 uur... kort na elkaar twee zware aardbevingen. Onder meer in de hoofdstad Caracas bijvoorbeeld. Er zijn verschillende gebouwen ingestort. Die aardbevingen werden ook gevoeld op Curaçao. Dat hoort bij Nederland en Curaçao ligt niet heel ver bij Venezuela vandaan. NAVO-chef Mark Rutte heeft bij een bezoek aan het Witte Huis geprobeerd om de relatie met de Amerikaanse president Donald Trump een beetje vlot te trekken. Hij legde uit hoeveel landen geld zijn gaan uitgeven aan defensie sinds zijn presidentschap. En dat deed Rutte met grafieken en tabellen.
2: Hij ziet nu dat Europeanen en Canada echt de uitgaven enorm aan het verhogen zijn. Daarmee zijn we aan het gelijk trekken de uitgaven met de Verenigde Staten. Dit was altijd een wens van alle presidenten hier sinds Eisenhower. Hij heeft dat nu voor elkaar gekregen.
0: Aldus Mark Rutte. En op school zouden vaker met kinderen gepraat moeten worden over de dood, zeggen deskundigen bij het Jeugdjournaal. Meer dan 3/4 van de kinderen onder de 16 heeft een dierbare verloren, bijvoorbeeld een opa, oma of een juf. En het kan kinderen helpen als ze daar op school over praten.
3: Het is niet iets wat je thuis achterlaat aan de kapstok, dat je naar school gaat en dat je zegt, nou, ik rouw nu niet meer. Dus dat is iets wat bij het leven hoort. En dat is juist heel belangrijk om daar op school aan.
0: Bijvoorbeeld een opa, oma of een juf. En het kan kinderen helpen als ze daar op school over praten.
3: Het is niet iets wat je thuis achterlaat aan de kapstok, dat je naar school gaat en dat je zegt, nou, ik rouw nu niet meer. Dus dat is

0: is Omroep Zeeland.
1: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
2: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
3: 22 juli, demodag scootmobielen.
1: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
2: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
4: Dag Jaap.
5: Hi.
4: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
5: Ja, we hebben echt veel nodig.
4: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
5: Klopt.
6: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
7: Goedemorgen, voetballer Godfried Roemerato beleeft echt wel zijn moment bij het WK voetbal. Je gaat hem horen in het komende half uur. Nu eerst op Omroep Zeeland het nieuws van 7:30. De kantine van voetbalvereniging Hoek heeft grote schade doordat er een busje is ingereden. Mogelijk werd de bestuurder onwel door de hitte, denkt de politie in elk geval. Het busje ramde een hekwerk en de gevel en kwam stil te staan bij de bar. Ik ga er straks nog even over bellen. De gemeente Schouwen-Duiveland wil de historische Napoleonschuur in Scharendijken terug. 6 jaar geleden verkocht de gemeente die vervallen schuur aan het bedrijf Boei, dat oude gebouwen een nieuwe bestemming geeft. Alleen heeft die nog steeds geen goed plan gemaakt, zegt de gemeente. En daarom wil Schouwen-Duiveland de schuur en het gebied nu zelf aanpakken. De gemeente Terneuzen gaat mensen in de Paulinapolder bij Biervliet helpen met informatie over een eventuele gedwongen verhuizing. In de PZC zegt wethouder Van der Voorde dat er een bijeenkomst komt en dat de gemeente kosten betaalt voor mensen die zelf een expert inschakelen.

0: In de Paulinapolder komen mogelijk kerncentrales. Veel inwoners zijn bang dat ze gedwongen moeten vertrekken nu ze hun huis of grond bij verkoop eerst aan het Rijk moeten aanbieden. De basketbalklas op het Scheldemond College in Vlissingen breidt uit. Vanaf het nieuwe schooljaar zijn er geen 2, maar 3 trainingsblokken per week. 27 leerlingen volgen de basketbalklas op dit moment en ze combineren de sport met de gebruikelijke lessen op school. Door de sportklasse op het Scheldemond College moet sporttalent in Zeeland kunnen blijven wonen. En het weer dan. Zon met een matige noordoostenwind en het wordt al snel warmer. Maxima van 30 tot 35 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl. ANWB meldt A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda West en Dordrecht 14 kilometer file. Dat is 10 minuten vertraging. En een melding ook van de spoorwegen. Geen treinen tussen Roosendaal en Vlissingen. En dat duurt nog tot morgenochtend. Komt allemaal door die kapotte spoorbrug. Zijn wel bussen.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen. Zeeland wordt wakker.

0: James Blunt en I'll Be Your Man. Het was gisteravond zo rond 19:30 toen bij de voetbalvereniging in Hoek. Ja, daar schrokken ze toch wel eventjes. Een auto die de kantine inreed. Ad van Langevelde, de voorzitter. Goedemorgen, Ad.
1: Goedemorgen.
0: Is de schade groot bij jullie in de kantine?
1: Ja, er is behoorlijk wat schade. Er is een auto dus ingereden inderdaad. En die een deel van de sponsorruimte. En wat dragende constructies zijn geraakt. Dus de schade is groot. Ook een heel stuk van de wand is weg. En natuurlijk intern wat zaken die kapot zijn. Dus dan moet heel wat gerepareerd worden.
0: Ja,
1: gisteravond
0: zeker.
1: Gisteravond is de eerste verrichtingen gedaan om te zorgen dat de zaak dicht is. Dus dat is gebeurd gisteravond. En nou wordt in overleg met de verzekering gekeken hoe nou verder. Om het weer allemaal netjes te krijgen zo het was.
0: Als we even kijken naar wat er dan is gebeurd. Een auto, een kantine binnengereden. Ik ken de situatie daar niet tot in detail. Ligt daar een weg langs jullie kantine?
1: Ja, er ligt een weg, dat is de Lovenpolder. Lovenpolderse weg, die loopt vanaf de kruising, de rondonde bij Hoek, richting Douw. En heb je een flauwe bocht, heb je eerst de parkeerplaats van onze club. En dan heb je de gebouwen staan, dus eerst de kantine en dan de sponsorruimte. En ter hoogte van die sponsorruimte is die auto door de omheining in de sponsorruimte terechtgekomen.
0: Hoe kwam dat? Weet je wat er is gebeurd daar in die auto?
1: De persoon in kwestie is al wel geworden. Waarschijnlijk door de hitte, denken ze. Gelukkig is het allemaal meegevallen. Dat is eigenlijk het belangrijkste. De man is door de ambulance nagezien. Toevallig was er iemand van onze accommodatiecommissie in de kantine bezig. Die hoorde natuurlijk een enorme knal. Dus die is behoorlijk geschrokken. En die heeft tegelijk de eerste bijstand verleend. 112 gebeld. En in no time is er dan een hulpdienst aanwezig. Of hulpdiensten. Nou, de persoon in kwestie is veiliggesteld. En nagezien. En door de ambulance dienst naar huis gebracht.
0: Ja.
1: Dus gelukkig valt het mee. En dat is eigenlijk in dit verhaal het belangrijkste.
0: Precies. Het is dan materiële schade. Wel vervelend. Ja. Want jullie moeten nu aan de bak. Daar zit je ook niet op te wachten natuurlijk.
1: Nou nee, maar we gaan toch wel proberen natuurlijk om voordat we weer aan de bak moeten om te zorgen dat die zaak weer gerepareerd wordt. Dus dat wordt nou zo snel mogelijk allemaal weer opgezet.
0: Ad van Langevelde, voorzitter van Hoek, dankjewel voor de toelichting.

55 years down the road. Alex Warren en Carry You Home, Omroep Zeeland. 8:12 is het, zo dadelijk die voetballer uit Oost-Soeburg op het WK voetbal. Godfried Roemeratu, hoe gaat het met hem?

0: Frank Boeijengroep en Zwart-Wit. In de verkeersinformatie zie ik een melding van de A16 van de AWB over de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda-Noord en Dordrecht 11 kilometer file, 9 minuten vertraging. En op het spoor geen treinen tussen Roosendaal en Vlissingen. Twee oorzaken: tussen Goes en Roosendaal door de werkzaamheden die al dagen duren. Maar er is nu bijgekomen tot aan morgenochtend ook geen treinen tussen Vlissingen en Goes. Dat komt door die kapotte spoorbrug. Zijn wel stopbussen ingezet. Meldt in elk geval de NS. Ja, het is toch ook wel een beetje de dag, hè, van de voetbalwedstrijd Curaçao tegen Ivoorkust. Met in het team van Curaçao Godfried Ruaratu uit Oost-Soeburg. Hij leeft in een droom, zegt hij, na zijn WK-debuut van afgelopen weekend en kans ook op de volgende rotte. Omroep Zeelands Jorben Westraat, die belde met Godfried Ruaratu.
1: Ja, het gaat goed. Het gaat lekker. Ik voel me goed. Ik ben lekker fit. Ik ben lekker aan het trainen elke dag. En ik maak heel veel leuke dingen mee eigenlijk momenteel.
2: Ja, want het is misschien wel een avontuur waar je van gedroomd hebt. Maar hoe is het dan om midden in dat avontuur te zijn?
1: Ja, echt geweldig gewoon. Het is echt fantastisch om alles zo van dichtbij natuurlijk mee te mogen maken. Ja, het is het grootste, het is hoogst haalbare wat er is in de voetballerij. En ik ben gewoon dankbaar dat ik hier onderdeel van uit mag maken. En dat wij als Curaçao zijn het kleinste eiland die mee kan doen aan zo'n groot toernooi. En dan voor mij ook een jongen uit Zeeland, uit een klein dorpje Soeburg, die dan op zo'n podium mag staan. Dat is, ik ben echt dankbaar dat ik hier mag zijn en nogmaals daar onderdeel van uit mag maken.
2: De eerste wedstrijd speelden jullie tegen Duitsland. Daar konden jullie eerst van de wedstrijd goed mee. Mooie goal ook gemaakt. Uiteindelijk 7-1 verloren. Geen minuten gemaakt. Was het nog een domper?
1: Ja, zeker. Inderdaad. Eerste wedstrijd tegen een grote tegenstander als Duitsland. Natuurlijk wil ik elke wedstrijd spelen. Maar goed, dat zat er niet in. Dat was zeker een domper.
2: Gelukkig kreeg je in die tweede wedstrijd tegen Ecuador wel een speelminuut. Dan heb je dus je WK-debuut gemaakt. Even terug aan dat moment van jouw debuut, hè. Wat moest je toen aan denken toen je dat veld op ging?
1: Ja, gewoon dat het echt ging gebeuren. Dat ik dan echt een officiële wedstrijd op het WK heb op gaan spelen en mijn minuten gaan maken. Het was dan niet zo heel lang. Maar ik heb het toch gedaan en ik heb er toch gestaan. En ik heb heel veel mensen trots gemaakt. En daar ben ik vooral blij mee.
2: Het werd 0-0. Goed resultaat natuurlijk tegen echt een land dat ook tweede werd geworden in hun kwalificatie. Echt een topland. Maar daar liggen er ook nog kansen om zelfs de volgende ronde te halen.
1: Ja, dat leeft natuurlijk. Daar zijn we allemaal van bewust. Alles kan gebeuren. Kijk, voorhand zou je misschien ook niet zeggen dat we een punt zouden pakken tegen Ecuador. Of een doelpunt zouden scoren tegen Duitsland. Maar dat hebben we toch gedaan. Je zou ook niet zeggen dat we überhaupt op het WK zouden staan. Dus alles kan gebeuren en wij zijn er gewoon ready voor en we maken ons klaar en we trainen hard en we gaan er gewoon vol voor.
2: Tot slot, spelen op een WK, je familie trots maken, je hebt het allemaal al gezegd, het hoogst haalbare. Hoe trots maakt jou zelf dat?
1: Heel trots natuurlijk, heel trots. Maar ik ben echt vooral trots en blij dat ik ook de rest van mijn mensen trots heb kunnen maken. En dat dit een onvergetelijk moment is voor ons allemaal. Ook voor de nieuwe generatie. Ook voor de mensen die buiten mij staan. Dat iedereen zijn of haar inspiratie hieraan kan opdoen. En dat ze groot mogen dromen allemaal, want alles is mogelijk.
0: Zegt Godfried Ruaratu, blijf dromen, alles is mogelijk. Hij zegt dat vanaf het WK voetbal tegen Omroep Zeelands Jorben Westraten. Naar de wedstrijd Curaçao tegen Ivoorkust. 10:00 vanavond en komende nacht speelt het Nederlands elftal met Jan-Paul van Hekken uit Arnhem-Muiden tegen Tunesië. Dat begint om 1:00. Aard wordt toch warm, je kunt toch niet slapen. Dus kun je net zo goed naar de voetbalwedstrijd gaan kijken. Het is nu 10 minuten voor 8 op Omroep Zeeland.

Miley Cyrus en Friends en Secrets. We hebben een hele warme nacht achter de rug. 22,3 is het geworden in Vlissingen. Niet eerder was het zo warm 's nachts in Vlissingen sinds het begin van de meting in 1906. En een weerrecord, dus opnieuw gesneuveld. Dan een bericht dat ik las in de PZC. Want ja, een warme nacht gaat het worden. Leuk om naar het WK te gaan kijken, wellicht. En dat kun je dan thuis doen of ergens in een café. En het verschilt een beetje hoe gemeenten daarmee omgaan. In Middelburg mogen cafés gewoon buiten een tv neerzetten. Bijvoorbeeld om een buitenfeestje te houden. In Goes moeten voetbalfans juist verplicht binnen zijn. Het geeft me aan hoe verschillend de gemeenten omgaan met de WK-nacht die eraan gaat komen. In de PZC dat verhaal. En dan, ja, ook in de PZC dat over de vlag. De Duitse vlag die ooit hing op de vuurtoren van Westkapelle. Vorige week stond in de PZC een groot verhaal van een dochter van een soldaat, een Britse soldaat, die destijds op de een of andere manier de vlag in bezit kreeg die op de vuurtoren in Westkapelle hing, de Duitse vlag. Alleen zeggen mensen in het dorp, dat was niet die vlag. Want er mist een onderdeel op. Die ziet er net iets anders uit. En historici zeggen ook in dat verhaal in de PZC vandaag van ja, als je op foto's kijkt, dan zie je inderdaad dat het toch een andere vlag moet zijn geweest. Kortom, het verhaal over de vlag in Westkapelle gaat verder. Straks in Zeeland het Wakker. Even vooruitkijken naar concertatie. 3 dagen muziek op de Brouwersdam. Gaan mooie dagen worden, ook warme dagen. Onze verslaggever die erbij is, kijkt straks vast vooruit. Tot aan het nieuws, Niall Horan en de Dinner Party.

0: veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man.
0: Voor elk budget een megabed.
2: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
3: Hey ondernemer, grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
2: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito, met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
11: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
10: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
12: Omroep Zeeland.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur.
12: Omroep Zeeland.
14: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Venezuela zijn na de twee aardbevingen van gisteravond minstens 32 mensen om het leven gekomen. 700 mensen raakten gewond, zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez. Dodental loopt waarschijnlijk nog verder op. Er wordt rekening gehouden met duizenden slachtoffers. Meerdere landen hebben inmiddels hulp gestuurd, zegt correspondent Nina Jurna.
15: De waarnemend president Delcy Rodriguez heeft echt gezegd, alle hulpverleners, alle verplegers, ik heb iedereen nodig. We zijn met één grote reddingsactie daar bezig.
14: De schade is groot. In de hoofdstad Caracas storten meerdere gebouwen in. De politie heeft een man in Venlo aangehouden. Die wordt verdacht van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht vorige week. Ze werden afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing verzocht was aandacht voor de zaak. NAVO-secretaris-generaal Rutte is langs geweest in het Witte Huis om plooien glad te strijken bij president Trump. Die klaagt al langer over de NAVO. Zo vindt hij dat andere landen niet genoeg geld uitgeven aan defensie. Maar het gaat nu juist beter, zegt Rutte.
16: Als je ziet 250 miljard in 2 jaar extra spending door de Europeanen en Canada. Het laat echt zien dat het was niet alleen een afspraak in Den Haag, maar dat we nou aan het leveren zijn.
14: Trump vindt ook dat Europa hem niet goed helpt in de oorlog met Iran. Rutte heeft Trump op het hart gedrukt dat de bereidheid voor steun juist groot is. Komende nacht wordt hoogstwaarschijnlijk de warmste ooit gemeten. Volgens het KNMI kan het bij het meetstation in Well in Zuid-Limburg 25 graden worden. Het oude record staat op 24,4 graden. En ook overdag wordt het bloedheet tot wel 37 graden. Het weer, ja, zoals ik al zei, een droge en zonnige dag. 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. En vanwege de extreme warmte geldt code oranje, behalve op de Wadden. Dit was het NOS Journaal.

0: leuk in de nieuwe bezetting. Want die zijn natuurlijk een poosje gestopt geweest.
1: Ja.
0: Die hebben een nieuwe zanger, een Amerikaanse zanger. Die staan weer voor het eerst op het hoofdpodium.
2: Dan kun je zeggen, dat is misschien heel erg veilig gedacht van de organisatie van Concert at Sea. Aan de andere kant is dit misschien ook de kracht van Concert at Sea.
0: Ja.
2: Hoe moet ik het zien?
0: Nee, het is niet veilig. Het is een familiefestival. Ik loop daar nu een aantal jaren loop ik daar rond. Je ziet baby's, je ziet peuters, je ziet kleuters, je ziet pubers. Je ziet bejaarden, je ziet complete families, vriendengroepen. Mensen die daar al jaren komen.
2: Zeker.
0: En waarom komen ze? Niet alleen vanwege de muziek, ook vanwege de locatie, maar vooral vanwege de sfeer. Ja. En de muziek is een klein onderdeel. Dus het maakt eigenlijk niet zo heel erg veel uit wie je programmeert. Het gaat meer gewoon om het festival op zich.
2: Het is ook wel een hele mooie line-up trouwens. Hoor.
0: Het is een hele mooie line-up.
2: Ik heb het even bekeken. Zeker. 3 dagen lang wordt het wel genieten daar.
0: Nee, het wordt zeker genieten. Het wordt alleen warm.
2: En een dop meenemen.
0: En een dop meenemen en een hoofddeksel meenemen. Ja, en Remco, weet je, het vindt plaats op het asfalt, hè?
2: Oh,
0: dus we hebben het natuurlijk over 30 graden, maar het asfalt warmt op, dus de eerste 2 meters, ja, dan stijgt de temperatuur met zo'n 5 graden. Dus ik zou een beetje oppassen met alcohol.
2: Ja, en ik weet ook dat de autoriteiten meekijken.
0: Zeker, het multidisciplinaire team, de VAZ, Veiligheidsregio, Gemeente, in met de organisatie, die zitten er bovenop.
2: Hey, dankjewel. Ik wens jou een goed festival in elk geval. Geniet ervan. En neem een petje ook mee, want je hebt een kaal hoofd.
0: Zeker.
2: Goed. Erik Holm, dankjewel.

0: Bente en Bluff ook allebei trouwens op Concert at Sea. Dit is Omroep Zeeland, 13 minuten voor 8:30. 0118 45 9. Tineke laat weten, vroeger was het ook bloedheet in de klas, maar nu worden de kinderen in airco's naar school gebracht. We miepen hoor. En dan heeft ze natuurlijk over de warmte en oh wat is het warm, dat soort dingen. Die hele verhalen waar iedereen weer op zijn eigen manier natuurlijk mee omgaat. Tropische nacht hebben we gehad, 22,3 graden. Werd het in Vlissingen, dat was de laagste temperatuur. De warmste nacht sinds begin van de meting in Vlissingen. John Havringa, goedemorgen. Wat zijn je verwachtingen?
1: Ja, weer een tropische dag. Hè. Het is wel zo dat er iets meer wind staat dan gisteren. Dus dat is misschien een geluk. Laten we daar maar mee beginnen. Die is vandaag matig, windkracht 3 tot 4. En komt uit het noordoosten. Nou, dat betekent dat we vandaag in ieder geval wat verkoeling kunnen krijgen van die wind. Als we in ieder geval op de grote wateroppervlakte zitten. Maar die zijn natuurlijk ook snel aan het stijgen met de temperatuur. Dus heel veel verkoeling zal dat misschien ook weer niet met zich meebrengen. Want het wordt overal tropisch. En ik verwacht een maximum temperatuur van 30 graden op Schouwen-Duiveland. 30, 31 misschien op Walcheren. Maar toch wel echt wel 33 tot 35. Heel misschien 36 in het oosten van Zeeuws-Vlaanderen. Dus het wordt, het wordt opnieuw weer heel heet. En ook erg zonnig. Er is weinig bewolking. Als er al wat bewolking is, dan is dat hooguit een beetje sluierbewolking. Dus dat is wat er voor vandaag op het programma staat.
0: Maar dan morgen, dat is echt de warmste dag. Roepen we al de hele week. Ja. Nou, kom maar op dan.
1: Ja, nou ja, in ieder geval ook weer een plaknacht. Hè. Een tropische nacht met opnieuw temperaturen rond de 23 graden wel. Dus het zal dan ook weer een verbreking zijn van het record. Als dat gebeurt, moeten we maar even zien. Maar in ieder geval morgen dan. Ja, dat wordt de heetste dag van de week. Van 33 tot 37 graden.
0: Ja, dat gaan we allemaal meemaken. Morgen, hey, dankjewel, John Havringa. Het is opkomend tij met hoogwater in Vlissingen om 4:45. Laagwater vanavond om 6:15. En de watertemperatuur afkoelen doe je in de zee 21 graden. Oosterschelde bij de Oesterdam 25. Grevelingenmeer 24 graden. En het Veersemeer 26 graden. In het verkeer de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht hou rekening met 9 minuten vertraging. Dan het Vlaams verkeerscentrum met de Ring Antwerpen in de richting 1. De Liefkenshoektunnel. Daar staat op dit moment een file. Dat komt door een ongeluk. Hou er even rekening mee. Dan de Westerschelde-tunnel richting Terneuzen. Berging van een pechgeval is nu bezig. Dat is net na de uitrit van de Westbuis. Tot 8:55, dus nog 5 minuten, is de weg in elk geval dicht. De Westerschelde-tunnel richting Terneuzen. En geen treinen in Zeeland tussen Goes en Roosendaal. Door de werkzaamheden natuurlijk, maar ook door de spoorbrug die nog steeds kapot is tussen Vlissingen en Goes. Tot aan morgenochtend rijden ook daar geen treinen.

0: Mamma Mia, dat is ABBA. In Zeeland wordt wakker. Nieuws uit Venezuela. Daar zijn twee aardbevingen geweest. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. Er wordt gevreesd voor duizenden slachtoffers. Het epicentrum van de eerste beving met een kracht van 7,2 bevond zich in zee. Nog geen minuut later was er even verderop al een volgende beving met 7,5 als kracht. En ze horen tot de zwaarste bevingen in Venezuela in 100 jaar. Legt deze seismoloog van het KNMI uit.
1: Ten noorden ligt de Caribische plaat. Ten zuiden ligt de Zuid-Amerikaanse plaat. En de scheiding tussen die twee platen is een hele grote breuklijn. En langs die breuklijn schuift de aarde langs elkaar en heeft deze twee hele zware bevingen veroorzaakt.
0: Noodtoestand is ondertussen uitgeroepen in Venezuela en het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft via de Nederlandse ambassade in Caracas Nederlanders in Venezuela geïnformeerd over wat zij het beste kunnen doen na die twee aardbevingen. Het werd trouwens ook gevoeld op Curaçao, ook daar waren trillingen te voelen. Nederland moet zich beter beschermen tegen verstoringen in de satellietsignalen, staat in een advies van meer dan 50 organisaties. En het gaat dan om zogenoemde plaats-, navigatie- en tijdsystemen. Die zijn afhankelijk van satellietsignalen en als die signalen haperen, ja, dan kan dat gevolgen hebben.
2: Bijvoorbeeld dat de treinen niet meer lopen, dat de vliegtuigen niet vliegen, dat we niet kunnen pinnen als we onze boodschappen willen doen, dat de boodschappen überhaupt niet op tijd in de winkel leggen, omdat alle logistieke systemen erachter geklapt zijn. Het komt er gewoon op neer, als dat signaal wat ze vanuit de satellieten krijgen niet meer klopt of afwezig is, dan lopen die systemen vast en dan loopt Nederland vast.
0: En dan nog even naar de NAVO-chef Mark Rutte. Die heeft bij een bezoek aan het Witte Huis geprobeerd om de relatie met de Amerikaanse president Donald Trump een beetje vlot te trekken. Zo legde hij uit hoeveel landen geld zijn gaan uitgeven aan defensie sinds Trump president is geworden. En dat deed Rutte met grafieken en tabellen.
3: Hij ziet nu dat Europeanen en Canada echt de uitgaven enorm aan het verhogen zijn. Daarmee zijn we aan het gelijk trekken de uitgaven met de Verenigde Staten. Dit was altijd een wens van alle presidenten hier sinds Eisenhower. Hij heeft dat nu voor elkaar gekregen.
0: En op school zouden vaker gesprekken moeten zijn over rouw, zeggen deskundigen tegen het Jeugdjournaal. Meer dan driekwart van de kinderen onder de 16 heeft wel eens een dierbare verloren, opa, oma of juf. En dat kan helpen om erover te praten.
4: Het is niet iets wat je thuis achterlaat aan de kapstok, dat je naar school gaat en dat je zegt, nou, ik rouw nu niet meer. Dus dat is iets wat bij het leven hoort. En dat is juist heel belangrijk om daar op scholen aandacht voor te hebben.
0: Omroep Zeeland, 4 voor 8:30.

0: Goedemorgen. Omroep Zeeland.
1: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè. Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
2: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
3: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
4: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
5: Goedemorgen, Omroep Zeeland met het nieuws van 8:30. De gemeente Schouwen-Duiveland wil de historische Napoleonschuur in Scharendijken terug. 6 jaar geleden verkocht de gemeente die vervallen schuur aan het bedrijf Boei, dat oude gebouwen een nieuwe bestemming geeft. Alleen heeft hij nog steeds geen goed plan gemaakt, zegt de gemeente. En daarom wil Schouwen-Duiveland de schuur en het gebied nu zelf gaan aanpakken. Ik ga er straks over bellen. De kantine van voetbalvereniging Hoek heeft grote schade doordat er een busje is ingereden gisteravond rond 7:30. Voorzitter Ad van Langevelde.
6: Een auto dus ingereden inderdaad in die deel van de sponsorruimte. En wat dragende constructies zijn geraakt. Dus de schade is groot. Ook een heel stuk van de wand is weg.
5: De bestuurder van de auto werd onwel, waarschijnlijk door de hitte. Raakte verder niemand gewond. Toen de auto het gebouw binnenreed, was er iemand van Hoek binnen. Die ging gelijk helpen. De gemeente Terneuzen gaat mensen in de Paulinapolder bij Biervliet helpen met informatie over een eventuele gedwongen verhuizing. In de PZC zegt wethouder Van der Voorde dat er een bijeenkomst komt en dat de gemeente kosten betaalt voor mensen die zelf een expert inschakelen. In de Paulinapolder komen mogelijk kerncentrales. Veel inwoners zijn bang dat ze gedwongen moeten vertrekken. Tholen heeft nu 5 natuurtoiletten in de buurt van de Bergse Diepsluis. Ze staan bij het strandje en bij de duikplek. Vandaag is een officiële opening. Natuurtoiletten hebben geen riool of water nodig. Uitwerpselen verdrogen en urine verdampt. En dat stinkt niet, zegt de gemeente Tholen. En het weer dan. Zon met een matige noordoostenwind. Het gaat snel opwarmen, maxima van 30 tot 35 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl. In de verkeersinformatie zie ik meldingen van de ANWB over de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Breda-Noord en Dordrecht 7 minuten vertraging. Het Vlaamse Verkeerscentrum meldt problemen op de ring rond Antwerpen in de richting 1 bij de Liefkenshoektunnel. Daar staat een file door een ongeluk klein stukje verderop. En dan nog naar de situatie op het spoor. Geen treinen in Zeeland. Natuurlijk door de werkzaamheden tussen Goes en Roosendaal. Maar ook tot aan morgenochtend niet tussen Vlissingen en Goes door een kapotte spoorbrug. Op beide trajecten is er wel het een en ander aan busvervoer. Omroep Zeeland, 8:54.
0: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker.

0: No Mercy van A Raccoon. Wat doe je in de hitte? Nou, dan ga je lekker spelen met water. In Arnhemuiden gaan ze dat doen vandaag. Over half uurtje ongeveer beginnen een soort scholieren spelen. Ga ik straks nog eens eventjes bellen. Nu eerst naar dat vervolgverhaal, want dat is het ondertussen wel geworden. Over de vervallen Napoleonschuur bij Scharendijken. Een gebouw uit 1750, dat eerst van de gemeente Schouwen-Duiveland was. Die verkocht het voor 1 euro aan de organisatie Boei. Dat is een organisatie die oude gebouwen herstelt en een nieuwe functie geeft. Alleen vindt de gemeente dat het plan dat Boei heeft niet goed is. En daarom wil de gemeente de schuur nu terug hebben. Wethouder Jacqueline van Burg, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat klopt er dan niet aan het plan van Boei?
1: Nou, ik zeg, kijk, er staat niet dat het plan niet goed is. Alleen moeten we wel even terug in de tijd. Wij hebben inderdaad een overeenkomst gesloten met Boei. En wij hebben de schuur en de grond hebben we voor 1 euro overgedragen. En dat dan dat er een plan zou komen en dat met behoud van cultuurhistorische waarden, nou dat. Maar er ligt wel een plan, alleen de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en ons erfgoedmedewerker heeft toch geconstateerd dat er geen sprake is van behoud van cultuurhistorische waarden.
0: Want wat willen zij er dan mee gaan doen? Waar jullie van denken, hé, dat is eigenlijk niet goed.
1: Nou ja, goed, toen is natuurlijk ook gezegd, weet je wel, we gaan de schuur demonteren. We gaan want hij was natuurlijk al in verval, toen ja. Al. We gaan dat consolideren en dat wordt direct gedaan. Maar ja, dat is ook niet gebeurd. Dus ja, er zijn onvoldoende, is gewoon ieder ander, laat ik het zo kort en bondig zeggen, ieder ander kan nu ook een plan maken.
0: Ja, ja. Want het is wel opvallend. Boei heeft inderdaad een plan, ook gesteund door een lokale werkgroep. Zij zeiden pas geleden, ik meen dat dat vorige week of de week daarvoor was, van ja, wij wachten maar steeds op de gemeente Schouwen-Duiveland voordat we een stap kunnen zetten.
1: Ja, ik kan wel zeggen, weet je wel, dit proces heeft wel eigenlijk misschien wel te lang geduurd. We hadden dat ook wel eerder een besluit kunnen nemen. Maar ja, goed, daar staat tegenover dat wij als gemeente natuurlijk ook wel coulant zijn geweest. En elke keer weer toch weer de ruimte gegeven om dan wel met het plan te komen.
0: Ja, ja.
1: Wat dan wel voldoet. En voor je het weet ben je gewoon inderdaad 6 jaar verder. En moet je toch constateren dat er wel een plan ligt, maar wat niet voldoet aan de voorwaarden uit de overeenkomst.
0: Dat is dan nu de situatie. Hè? Je zegt ook, anderen die een goed plan hebben, kunnen dat ook gaan indienen. Eigenlijk begint het dan weer van vooraf aan, het zoeken naar een goede bestemming?
1: Nee, het is niet zo dat nu iedereen een plan in kan dienen. Want wij nemen het nu weer terug. Dat staat in de overeenkomst, een teruglevering. Dus wij nemen het weer voor 1 euro terug. Boei krijgt nog een vergoeding voor de gemaakte kosten. En dan gaan wij als gemeente kijken wat we dan.
0: Ja. Maar wat dan? Want ondertussen vervalt die schuur steeds verder. Is er straks niks meer van over?
1: Er is nu
0: probleem
1: al niks
0: ook opgelost
1: meer over,
0: trouwens.
1: Hoor.
0: Nee, er is probleem opgelost.
1: Ja. Ik weet niet of ik er pas nog langs ben geweest, maar.
0: Nou ja, nee. Ik heb foto's gezien. Denk ik, is dat een schuur? Ja, ja. Het was ooit een schuur, ja.
1: Ja, dus goed, dan gaan we ons beraden wat dan. En we zijn ook helemaal niet tegen bebouwing daar. Alleen u, je weet ook. Als gemeente mag je ook niet zomaar 1-op-1 iets verkopen of verhuren. Dan moet je altijd anderen laten mededienen. Dus,
0: maar komt die schuur daar op de een of andere manier weer terug? Want dat is uiteindelijk natuurlijk de vraag die op tafel ligt.
1: Ja, dat kan ik niet zeggen. Dat weet ik niet.
0: Nee.
1: Nou, die schuur niet in ieder geval, want die is helemaal vervallen. Dus die schuur komt niet terug. Als er iets terugkomt, kan ik me voorstellen dat er iets in de stijl van een zwart gepoldekselde schuur komt.
0: Jacqueline,
1: dat was het.
0: Jacqueline van Burg, de wethouder op Schouwen-Duiveland over die Napoleonschuur. Het begint een beetje een hoofdpijndossier te worden volgens mij. Maar goed, we gaan kijken waar dit nu weer naartoe gaat. Jullie willen in elk geval die schuur weer terug hebben. Hartelijk dank voor de toelichting.

0: Wax and Right Between the Eyes. 8:12 op deze donderdagochtend. De lijst met uitgestelde of afgelaste evenementen vanwege de hitte wordt nog wat langer. De City Trail in Middelburg morgen gaat niet door. Bij die City Trail rennen mensen door bijzondere plekken in de stad. Ook door gebouwen. Maar ja, morgen, warmste dag van allemaal. Organisatie meldt dat ze binnen 14 dagen met een nieuwe datum komen. Gelukkig zijn er ook een heleboel dingen die wel doorgaan. De perendagen in Stavenisse bijvoorbeeld. De perentelers komen daar bij elkaar om de nieuwste snufjes te bespreken. Zoals alternatieven voor gewasbeschermingsmiddelen die ze niet meer mogen gebruiken. De giertank vol water en dan spuiten ze bijvoorbeeld dat plakkerige spul van de bomen. Ik zeg het even simpel, maar dat is wel het idee dat ze daar hebben. Of UV-licht gaan ze ook gebruiken als gewasbescherming. Concert at Sea begint vandaag op de Brouwersdam. 3 dagen muziek met extra schaduwplekken. Gaan we ook voor jou volgen op omroepzeeland.nl, Omroep Zeeland app en op onze socials. En de visserijdagen in Arnemuiden zijn bezig. Afgelopen weekend al de eerste dag vanwege het WK voetbal met Jan-Paul van Hekken uit Arnemuiden in Oranje. En de komende 3 dagen, te beginnen vandaag, is er ook van alles te doen. Contact nu met het Havenplein, oftewel het Holt. Ik geloof dat je dat zo uitspreekt in Arnemuiden. Wilco van Belzen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, het Holt?
1: Ja, het Holt noemen wij dat. Okay. Of inderdaad het Havenplein, zoals je zegt, in Arnemuiden.
0: En hoe ziet dat er nu uit op dit moment, vlak voor 9:00?
1: Eigenlijk begint het net vol te stromen met de eerste groepen kinderen die binnenkomen hier op het terrein bij de tent. Dus het is nu nog rustig, maar het wordt steeds drukker.
0: Voor de school games, want het is altijd een beetje de aftrap van de havendagen. Wat gaat er dan straks gebeuren, Wilco?
1: Ja, dus we hebben inderdaad altijd als aftrap de school games. En dan komen de twee scholen hier. Met al hun kinderen, die komen hier 's ochtends allerlei activiteiten doen. Zo is er een vossenjacht, speurtocht. We hebben allerlei spelletjes. Die hebben op het laatste moment nog veranderd naar meer watergerelateerde spelletjes. Ze krijgen een lunch hier op het terrein. Dus van alles te doen eigenlijk. En alles een beetje in het overkoepelende thema, het WK.
0: Ja, natuurlijk, vanwege Jan-Paul van Hekken. Want komende nacht is die wedstrijd weer in Amerika waar hij speelt.
1: Ja, klopt. En ook die zullen we in de tent weer uitzenden. En net als zaterdag hopen we weer dat het gezellig druk wordt.
0: Ik denk het wel. Met zo'n temperatuur als nu, niemand kan slapen. Dus gewoon lekker naar Arnemuiden dan.
1: Precies.
0: Ja, zo is dat. Nog even die school games. 9:00 dan begint het. Dat is wel een tikje eerder dan anders.
1: Ja, klopt. Normaal doen we het altijd van 11 tot 2. Maar met de warmte, de extreme warmte deze dagen, hebben besloten om 9:00 te beginnen en rond 12:00 te stoppen. Zodat het nog net een beetje te doen is voor de kinderen en voor onszelf ook.
0: Je hebt helemaal gelijk, Wilco. Heel veel plezier daar op het Havenplein, het Holt in Arnhem-Muiden, met de school games die dus bijna gaan beginnen. Straks om 9:00.

en Burna Boy en Die Die, liedje van het WK voetbal. Komende nacht 1 uur, dan begint die wedstrijd. Jan-Paul van Hekken, daar gaan we natuurlijk weer naar kijken. Blijf lekker bij de radio vandaag op deze warme dag. Straks veel plezier in Goedemorgen Zeeland.

0: Goedemorgen. Omroep Zeeland.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
3: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
5: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
6: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
7: Een primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
8: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
9: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
10: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
9: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
11: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
12: Omroep Zeeland.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur.
12: Omroep Zeeland.
14: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ziekenhuizen in Venezuela hebben hun capaciteit uitgebreid om de vele gewonden op te vangen na twee zware aardbevingen vannacht. De zwaarste had een kracht van 7,5. En er wordt gevreesd voor duizenden doden. Tot nu toe zijn er 32 doden geteld. Ook zijn er meer dan 700 gewonden. En inmiddels is het nacht in Venezuela en dat maakt het redden van mensen lastig, zegt correspondent Nina Jurna.
15: Nu is het vooral heel veel paniek en proberen mensen van alles wat ze kunnen doen om mensen die onder dat puin liggen, om die daar weg te halen. Dus complete chaos en paniek eigenlijk.
14: Verschillende landen, zoals Zwitserland, de VS en Brazilië, hebben hulp toegezegd aan Venezuela. De politie heeft een man in Venlo aangehouden. Die wordt verdacht van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht vorige week. Ze werden afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing Verzocht was aandacht voor de zaak. Op school zou vaker met kinderen moeten worden gepraat over de dood. Dat zeggen deskundigen tegen het NOS Jeugdjournaal. Rouw en verlies zijn nu nog geen vast onderdeel van het lesprogramma op basisscholen. En ook ouders vinden het vaak moeilijk om over de dood te praten met hun kinderen, zegt Jennifer Okkeloen van het Jeugdjournaal.
16: Ze willen kinderen dan als het ware daartegen beschermen, niet extra verdrietig maken. En wat sommige scholen ook zeggen is dat ze het gewoon meer iets vinden voor thuis. School is voor rekenen taal en rouw is meer iets voor thuis.
14: Maar thuis wordt er dus weinig over gepraat. Deskundigen zeggen daarom dat het kan helpen om dat juist wel op school te doen. Vannacht was het de warmste nacht ooit gemeten in juni. In de beeld was de laagste temperatuur vanochtend 21,3 graden. Het oude record stond op 19,5. Ook voor komende nacht worden recordtemperaturen verwacht. In Zuid-Limburg kan de temperatuur mogelijk niet onder de 25 graden komen. Het weer nu dus, zonnig en droog, 27 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Hey, ondernemer. Je website kan er prachtig uitzien, maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
18: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
19: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenin-zeeland.nl.
18: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
20: Dag Jaap.
21: Hi.
20: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
21: Ja, we hebben echt veel nodig.
20: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
21: Klopt.
9: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
22: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
9: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
23: Het is nog 6 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
24: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
23: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
25: Omroep Zeeland.
13: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Johnny H. Jazz en I Don't Wanna Be a Hero. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. We zijn er tot 12 uur op je radio. En je kunt meekijken online en via je tv. Veerle, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik heb gehoord dat, of gelezen, ja, je ziet het en hoort het overal, hitte. Dan moet je je zo min mogelijk druk maken, maar ook zo min mogelijk bewegen.
1: Oké.
0: Okay. Dus ik dacht...
1: Jij gaat doodstil zitten.
0: Ik ga doodstil zitten de hele ochtend. En dan kijken of het helpt.
1: Ik ben benieuwd of dat lukt.
0: Veel water drinken. Dus ik denk als ik nou... Ja, dat is een beetje te veel trouwens. Hè. Als ik een half litertje per uur drink... Ja, dan drink je op een dag wel heel veel. Nee, dat is te gek.
1: Dan moet je steeds naar de wc en dan ben je weer aan het bewegen.
0: Ja, dat is ook waar. Maar dat kan ik wel zonder heel veel te bewegen trouwens.
1: Ja, moet hier de trap af.
0: Ja, goed, daar ga ik verder niet meer over uitweiden. Oh. 0118-4999-99, dat is ons reactienummer. Wij vinden het leuk als je even van je laat horen. Ook al moet je dus zo min mogelijk bewegen.
2: Goedemorgen, je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Portugal the Man en Feel It Still. En Veerle, jij hebt buiten geslapen vannacht.
1: Ja, vind je dat gek?
0: Nee, dat aan de ene kant snap ik dat heel goed, maar word je dan niet opgevreten door de muggen?
1: Nou ja, wij hebben gewoon een tentje. En als je die goed dicht hebt, vaak is de ingang natuurlijk een beetje van dat gaas. Dan slaap je alsof je in een soort klamboe slaapt natuurlijk.
0: Oh ja, heerlijk, toch?
1: Ja, het was eigenlijk, want we hebben hem heel laat 's avonds pas opgezet, maar het is niet te harde bij ons thuis. Ja, het is echt niet te harde. Ik weet niet, wij hebben geen luiken of geen goede isolatie. En toen lag ik in die tent en toen dacht ik, dit is ook wel heerlijk ook. Ik hoorde krekels, ik dacht, ik ben gewoon op vakantie zomaar in mijn eigen tuin.
0: Maar wel op een luchtbed.
1: Ja, wel een luchtbed.
0: Ja, dat vind ik altijd ietsje minder. Maar
1: oh,
0: goed.
1: Ja, als je een goed luchtbed hebt, dan
0: nee,
1: kan
0: dan
1: dat
0: niet.
1: Echt
0: dat
1: wel.
0: Klopt, dat klopt. En prima. Als je één keer slaapt, nou ja, dan ben je weg, hè?
1: Ik zal je zeggen, ik ben wakker geworden omdat ik het koud had vannacht.
0: Ja. Oh, wat een heerlijk gevoel.
1: Ja, heerlijk. Kan het iedereen aanraden.
0: Laten we eens even kijken wat er allemaal gebeurde op de dag van vandaag, 25 juni, in de geschiedenis.
1: Nou, 25 juni was een geweldige dag in de geschiedenis in 1988. Toen won Nederland namelijk het Europees kampioenschap voetbal. In de finale wordt de Sovjet-Unie met 2-0 verslagen, dankzij goals van Ruud Gullit en Marco van Basten. En voor veel Nederlanders is dit nog altijd het grootste gloriemoment uit de vaderlandse sportgeschiedenis.
0: Ja.
1: Ik heb dus een keer met mijn voetbalclub, toen hadden we in Utrecht nog, hadden we een eten.

0: Party. En toen zijn we van tevoren met heel de voetbal die finale opnieuw gaan kijken. Zoals je nu ook naar het WK zou kijken. Shirtjes aan en echt zitten en serieus kijken. En
1: toen hadden ze ook allemaal die Ruud Gullit pruikjes, hè?
0: Ja, dat weet ik niet, want ik was toen nog niet geboren, maar ik vond het nu heel leuk om dus echt lekker.
1: Vond je het even spannend toen om te kijken?
0: Nou, natuurlijk niet, want we wisten hoe het ging eindigen en het viel me vooral op hoe ontzettend het voetbal is veranderd. Wat een andere wedstrijd, ja, zo zou het nu nooit meer gaan.
1: Nee, dat klopt.
0: Maar wel heel leuk.
1: Maar het zou wel heel leuk zijn als nu 2026 ook zo'n datum wordt om je te herinneren, toch?
0: Nou, dat zou wel leuk zijn. Ja, jij denkt dat het kan, hè?
1: Ja, ik denk nog steeds dat Nederland gaat winnen. Dus
0: nou, dat is mooi.
1: Laat mij nog maar even in die waan, toch?
0: Is goed. Verder op 25 juni werd in 1864 in Den Haag de eerste tramlijn van Nederland geopend. En dat was toen nog een paardentram. In 1924 werd door Albert Calmette en Camille Guérin het vaccin tegen tuberculose geïntroduceerd. In 1947 werd de eerste uitgave van Anne Franks dagboek Het Achterhuis gepubliceerd. En in 1978 was de eerste uitzending van het radioprogramma Vroege Vogels. En daar heb jij ook nog wel eens iets mee gedaan, heb ik gehoord.
1: Ja, toen zij, ik weet niet, 78 zeg jij. Dus ik denk dat zij toen hun 25-jarig jubileum hadden. Toen zat ik hier net en toen werd gevraagd of ik in de jubileumuitzending, dat was een marathonuitzending van 24 uur, of ik 's nachts live bij de boomkikkers in Retrangement een item wilde maken.
0: Oh, en dan had je dat geluid van.
1: En
0: dan
1: ben ik met een natuurspecialist toen naartoe geweest. En het leuke was natuurlijk, en dat was vooraf ook het spannende, van zou er iets te horen zijn? En toen wij daar kwamen, was het stil. En we begonnen te praten en toen aan alle kanten. Ja, ik kan dat geluidje niet zo goed nadoen, maar overal die kikkertjes. En die gaan naar elkaar roepen.
0: Ja.
1: Dus bij Vroege Vogels vonden ze het natuurlijk geweldig.
0: Kijk.

0: Carly Simon en You're So Vain. En deze Amerikaanse singer-songwriter is vandaag jarig. Ze wordt 83.
1: En wie ook jarig vandaag is, Benson Boone. We draaien hem veel, de Amerikaanse liedjeschrijver. Hij wordt nog maar 24. Ja. Hij heeft toch al veel gemaakt, voor mijn gevoel.
0: Ja, maar ook door zijn stem klinkt hij ook ouder.
1: Ja, en hij zet hele shows op poten waar, waar iedereen ook wel van onder de indruk is. Hij heeft in 2021 meegedaan aan American Idol, maar heeft zich teruggetrokken. En toen is hij eigenlijk via zijn video's op TikTok helemaal bekend geworden. De rest is geschiedenis. Dolf Jans is jarig vandaag, Nederlands cabaretier, presentator en schrijver. Hij wordt 63. En Ricky Gervais, Brits komiek, acteur en schrijver, wordt vandaag 65.
0: Daar moet ik zo om lachen, hè. Die volg ik ook op social media, ja. Die man, ja, die zegt gewoon alles wat hij denkt, hè. En dan, maar die is ook kattenliefhebber en dat ben ik ook. En dat vind ik dan eigenlijk nog wel een beetje schattig ook, dat zo'n man die eigenlijk geen blad voor zijn mond neemt, dat hij dus zo'n klein hartje voor zijn kat heeft. Maar goed, nou, ook jarig dus.

0: Wanneer filmmaker Wouter Rutgers ontdekt dat zijn opa een schalkhaarder was, begint een persoonlijke zoektocht naar de waarheid. Een meeslepend verhaal over familie, geschiedenis en de impact van keuzes in oorlogstijd. Zondag in Zeedok, om 16:30.
1: En Remco is ondertussen al aangeschoven. We gaan het Zeeuwse nieuws.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Remco, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Elsa. De gemeente Schouwen-Duiveland maakt een nieuw plan voor de historische Napoleonschuur in Scharendijken. Die vervallen schuur was verkocht aan erfgoedorganisatie Boei, die oude gebouwen een nieuwe bestemming geeft. Maar volgens de gemeente houdt Boei zich niet aan afspraken en is hun plan niet goed. Wethouder Jacqueline van Burg.
4: Wij nemen het nu weer terug. Dat staat in de overeenkomst, een teruglevering. Dus wij nemen ze voor 1 euro terug. Boei krijgt nog een vergoeding voor de gemaakte kosten. En dan gaan we als gemeente kijken wat we dan.
3: Van de schuur is bijna niets meer over. Volgens Van Burg liggen alle opties dan ook weer open. Maar is het wel de bedoeling dat er iets terugkomt in de stijl van die oude schuur? De kantine van voetbalvereniging Hoek heeft grote schade doordat er een autobusje is ingereden gisteravond. Voorzitter Ad van Langevelde.
5: Een auto dus ingereden inderdaad in die deel van de sponsorruimte. En dragende constructies zijn geraakt. Dus de schade is groot. Ook een heel stuk van de wand is weg.
3: De bestuurder werd onwel, waarschijnlijk door de hitte. Er raakte verder niemand gewond. Voetballer Godfried Roemeratu uit Oost-Soeburg leeft in een droom, zegt hij tegen Omroep Zeeland. Hij speelt op het WK voetbal in de ploeg van Curaçao en ze kunnen de volgende ronde nog halen. Vanavond speelt Curaçao tegen Ivoorkust.
6: Je zou ook niet zeggen dat we überhaupt op het WK zouden staan, dus alles kan gebeuren. En wij zijn er gewoon ready voor en we maken ons klaar en we trainen hard en we gaan er gewoon vol voor.
3: En de wedstrijd van Curaçao tegen Ivoorkust begint om 10:00 vanavond. Komende nacht speelt het Nederlands elftal met Jan-Paul van Hek uit Arnhemuiden tegen Tunesië. En dat begint om 1:00. En Tole heeft nu 5 natuurtoiletten in de buurt van de Bergse Diepsluis. Ze staan bij het strandje en bij de duikplek. Vanmiddag is een officiële opening. Natuurtoiletten hebben geen riool of water nodig. Uitwerpselen verdrogen en urine verdampt. En dat stinkt niet, zegt de gemeente Tole. Afgelopen nacht was de warmste ooit in Vlissingen sinds het begin van de meting bij dat weerstation in 1906 begon. Het werd 22,3 graden. Nou, inmiddels warmt het weer op. Vanmiddag en van de hele dag zon met een matige noordoostenwind. Maxima van 30 tot 35 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: En dan heb ik nog een soort van verkeersinformatie, want er rijden de hele dag geen treinen tussen Goes en Middelburg. Het komt door een kapotte spoorbrug en daar rijden in die plaats bussen.
2: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek.

0: niet hard.
1: Cameron Whitcomb was dit. En wij spelen het spelletje Wat is het? Met een vraag over het Zeeuwse nieuws. Dus als je een paar lekker warme sokken wil winnen van Omroep Zeeland. Nou, je kunt ze altijd wegleggen tot later. Moet je het antwoord wel weten op deze vraag.
2: Wat is er nieuw bij de Bergse Diepsluis bij Tholen?
1: 0118-499999. Als je een beetje opgelet hebt, dan heb je het Remco net horen vertellen.
2: Wat is er nieuw bij de Bergse Diepsluis bij Tholen?
1: 0118-499999.

0: Sjer, was dit een turnback time. En wij zitten midden in ons spelletje. Wat is het met een vraag over de Bergse diepsluis bij Tholen. Marjolein, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Elsa.
0: Waar kom jij vandaan?
1: Uit Ierseke.
0: Uit Ierseke. Oh, dat is nog wel een eindje van Tholen vandaan, hè?
1: Nou, wij gingen daar, toen we nog een camper hadden, gingen we daar heel vaak naartoe.
0: Aha, dus je kent het daar wel?
1: Ja, en ik ken het probleem ook.
0: Want
1: wij hebben heel veel mensen in de camper naar het toilet geholpen.
0: Oh, je zat ernaast met een bordje. 50 cent.
1: Nee, ik ken het probleem daar.
0: En wat is er dan nu nieuw?
1: Een mobiele toilet, eindelijk.
2: Ja. Het zijn toiletten.
1: Ja, een speciale mobiele toilet.
2: Ja, het zijn. Ja, we kunnen het goed zeggen.
0: Ja? Okay,
2: het zijn natuurtoiletten. Dat woord zocht ik eigenlijk, want dat is er speciaal aan. Dus die natuurtoiletten, die hebben geen riool of water nodig.
1: Nee, prima.
0: Ja. En Marjolein, ga jij nog wel met de camper op pad?
1: Nee, helaas hebben we die niet meer.
0: Oh.
1: Nee, wij hebben hem verkocht toen mijn man 5 jaar terug overleed. Dus ik vind hem te groot voor hem eentje.
0: Oh ja. Nee, ik dacht dat het misschien met de huidige brandstofprijzen te maken had. Want dat hoor je ook,
1: nee,
0: hè, dat mensen
1: hem... Maar ik mis hem nog iedere dag.
0: Ja, vond je het heel leuk?
1: Ik vond het geweldig.
0: En alleen in Nederland of reed je de hele wereld over?
1: Ja.
0: Oh ja. Nou, het levert je nu in elk geval een plekje in de verloting op. Dus blijf even aan de lijn.
1: Dankjewel.

0: Damiano David, Tyla en Nile Rodgers en Talk To Me. Steunpunt Bruine Kiekendief zet zich in om kiekendieven te beschermen. En op dit moment is het oppassen voor landbouwmachines. Jimmy Pijken, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, die Bruine Kiekendief die heeft natuurlijk geen idee van die landbouwmachines.
1: Nee, in principe niet. Ik denk een mooie broedplek te vinden en daar te beginnen. En dan zou ze iets langs kunnen komen. Ja.
0: Ja, het gaat dus niet om de pa en ma kiekendief, maar vooral om de kleintjes.
1: Ja, want die zitten, normaal gezien zitten ze in riet en rietkragen en dergelijke. Maar ze zien in tarwe of in luzerne of in graszaad zien ze ook altijd wel een mooi gewas om in te broeden. En we zien steeds vaker dat ze daar ook een nestje beginnen te maken. En dan zitten die jongen daar of liggen er eieren op het moment dat er geoogst kan worden.
0: Ja, en op sommige plekken wordt er al geoogst, hè?
1: Ja, de gerst is al volop bezig natuurlijk, hè. Dus dat is al volop bezig, ja, dat klopt.
0: Maar dan moet je dus wel in de gaten hebben dat er een nest zit. Of houden jullie als steunpunt dat overal in de gaten?
1: Nou ja, daarom doen we die oproep om mensen ons dat te melden als ze bijvoorbeeld een kiekendief in het graan zien landen. Bijvoorbeeld met takjes of met een prooi of iets dergelijks. Willen we toch roepen aan mensen om aanroepen van meld het aan ons. Want wij kunnen niet overal natuurlijk checken. En ook boeren die dat bijvoorbeeld op een dorsmachine in één keer voor hun zien of dat zien gebeuren. Meld het ons en dan komen vrijwilligers van ons komen eigenlijk plaatsen om echt te gaan kijken van waar zit het nest precies. Hoe ver is het nest? Zitten er nog jongeren in? En kunnen dan eventueel actie ondernemen.
0: Ja, want hoe werkt dat met die kleine kiekendiefjes? Die zitten dus op de grond tot ze groot genoeg zijn om te kunnen vliegen?
1: Ja, dat is echt een grondbroeder. Hè. Dus je moet het voorstellen, er is gewoon tarwe wat plat getrapt. Dus een soort van nestje is er dan gemaakt op de grond. En liggen dan wat eitjes. Of als ze uitgekomen zijn, zitten de jongen in. En wanneer die jongen een week of vijf, zes oud zijn, dan beginnen ze al wat meer te gaan lopen. En dan moeten we op een andere manier aan de slag gaan. Want als die machine aankomt, dan gaan ze alle kanten schieten op in dat gewas. Maar ze kunnen nog niet goed vliegen. Dus dan moet je ook opletten dat je niet alleen met de nestplek iets doet, maar dat je ook verder kijkt.
0: Ja, maar ik kan me niet voorstellen dat een kiekendief net zoals een eend 10 kleintjes krijgt.
1: Nee, maar kunnen er wel makkelijk 5 zijn.
0: Toch wel?
1: Dus, dat wel, ja.
0: Ja, dat is meer met het idee van ze worden nooit allemaal groot.
1: In goede jaren, en dit jaar is best wel een goed jaar voor roofvogels. Er is genoeg voedsel qua muizen en ratten en dergelijke. Dus dan kunnen ze allemaal groot worden. Dat is een beetje afhankelijk van het voedsel.
0: Oké, nou opletten dus. De bruine kiekendief die zit op de grond. En als er geoogst wordt, dan is het niet de bedoeling dat de kleintje moet zeggen. Geen één boer vindt het ook leuk om zo'n nest per ongeluk te raken, hè?
1: Nee, absoluut niet. En we krijgen ook altijd aan medewerking van die mensen, want uiteindelijk vragen we niet veel. Het is gewoon melden en wanneer je gaat oogsten. En dan vragen we een klein stukje rond het nest te laten staan, dat er wat dekking is. Zetten wij er een raster langs voor de vos, dat die niet bij kan. En dat halen we ook weer weg wanneer de beesten zijn uitgevlogen.
0: Steunpuntkiekendief.nl, daar kun je de melding doen. Jimmy, veel succes.
1: Dankjewel.

0: Ilse Lange en Get It Right. Het is 3 minuten voor 10. Graag tot zo.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
3: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
2: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
4: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukkelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
5: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
10: Wow,
9: kost je maar 3 minuten.
10: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
9: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
12: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Vannacht was de warmste nacht ooit gemeten in juni. In de beeld was de laagste temperatuur vanochtend 21,3 graden. Het oude record stond op 19,5. Ook voor komende nacht worden recordtemperaturen verwacht. In Zuid-Limburg komt de temperatuur mogelijk niet onder de 25 graden. Overdag kan het richting de 40 gaan, ook over de grens in België. Het Belgische Weerinstituut heeft daarom vanmorgen in de provincies Limburg en Luik code rood afgekondigd. Hier in Nederland geldt dan code oranje, net als vandaag. De Amerikaanse geologische dienst vreest voor 10.000 doden in Venezuela na 2 aardbevingen, kort achter elkaar. Die waren gisteravond in zee. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere grote gebouwen ingestort. Ook de luchthaven heeft schade en is dicht. Het aantal vastgestelde ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is inmiddels opgelopen naar ruim 1100. Het dodental staat op 267. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie waren er niet eerder zoveel besmettingen in de eerste maand van een ebola-uitbraak. Gisteren werd ook bekend dat een Franse arts ook is besmet. Hij werd ziek in het vliegtuig toen hij terugvloog naar Frankrijk. 5 mensen die in de buurt van de arts zaten moeten uit voorzorg in isolatie. Er wordt onderzocht hoe de arts besmet kon raken. In zee bij IJmuiden is gisteravond gezocht naar een vermiste zwemmer. 2 mensen hadden aan de bel getrokken dat ze iemand in het water hadden zien gaan en niet hadden zien terugkomen. De reddingsbrigade en de kustwacht kwamen daarop in actie en zochten met boten en helikopters op zee. Uiteindelijk werd de persoon niet gevonden. En ook waren er geen aanwijzingen dat er iemand vermist was. Wel vonden de hulpdiensten bij toeval ook een andere zwemmer die in de branding in de problemen was geraakt. Hij is gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het weer, het is dus zonnig en droog. Het wordt zo'n 27 graden in het noorden, tot plaatselijk 37 graden in Limburg. Vanwege de extreme warmte geldt dus code oranje voor een groot deel van het land, behalve in het noorden en op de Wadden. Dit was het NOS Journaal.
13: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie en zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
14: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
15: Megabed heet niet voor niets

0: ook mega veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: Het is nog 6 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
7: Omroep Zeeland.
8: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: in and so easy to fall in love. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. Wij maken er gewoon een gezellige ochtend van. En ik wil niet zeggen ondanks de hitte, nee. Want er zijn ook heel veel mensen die dit gewoon lekker weer vinden. Maar ik moet wel zeggen, onze hond, die is er toch niet zo heel erg blij mee. Die ligt daar maar te puffen. Die zou je eigenlijk zijn haren af willen scheren.
1: Kan dat niet?
0: Nou,
1: ja, die vacht is misschien ook wel een soort isolatie de andere kant op.
0: Ja, en ik denk niet dat ik hem er een plezier mee doe. Maar goed, we hadden het er gisteren al over. Jij had ook nog vragen over je kippen. Dus wij dachten, laten we straks eens even een dierenarts bellen. Hè?
1: Ja, dat lijkt me een goed idee.
0: En heb je nou ook een bepaalde vraag dat je denkt, kan ik nou beter dit of kan ik nou beter dat? Je kunt al een appje sturen voor zometeen voor dierenarts Marlijn. En dan stuur je het naar 0118 499999.
2: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

0: bij Mo en nog even blijven. Ja, dan hebben we wat opmerkelijk nieuws over de Zwarte Cross.
1: Ja, er is een bizar plan dat ze op de Zwarte Cross mensen met een mega katapult over de megatent gaan katapulteren. En nu ga ik...
0: Jij gaat zelf?
1: Ieder jaar naar de Zwarte Cross. Ik ga niet zelf met die katapult. Maar de megatent is echt een megatent. En ze doen altijd hele leuke dingen bij de Zwarte Cross. Wat ik altijd leuk vind in de megatent tijdens de optredens. Ligt een beetje aan de band. Is het een beetje een boerenrock feestband, dan springen er ook altijd stuntmotoren over het podium.
0: Ja, daar heb ik wel eens filmpjes van gezien dat ik denk, hoe staat het?
1: Ja.
0: Sta je daar te spelen, gaan die motors gewoon boven je hoofd heen en weer?
1: Ja, en die maken salto's en vlammen erbij. Natuurlijk.
0: En het gaat altijd goed.
1: Het gaat altijd goed. Maar ik weet nog wel heel goed de eerste keer dat het gebeurde. En dat ik toen wel echt onder de indruk was. En ja, het ook even spannend vond. Maar nu heb ik het vaak genoeg gezien. En denk ik,
0: moet dus hoe langer, hoe gekker om nog mensen onder de indruk te houden.
1: Ja, maar nu willen ze dus... Nou ja, de organisatie heeft plannen aangekondigd om een katapultsprong van ruim 75 meter te gaan maken. En zo'n sprong schijnt nog nooit uitgevoerd te zijn. En die stunt wordt dan uitgevoerd door freerunners en stuntmensen Noah Dior, Gina Mann en Jim Van Ness. En zij worden afzonderlijk gelanceerd met een speciale katapult. En ja, dan vliegen ze dus over die megatent.
0: Dat geloof ik allemaal nog wel, maar nou, hoe kom je dan neer?
1: En in die megatent staan dus zo'n 12.000 bezoekers.
0: Maar dan kom je op die bezoekers? Nee, toch?
1: Nee, dat kan
0: niet.
1: Zo gaat dat natuurlijk. Daar wordt natuurlijk wel over nagedacht.
0: Oh, nee. Ze plaatsen een grote airbag. En daar moeten ze dan, als het goed is, in landen.
1: Ja. Ik vind het doodeng. Maar op de een of andere manier heb ik ook wel weer vertrouwen in. Die mensen die denken daar echt heel goed over na. En die hebben heel veel ervaring. En ze doen ieder jaar wel weer iets geks.
0: Maar er kunnen snelheden tot 185 kilometer per uur worden gehaald, hè? Dat rij je in je auto nog niet, hè?
1: Nee, dat mag ik hopen van niet.
0: En zo vlieg je dan door de lucht. Ja, jij niet, maar zij wel.
1: Ja. Nou ja, ik ben heel benieuwd. Ik zal wel erover vertellen als ik het gezien heb. Maar ik zie het ook wel weer gebeuren. Want ze gaan dus echt over de tent. En ik moet bekennen dat ik best wel vaak in die tent sta. Dus ja, dan met dat tentdoek ertussen ga ik het natuurlijk missen.

0: Zomerse muziek van Michel Fugain en hun Belle Histoire. En ja, nou ja, dan kunnen we eigenlijk niet anders dan even over de zomer praten. Hè? De zomer bij Goedemorgen Zeeland. Nou, dat is traditioneel ondertussen zomerspelen. Maar, Veerle, ja, we gaan bekendmaken wat we gaan doen. Hè?
1: Ja, dit jaar wordt het anders.
0: Ja.
1: Of, nou ja, we gaan nog steeds wel spelen in de zomer.
0: Ja, en we gaan nog steeds naar alle dorpen toe. Maar vorig jaar, de laatste zomerspelen, waren net even anders dan wat jij vorig jaar de hele zomer gedaan had. Hè?
1: Ja, wij dachten, wij gaan, want ik moest iedere dag op pad om opdrachten uit te voeren in de Zeeuwse dorpen. En die bedacht Elsa natuurlijk heel mooi met luisteraars. Dus hadden wij een plannetje opgevat om Elsa te verrassen en mee te slepen naar... Wij gingen uiteindelijk naar Capelle om jou ook opdrachten te laten doen. En dat was eigenlijk zo'n groot succes, moet ik zelf zeggen. Nou ja, de uitvoering van de opdrachten. Ik herinner me dat jij een gebakken ei naast de pan liet vliegen.
0: Dat hoef je nou daar even niet te herhalen.
1: Maar ik vond het was heel leuk. En ik vond het zelf ook zo leuk om niet zo alleen op pad te gaan, maar met z'n tweeën. Dus wat hebben wij bedacht?
0: Nou, we hadden eigenlijk bedacht, we gaan gewoon elke ochtend met z'n tweeën op pad.
1: Ja.
0: Maar dat vond onze baas niet goed. Want ja, hij zegt, wie zit er dan hier? Dus dat was net iets te ingewikkeld. Dus we hebben het een klein beetje veranderd. We gaan wel naar dorpen.
1: Ja.
0: We gaan heel Zeeland door. Dat blijft allemaal hetzelfde. Maar we doen het dus met z'n tweeën. En omdat het niet 's ochtends kan, doen we het 's middags. En doen we er in de ochtenduitzending, dus tijdens Goedemorgen Zeeland, verslag van.
1: Ja, zo simpel is het.
0: Ja.
1: Maar dat geeft ons natuurlijk heel veel vrijheid om iedere middag naar een dorp te gaan en daar, ja, eigenlijk willen we gewoon gaan doen door in al die Zeeuwse dorpen wat de Zeeuwen daar ook doen. De mensen die we normaal in de uitzending bellen, daar gaan we bij langs en kijken.
0: Het mag uitdagend zijn, maar het hoeft niet.
1: Kijk of wat zij doen, of wij dat ook kunnen. Bijvoorbeeld, ja, wil jij Elsa?
0: Nee.
1: Nee.
0: Nou ja, dit gaat de verkeerde kant
1: als er
0: op.
1: Dingen zijn waarvan je denkt, ik ben benieuwd, ik kan dat, maar ik ben benieuwd of Elsa dat kan. Dan kun je ons een berichtje sturen.
0: Jongens, ik ga niet skydiven. Ik ga ook niet van hoge gebouwen met een takeltje naar beneden.
1: Het mag ook heel gewoon
0: voor mij.
1: Zijn.
0: Het gaat ook om Veerle, dus we doen het om en om. En misschien dat we nog een poeltje of zo bij kunnen houden voor deze zomer. Dat je nog een voorspellingtje kunt doen. Maar als je een leuk idee hebt, gewoon bij jou in het dorp. In de polder mag ook, als het maar bij je dorp hoort. Dan mag je het laten weten via 0118-4999-99. Dus is er iets waarvan je denkt van, nou, dat weten ze vast niet dat dat bij mij in het dorp is, dan horen we dat graag. Ik wil ook, we hebben al een paar ideeën binnen, dus ik wil ook nu nog geen voorbeeld geven, want dan zet dat je meteen weer op dat idee.
1: Ja.
0: Terwijl ik het juist helemaal open wil laten.
1: Het is voor, ik denk, belangrijk, het hoeft niet kenmerkend van jouw dorp te zijn, als het maar in jouw dorp kan.
0: Precies.
1: Dus neem de vrijheid.
0: Ja. Oh, ik zie nu al wat binnenkomen.
1: Oh,
0: dat ga ik
1: benieuwd.
0: Ook nog niet noemen.
1: Waarom niet?
0: Daarom niet.
1: Ik vind
0: dat
1: dit een heel goed idee.
0: Dat krijgen we allemaal van dat.
1: Oh, oh ja.
0: Kun je zien?
1: Ik denk dat er meerdere mensen zijn die jou hetzelfde willen zien doen.
0: Dat geloof ik ook. Nou, denk nog maar eens even na. 0118-4999-99. En misschien dat we straks toch een paar voorbeeldjes noemen.

0: Julie Ivy was dit. En ondertussen is de reacties stromen binnen met de spelen van 2026, aankomende zomer. Weet je, het is niet aankomende week, maar de week daarop al, hè?
1: Ja,
0: dus het gaat heel snel ineens.
1: Het staat bijna voor de deur.
0: Ja, goed, je mag je ideeën dus appen 0118-499999. Maar je moet wel even ook een plaatsnaam bijzetten. Dat is wel handig. Want dan weten we in welk dorp je zit of aan welk dorp je denkt. Ondertussen is Stefan aangeschoven en die krijgt al zo'n lachje. Jij weet ook al een idee, of niet?
2: Nee hoor, nee. Oh. Nee, ik ben gewoon blij dat ik hier ben.
0: Oh, dat vinden wij natuurlijk altijd fijn. Hè? En dan mag je ook nog het nieuws lezen.
2: Ja, kijk.
3: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Zo'n bluf daar niet een lied over?
2: Ja, het klinkt bekend. Ja.
0: Stefan, goedemorgen.
2: Goedemorgen. De gemeente Schouwduiveland maakt een nieuw plan voor de historische Napoleonschuur in Scharendijken. De vervallen schuur was verkocht aan erfgoedorganisatie Boei, die oude gebouwen een nieuwe bestemming geeft. Maar volgens de gemeente houdt Boei zich niet aan afspraken en is hun plan niet goed. Van de schuur is bijna niets over. Volgens wethouder Jacqueline van Burg liggen alle opties weer open. Maar is het wel de bedoeling dat er iets komt in de stijl van de oude schuur? De kantine van voetbalvereniging Hoek heeft grote schade doordat er een autobusje in is gereden. Voorzitter Ad van Langevelde.
4: Een auto dus ingereden inderdaad. En die een deel van de sponsorruimte. En wat dragende constructies zijn geraakt. Dus de schade is groot. Ook een heel stuk van de wand is weg.
2: De bestuurder werd onwel, waarschijnlijk door de hitte. Er raakte verder niemand gewond. Voetballer Godfried Roemeratu uit Oostzoeburg leeft in een droom, zegt hij. Hij speelt op het WK voetbal in de ploeg van Curaçao. En ze kunnen de volgende ronde nog halen. Vanavond speelt Curaçao tegen Ivoorkust.
5: Je zou ook niet zeggen dat we überhaupt op het WK zouden staan. Dus

0: kan gebeuren. En wij zijn er gewoon ready voor en we maken ons klaar en we trainen hard en we gaan er gewoon vol voor.
1: De wedstrijd van Curaçao tegen Ivoorkust begint om 10:00 vanavond. Komende nacht speelt het Nederlands elftal met Jan-Paul van Hekken uit Arnhem-Muiden tegen Tunesië. En dat begint om 1:00. Tholen heeft nu 5 natuurtoiletten in de buurt van de Bergse Diepsluis. Ze staan bij het strandje en bij de duikplek. Vanmiddag is een officiële opening. Natuurtoiletten hebben geen riool of water nodig. Uitwerpselen verdrogen en urine verdampt. En dat stinkt niet, zegt de gemeente Tholen. Afgelopen nacht was de warmste ooit in Vlissingen sinds het begin van de meting bij dat weerstation in 1906 begon. Het werd 22,3 graden. En inmiddels warmt het weer op. Vandaag zon met een matige noordoostenwind. Met maxima van 30 tot 35 graden. Tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
2: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: De Gypsy Kings en Bambo Leo. Ook vandaag wordt het warm. En als je huisdieren hebt, nou, dan heb je het vast wel al gemerkt. Dat ze soms de gekste plekken opzoeken in huis of buiten het huis. En dat je er soms dan nog van staat te kijken dat dat niet altijd de coolste plekken zijn. Want Veerle, jouw kat ging juist in de zon liggen?
1: Nou, wij hebben een heel warm kamertje boven. En daar, dan ben ik haar kwijt en dan ligt ze daar. En dat begrijp ik dan, daar begrijp ik dan helemaal niks van. En dan neem ik haar mee naar beneden en leg ik op de tegels. En wat ze ook wel doet, is tussen de aardappelbedden in liggen. En dat denk ik, daar heeft ze ook wel schaduw.
0: Oh ja. Maar goed, een kat kan nog een beetje zijn eigen plekje zoeken. Ja. Dat is met een hond natuurlijk toch anders, want die wil je binnenhouden. En ja, ook konijnen. Ja, nou, als ze al in een hok zitten, dan denk je, misschien moeten ze daar toch uit. Maar waar moet je nou op letten in de hitte met je huisdieren? Wij dachten, wij bellen dierenarts Marlijn. Marlijn, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Want ja, hoe hou je je dieren koel? Of hoef je dat zelf niet te doen, doen ze dat zelf wel?
2: Nou, wat ik heel grappig vind, dat Veerle zegt over haar kat. De meeste katten die zoeken vaak wel gewoon goede plekjes op. Dus ze gaan in de schaduw liggen of gaan op koude tegels liggen. Maar blijkbaar de kat van Veerle niet. Maar bij honden moet je er echt wel op letten dat je bijvoorbeeld vroeg in de ochtend gaat uitlaten of laat in de avond. Niet op de hete moment van de dag gaat wandelen bijvoorbeeld. Omdat die voeteltjes dat niet zo goed aankunnen op dat hete asfalt. Maar om ze echt koel te houden moet je gewoon denken aan heel veel drinkplekjes aanbieden. Heel veel schaduwplekken, lekker koud water geven. Of je legt bijvoorbeeld een natte handdoek op de grond. Zodat ze daar lekker op kunnen gaan liggen. Maar ze kunnen gewoon eigenlijk niet zo heel goed hun eigen warmte kwijt. Doordat ze niet goed kunnen zweten zoals wij dat kunnen. Dus het is vooral heel veel gaan hijgen bijvoorbeeld en heel veel gaan kwijlen.
0: Maar dat hijgen, dat is om eigenlijk het zweten?
2: Ja, dat is eigenlijk om hun warmte kwijt te raken.
0: Dus als je een dier ziet hijgen, dan hoef je niet meteen in paniek te schieten?
2: Nou, je moet er wel goed op letten, want dat zijn wel de eerste signalen van oververhitting. Dat als ze echt overmatig gaan hijgen of gaan kwijlen erbij, een beetje ongecoördineerd lopen, dan moet je echt goed opletten en ze verkoeling aanbieden. En anders de dierenarts bellen.
0: Oh ja.
1: Hey, en Elsa die zei net, ja, ik heb zo'n langharige hond. Moet ik
0: een half lang haren, Drentse patrijs.
1: Ik zou me willen scheren eigenlijk. Maar toen dachten we, ja, misschien is juist die vacht ook isolatie.
2: Ja, het hangt ook een beetje vanaf welke kleurvacht het dan bijvoorbeeld is. Wit neemt natuurlijk veel minder zonstraling op. En zwarte haren houden veel meer warmte eigenlijk vast. Dus het hangt ook een beetje daarvan af. En ook of hij heel dik is of niet. Ik weet niet of jouw hond wat een flinke lichamelijke conditie heeft, zeg maar.
0: Ja, maar
1: heb je een dikke hond, Elsa?
0: Nee, geen dikke hond. Nee, maar daar let ik op. Maar wel 12 jaar.
1: Oh ja.
2: Ja. Dat is dan ook wat lastiger met wat oude honden.
0: En die ligt het liefst gewoon bij ons op de koude vloer. En dan denk ik, nou laat hem gewoon maar lekker liggen. Maar soms dan gaat hij dan weer juist shock achter je aan. En dan ligt hij buiten in de zon. Dat ik denk, van ga nou onder die parasol liggen.
2: Ja, dat is niet zo slim. Maar ik kan beter lekker binnen op de koude tegels gaan liggen. Maar ja, dan wil hij denk ik graag bij jullie zijn.
0: Nou zie je tegenwoordig van die matten, speciale, die je dan neer kunt leggen voor hond en kat. Hoe werkt dat?
2: Ja, je hebt verschillende matten. Sommige zijn gewoon wit, waardoor ze eigenlijk wel gewoon wat kouder zijn dan bijvoorbeeld een zwarte bank. En andere koelmatten, die hebben echt een koelelement erin. En die koelen dan langzaam af. Dus die zijn dan niet ijskoud, maar als de hond er dan op gaat liggen, dan koelt het langzaam af, waardoor ook de lichaamstemperatuur wat naar beneden gaat.
0: Ja, oh, die zou je voor jezelf bijna nemen, toch?
1: Is wel een goed idee. Hey, overlijden er nou meer dieren met deze hitte, zeg maar? Want ik maak me dus een beetje zorgen soms om mijn oude kat.
2: Ja, dat snap ik. Er overlijden wel meer dieren, helaas. Door eigenlijk die hoge temperatuur gaat ook de lichaamstemperatuur kan echt soms flink omhoog gaan. En dan kunnen organen toch blijvende schade oplopen. Of dus soms zelfs tot sterfte leiden. Dus daarom raden wij eigenlijk aan, zeker die kortsnuitige honden, echt binnenhouden, in de schaduw, veel water aanbieden. Of inderdaad zo'n koelmat aanschaffen.
0: Ja, en het is al 100.000 keer gezegd, laat je huisdier niet in de auto achter. Ook niet met het raampje open. Want ga er zelf maar eens in zitten. Nou, je zit binnen 3 seconden te puffen. En toch hoor je het elke keer weer opnieuw.
2: Ja, en dat kan echt afschuwelijk zijn.
0: Ja, en het wordt gewoon heel snel heel warm, hè?
2: Ja, in die auto's kan het echt superheet worden. En als je dan bent vergeten, dan tref je je hond of kat echt in enorme hittestress aan. Ja, en dat is superzinnig.
0: Ook als je denkt, ik moet in de supermarkt alleen maar even 1 boodschapje halen. Meenemen.
1: Ja. Hey, Marlijn, heb ik nog een vraag. Want wij hebben het al over huisdieren. Maar voor mij zijn mijn kippen ook wel een beetje mijn huisdieren. En die lopen... Nou, gisteren, ik heb er met studie naar gekeken. Die lopen heel, die zien er echt een beetje gestoord uit. Met die open snavels lopen ze zo rond. Ja. En dan denk ik... Ja, kan ik hen nou nog helpen? Wat moeten die kippen doen om het een beetje aan te kunnen?
2: Ja, ik zou eigenlijk aanraden bij kippen om ze echt alle ruimte te geven, dat ze ook de schade kunnen opzoeken. Maar je kan bijvoorbeeld ook nog een ondiep badje met water neerzetten. Zodat ze daar lekker met die pootjes in kunnen. En dat ze die pootjes lekker kunnen afkoelen. Want op die manier raken zij ook hun hitte kwijt. Of okay. Dat je bijvoorbeeld wat fruit invriest. Zodat ze lekkere ijsstontjes hebben met fruit.
0: Oh, dat is een goed idee.
1: Dat heb ik vorig jaar voor mijn kuikens gedaan. Maar dat was toch vrij snel... waren ze het interesse ook weer verloren.
0: Mijn kip pikt ze wel op, denk ik.
1: Ook jouw kip wel?
0: Ja, nou, ik had gisteravond... We hebben een nest buizertsen. Maar die zijn inmiddels de jongen zo groot. Dus er zat er 1 op de grond. En toen dacht ik... Zou ze nou hij of zij dorst hebben? Ik heb er een bak water in de tuin gezet. Tussen de bosjes. Ik denk desnoods voor egels of wat dan ook. Ik weet niet eens of een buizerd of die wel op de grond water drinkt. Maar ik denk een bakje water neerzetten kan sowieso geen kwaad, toch?
2: Zeker niet, nee. Alleen maar heel lief, ook voor de egels.
0: Ja, nou, we hebben het nog niet zo echt over konijnen gehad. Want die zitten toch vaak in een hok. Ja, wat moet je daarmee doen? Want ja, niet iedereen kan ze zomaar even ergens in een grotere ruimte loslaten.
2: Nee, en konijnen zijn wel echt heel gevoelig voor die hitte. Dus bij konijnen zou je bijvoorbeeld ook nog kunnen denken aan ventilatie. Dus dat je ze sowieso niet buiten in de zon natuurlijk zet in een ren. Maar dat je ze binnen en met een ventilatortje genoeg water, maar ook bijvoorbeeld bevroren flessen water in het hok neerzet, zodat ze daar lekker tegenaan kunnen gaan liggen.
0: Oh ja, ja, ja. En mocht je een garage of zo hebben, dat je ze dan in elk geval daar, het is vaak donker, dat je ze daar binnen zet in plaats van buiten in hun hokje. Zelfs al is het in de schaduw, dan is het nog warm, hè?
2: Zeker, maar dan wel echt genoeg luchtcirculatie. Dus echt genoeg ventilatie dan ook in zo'n garage doen. Zodat het niet een warme schaduwplek wordt. Ja,
0: O'Neil zegt nog, kippen gaan lekker in het zand liggen. Dat klopt. Kippen nemen graag een zandbad. Dieren in de warmte. Ik denk dat het gewoon een kwestie is van je verstand gebruiken. En als je het niet zeker weet... Nou, je mag altijd nog een appje sturen aan 0118-499999. Marlijn, dank je wel.
2: Geen probleem. En succes vandaag.
3: Tot 12 uur. Goedemorgen Zeeland.

0: Daddy Yankee en Justin Bieber en Despacito. Om 11:03. Graag tot zo.
1: Je hebt je eigen manier van doen. Draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren, omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Automoret in Terneuzen of Vlissingen.
4: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen,

0: Niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
1: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
2: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
4: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Omroep Zeeland.
7: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur.
6: Omroep Zeeland.
8: City Dijkers met het NOS Journaal. De olieprijs is weer gedaald tot het niveau van voor het begin van de oorlog in het Midden-Oosten. Een vat Brentolie, dat de belangrijkste standaard is voor de olieprijs, kost nu zo'n €73 op de wereldmarkt. En dat is om en nabij het niveau van voor 28 februari, de dag waarop de VS en Israël begonnen met hun bombardement op Iran. Ook de prijs aan de pomp zal daardoor waarschijnlijk weer verder dalen, maar het is volgens experts nog niet duidelijk hoe snel en met hoeveel. Ziekenhuizen in Venezuela hebben hun capaciteit uitgebreid om de vele gewonden op te vangen na twee zware aardbevingen vannacht. De zwaarste had een kracht van 7,5. Andere landen zoals Zwitserland, de VS en Brazilië hebben hulp toegezegd. Er wordt gevreesd voor duizenden doden. Tot nu toe zijn er 32 doden geteld. Ook zijn er meer dan 700 gewonden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft de noodtoestand uitgeroepen. In de hoofdstad Caracas storten gebouwen in en het vliegveld daar is voorlopig gesloten. De provincie Friesland trekt €30 miljoen uit om het aantal inwoners dat niet goed kan lezen en schrijven terug te dringen. Bijna 1 op de 7 Friezen heeft daar moeite mee. Ook vinden ze het vaak moeilijk om met een computer of met een smartphone aan de slag te gaan. De provincie Friesland vindt dat er meer moet gebeuren om dit probleem aan te pakken en trekt daarom €30 miljoen uit voor projecten om die mensen te helpen. Op school zou vaker met kinderen moeten worden gepraat over de dood, zeggen deskundigen tegen het Jeugdjournaal. Meer dan 3/4 van de kinderen onder de 16 heeft een dierbare verloren, bijvoorbeeld een opa, oma of een juf. Rouw en verlies zijn nu nog geen vast onderdeel van het lesprogramma op basisscholen. En ook ouders vinden het vaak moeilijk om over de dood te praten met hun kinderen. Aandacht op school kan volgens deskundigen kinderen helpen hun gevoelens beter onder woorden te brengen. Het weer is zonnig en droog bij 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Vanwege de extreme warmte geldt code oranje voor een groot deel van het land, behalve in het noorden en op de Wadden. Dit was het NOS Journaal.
9: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
10: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
9: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
11: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
12: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
13: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
12: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
13: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
14: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Mag ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Waarmee? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
15: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
16: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
17: Rustig, adem in,
16: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
17: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
18: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
19: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Mazip en How Would You Feel? Goedemorgen en welkom bij alweer het laatste uur van Goedemorgen Zeeland. Tot 12 uur zijn we er. Ja, het laatste uur, dat is natuurlijk altijd met een check de plek. Nou, staat al een mooie aanwijzing klaar. Wij zoeken zo meteen weer een plek in Zeeland. En je krijgt maar één aanwijzing.
1: Goedemorgen, je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Bruno Mars was dit en I Just Might. Ja, ze zeggen altijd dat er een groot tekort is aan vakmensen. Eigenlijk op alle gebieden. Loodgieters, metselaars, noem het maar op. Maar bij bouwbedrijf Jonkman Vogelwaarde zijn op dit moment een heleboel jonge collega's aan het werk. Luc, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: 21 jaar ben jij, hè?
1: Klopt helemaal.
0: Ja, en net klaar met je opleiding?
1: Ik ben al denk 2 jaar klaar met mijn opleiding.
0: En waarom ben jij timmerman geworden?
1: Ik vond de bouw altijd al iets hebben, moet ik zeggen. En met mijn handen bezig zijn, ja, dat is altijd al een beetje weggelegd voor mij, moet ik zeggen. En ik ben al sinds mijn 13e bezig. En ik heb nooit eigenlijk iets anders gedaan. Ik heb nooit echt, laten we zeggen, vak gevuld of zo. Ik ben altijd rechtstreeks de bouw in gegaan.
0: Dus als je een vakantiebaantje had of zo, dan was dat ook in de bouw?
1: Dat was zeker bij Jonk en Van Hoven altijd geweest.
0: En wat mag jij allemaal doen nu je eigenlijk gewoon volleerd bent?
1: Ik ben eigenlijk een wijkplaatstimmerman. Dus dat houdt in dat ik kozijnen maak en deuren en trappen en zo. En vaak voor mijn collega's die op projecten zelf zijn, daar maak ik spullen voor klaar of dan zet ik materiaal voor klaar. Of misschien doe ik wel spullen in de bus zetten voor ze. Allemaal dat soort dingen. Maar ook als ze hun een handje nodig hebben op het project zelf, dan ben ik er ook gewoon bij.
0: En hoe leuk is het dat er best veel collega's van dezelfde leeftijd zijn?
1: Ja, natuurlijk is dat leuk. Want het brengt wel van natuurlijk een gezellige werksfeer. En natuurlijk van collega's met andere leeftijden, daar kan ik het ook even gezellig mee vinden. Dat is geen moeite.
0: Geen probleem.
1: Nee, zeker niet. Hebben we nog steeds hetzelfde humor.
0: En zelfs jouw zusje gaat nu in jouw voetsporen treden, hè? Want zij doet een snuffelstage. Hoe is dat?
1: Anders. Het is aan wennen natuurlijk.
0: Het is niet dat je
1: om mee te maken.
0: Het is, ja, ik proef er bijna
2: wat
0: uit
2: is er raar
0: dat
2: dan?
0: Jullie stiekem wel eens even ruzie maken.
1: Ja, af en toe. Thuis is het af en toe wel een beetje in de clinch liggen en dan nu op werk nog steeds, dus ja.
0: Ja, dus maar, een snuffelstage mag, maar dan moet ze maar ergens anders gaan werken.
1: Ja.

0: Nee, dat hoeft ook niet per se. Het is nog steeds wel gezellig, dat wel. Maar, ik vind het natuurlijk wel leuk om te zien.
1: Ja, en toch wel opvallend ook dat zij dan ook hetzelfde beroep wil gaan kiezen, hè? Of toch, snuffelstage, dat is nog niet helemaal zeker wat ze gaat beslissen.
0: Klopt. Ja, ze is nog een beetje aan het nadenken. Misschien wil ze ook als mij een werktas worden. Of misschien, ja, op projecten zelf. Daar is ze nog niet helemaal over uit.
2: Oh, maar wel sowieso, dus toch in, sowieso in de bouw, daar is ze al wel over uit.
0: Ja, daar was ze al zeker over. Daar hebben we het over gehad.
2: Hey. Oké, wat leuk.
1: En je hebt gewoon gegarandeerd een baan, hè?
0: Dat sowieso. Dat is waar.
1: Ja, want
0: ja, het is nu hetzelfde als mij. Vanaf mijn 13e ben ik ook al hier, dus.
1: En hebben ze wel alles van de concurrentie geprobeerd om je weg te kopen?
0: Nee, nog niet. Maar het zal ze ook niet zo snel lukken.
1: Jij bent honkvast.
0: Ik zit zeker vast, inderdaad.
1: Ja, is het een beetje te doen nu met die hoge temperaturen?
0: Ja, te doen in de schaduw zeker. En als je even extra pauze neemt, dan is het wel te doen. En we beginnen nu eerder. En dan zijn we wat eerder klaar voordat de pieken beginnen natuurlijk.
1: Want wat dus zijn je normale werktijden? Is dat gewoon van 8 tot 5?
0: Normale werktijden zijn inderdaad van 8 tot 5. En nu beginnen wij laten we zeggen, 6:30 tot 4 uur.
1: Oh ja, dat scheelt precies wel dat warme uurtje op het eind, hè?
0: Precies. Dat scheelt een hoop, inderdaad.
1: Ja. En Luc, waar ben je op dit moment mee bezig?
0: Op dit moment? Nou, ik ben nu op de werkplaats. En ik ben eigenlijk, zoals ik zei, spullen aan het klaarzetten voor mijn collega's. Voor de projecten zelf. En zodat die in de bussen kunnen stappen en gelijk door kunnen gaan.
1: Maar wat betekent dat? Leg je hamers klaar? Of leg je hout klaar? Of wat doe je?
3: Ik krijg meestal gewoon, laten we zeggen, een lijst qua zaagdingen. Of dingen die ik moet zagen bijvoorbeeld. Of materiaal die ik moet klaarleggen. Misschien zakken specie of kruiwagens, noem maar op. Zodat hun die kunnen pakken dan de volgende dag en dat ze gelijk weg kunnen rijden.
1: Ah ja.
3: Dat ze zelf alles nog in de ochtend klaar moeten zetten.
1: En ik zag een foto op het dak. Zijn zij nu op een dak bezig?
3: Nee, nu niet.
1: Want dat is wel het allerergste wat je nu kunt meemaken, toch?
3: Dat klopt. Nee, we hebben nu een beetje aangepast werk. Dus dat ze gewoon in de schaduw kunnen staan natuurlijk. En dat scheelt al een hoop. Maar het dakwerk, dat is eigenlijk al ongeveer klaar, moet ik zeggen.
1: Gelukkig maar dan.
0: Dat zeker. Want op het dak is het niet te doen.
1: Nee. Nou, voor vandaag zou ik zeggen, werk ze en hou je hoofd koel. Luc Peters, een van de jonge timmerlieden dus in Vogelwaarde. En zijn zusje loopt snuffelstage, maar wil ook zeker de bouw in.

0: Bee Gees en de Night Fever. Ja, bij dit weer zou je het liefst eindeloos in een zwembad zomaar wat ronddobberen. Maar Maruska uit Tenhuizen leidde een zwemproject op Saba. En ja, ze is nu weer terug thuis. Maruska, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Hoe lang was jij daar?
1: Ik ben er nu in totaal 3,5 weken geweest. En in november heb ik er 5 weken gezeten.
0: Ja, want het was niet je eerste keer, hè?
1: Nee. Ik was nu voor de 5e keer afgereisd, ja. Die kant op.
0: En dan zou je denken, dan weten ze op den duur wel een beetje hoe het werkt. Maar ze vinden het toch fijn als je weer komt.
1: Ja, zeker. Omdat ik in eerste instantie 2 mensen had opgeleid. Waarvan er eentje ziek is uitgevallen. En eentje was er verhuisd naar Bonaire. Waardoor er eigenlijk niemand meer op het eiland was die het wel kon. En toen ben ik met 2 nieuwe lokale mensen gestart. En hopelijk in september komt het derde lid er weer bij vanuit ziekte. Dus dat zou een mooie 3 kunnen zijn dan. En dan hebben ze ook een beetje terugval op het moment dat er eens iemand uitvalt.
0: Ja, want het is dus niet zo dat jij naar daar gaat om kinderen zwemles te geven. Het gaat erom dat er nieuwe instructeurs komen.
1: Ja, dat klopt. En tegelijkertijd als ik daar ben, dan geef ik natuurlijk wel samen met hun kinderen zwemles. En begeleid ik ze ook richting het diploma zwemmen.
0: Ja, want je zou denken, de nieuwe instructeurs of de op te leiden instructeurs zouden ook gewoon naar Nederland kunnen komen.
1: Ja, dat klopt. Alleen dat is dan zo omslachtig, omdat eigenlijk iedereen op het eiland zelfvoorzienend moet zijn in zijn, in zijn bonen en levensvoorzieningen. Waardoor eigenlijk iedereen wel 2 of 3 banen heeft. En dat kun je dan niet ondervangen. En als je het kunt leren op het terrein waar men uiteindelijk gaat werken, dan weet men ook precies welke gevaren er zijn, waar men rekening mee moet houden, hoe men het moet inrichten. Dus ja, je kunt veel meer op maat begeleiding aanbieden.
0: Ja, Saba is een klein eiland.
1: Ja.
0: Is het zo dat de instructeurs die jij opleidt, dat die dan toch in 1 plek zitten of reizen die het eiland over als ze eenmaal gediplomeerd zijn?
1: Nou, je moet je voorstellen dat het eiland maar 10 vierkante kilometer groot is. Dus het heeft 1 weg van de haven naar de luchthaven. En dat is het. Dus het is 1 vulkanische bultje in de oceaan. En het behoort tot het Nederlands Koninkrijk. Dus het is officieel Nederlands gebied. Dus mensen wonen gewoon daar. En dat is dan omhoog rijden of omlaag rijden op het eiland. Dat is afhankelijk van waar je woont. Mensen werken gewoon daar. En we werken dan daar met een lokaal hotel samen. Waarvan we dan het zwembad mogen gebruiken. Oh, ja. En daardoor kunnen we dus de kinderen in de naschoolse opvang dus zwemlessen aanbieden. En daarmee bouwen we dan eigenlijk aan de nieuwe generatie die wel kan zwemmen. Want heel veel mensen die ouder dan 20 zijn, die kunnen eigenlijk niet zwemmen.
0: Oh ja. Zeg, je hoeft niet te acclimatiseren, hè, nu je terug bent.
1: Nee, zeker niet. Alleen moet ik wel zeggen dat het daar aangenamer warm is dan hier, hoor.
0: Maruska Reinhout, ze leiden dus een zwemproject op Saba.

0: Max en Andy Grammer was dit. Wij spelen zo meteen ons spelletje Check de Plek. Maar eerst natuurlijk het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Stefan, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Een motorrijder is vanochtend gewond geraakt bij een ongeluk op de Stadse Weg bij Wolfvaartsdijk. Dat meldt HV Zeeland. Door onbekende oorzaak vloog de motorrijder uit de bocht. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De kantine van voetbalvereniging Hoek heeft grote schade doordat er een autobusje in is gereden. Voorzitter Ad van Langevelde.
3: Een auto dus ingereden inderdaad en die een deel van de sponsorruimte. En wat dragende constructies zijn geraakt. Dus de schade is groot. Ook een heel stuk van de wand is weg.
2: De bestuurder werd onwel, waarschijnlijk door de hitte. Er raakte verder niemand gewond. Voetballer Godfried Roemeratu uit Oostsoeburg leeft in een droom, zegt hij. Hij speelt op het WK voetbal in de ploeg van Curaçao. En ze kunnen de volgende ronde nog halen. Vanavond speelt Curaçao tegen Ivoorkust.
4: Je zou ook niet zeggen dat we überhaupt op het WK zouden staan. Dus alles kan gebeuren. En wij zijn er gewoon ready voor. En we maken ons klaar. En we trainen hard. En we gaan er gewoon vol voor.
2: De wedstrijd van Curaçao tegen Ivoorkust begint om 10:00 vanavond. Komende nacht speelt het Nederlands elftal met Jan-Paul van Hekken uit Arnhem-Muiden tegen Tunesië. En die wedstrijd begint om 1:00. Tholen heeft nu 5 natuurtoiletten in de buurt van de Bergse Diepsluis. Ze staan bij het strandje en bij de duikplek. En vanmiddag is een officiële opening. Natuurtoiletten hebben geen riool of water nodig. Uitwerpselen verdrogen en urine verdampt. En dat stinkt niet, zegt de gemeente Tholen. En afgelopen nacht was de warmste ooit in Vlissingen sinds het begin van de metingen bij dat weerstation. Het werd 22,3 graden. En ook vandaag wordt het weer warm. Bij een matige noordoostenwind wordt het 30 tot 35 graden. De komende nacht wordt dat record van warmste nacht waarschijnlijk weer gebroken. Morgen de warmste dag van de week, dan 33 tot 37 graden. 'S Avonds mogelijk onweer. Meer nieuws, ook over de warmte en allerlei maatregelen, lees je in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: wacht op jou.
1: De Boema's en Snelle. En wij spelen ons spelletje Check de Plek. Wij zoeken weer een plek in Zeeland. En je krijgt maar één aanwijzing. We zoeken een stad, of een dorp, of een gehucht, of een buurtschap. Of een plek waar helemaal niemand woont. En als je denkt te weten welke plek we vandaag zoeken, dan bel je naar 0118-499999. Veerle.
2: Dit is wel echt een grensgeval.
1: 0118-499999.
2: Dit is wel echt een grensgeval.
3: Of je nou in Vlissingen bent, in Hulst, Goes of Zierikzee, Omroep Zeeland. Altijd.

0: Maroon 5 en Memories. Dit is wel echt een grensgeval. Matthijs, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat denk je? Wat zoeken wij?
1: We denken dat je zoekt Koewacht.
0: Leg eens uit.
1: Ja, we zitten met z'n tweeën in de bus en de maat van me die is topografisch sterker dan ik.
0: Want waar zitten jullie op dit moment?
1: We zitten in de bus ondertussen.
0: Nee, maar ik bedoel, welke plek rijden jullie zelf?
1: Zeroskerken,
0: aha. Nee, maar zeg maar tegen je maat dat het niet goed is.
1: Hey, jammer.
0: Dus hij moet zijn hersens nog maar eens even laten kraken.
1: Ja, gaan we doen.
0: Oké. Hey, werk ze.
1: Dankjewel, hoi.
0: Jacqueline, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat denk jij?
2: Sint Anna Termuiden.
0: Jij denkt dat is ook wel een echt grensgeval.
2: Ja, een grensgeval. Ja.
0: Maar het is eigenlijk net zo'n grensgeval als Koewacht, hè?
2: Ja, maar er zijn er meer, hè?
0: Ja, maar hier ligt echt wel de nadruk op het woordje echt.
2: Echt.
0: Het is wel echt een grensgeval.
2: Oh.
0: Dus eigenlijk nog wel ietsje meer dan Sint Anna Termuiden.
2: Ja.
0: Ja? Dus laat het ook nog maar eens even kraken. Omroep Zeeland, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Met wie?
3: Met Leni.
0: Leni, wat denk jij?
3: Ik denk Ede.
0: Ede. Ja, daar kunnen we kort over zijn en velen.
4: Ook wel een grensgeval, maar niet het juiste grensgeval.
0: Nee, het is niet goed. Dag. Kijken we eventjes op de app, want de telefoon is eventjes klaar.
4: Op de app wordt geraden kijk uit en overslag.
0: Allemaal niet goed. Dit is wel echt een grensgeval. Denk nog maar eens even na.

0: Engen was dit. En ook dat is Zeeuws met Good Day. Dit is wel echt een grensgeval. Cor, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Elsa.
0: Wat zoeken wij?
1: Ja, ik wil ook een keer raden. Hè. Ja. Ik zou zeggen de klingen, maar je hebt de Belgische klingen en de Nederlandse klingen.
0: Ja, ja, ja, mooi bedacht, maar het is niet goed.
1: Och, hoe is het mogelijk?
0: Dan gaan we naar Ede, naar Raoul. Raoul, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat denk jij?
2: Kapellebrug.
0: Ook een grensgeval, ja. Maar het is ook niet wat we hier hebben staan, Raoul.
2: Oh, niet goed.
0: Nee, ja. En je bent zelf ook een grensgeval eigenlijk,
2: ja, ik kom op de grens.
0: Ja, precies.
2: Ik moet maar 10 stappen zetten. Het kan de grenspel zien staan. Van
0: ja, moet je kijken. Ja, maar jij bent ook niet de oplossing van ons spelletje.
2: Nee.
0: Nee.
2: Dat kan te doen.
0: Theo, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Wat denk jij?
3: Turkije?
0: Nee, nee.
3: Ook niet. Hè?
0: Nee? Nee. Begrijp je gedachtegang?
3: Oh.
0: Jo, wat denk jij? Hallo, hallo? Hallo, Joost?
4: Oh, moet ik het zeggen?
0: Ja, je mag het zeggen.
4: Oh, ik dacht aan Schaarendijken, maar ik weet helemaal niet waar het ligt.
0: Oh, je weet niet eens waar het ligt, maar het is ook niet goed.
4: Hoezo?
0: Nee, het is niet goed. Nou, dan gaan we even nog verder. Omroep Zeeland, goedemorgen.
5: Goedemorgen, met Solange.
0: Wat denk je, Solange? Sas van Gent.
5: Goedemorgen,
0: met Solange. Nee, is ook niet goed. Solange is op weg naar haar werk, hoor ik. Omroep Zeeland, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Met wie?
6: Met Kees.
0: Kees, wat denk je?
6: Ik weet niet of ze al gezegd is, maar ik denk sluis.
0: Nog niet gezegd, maar niet goed.
6: Niet goed.
0: Ik zit even te kijken. Veerle, zullen we een extra tipje doen?
7: Is goed. Tip. Er worden hier vast veel baby's geboren. In dit grensgeval.
0: Nou, hangt er eentje meteen op. Omroep Zeeland, goedemorgen.
8: Ja, goedemorgen, Roger.
0: Roger, wat denk je?
8: Overslag.
0: Nee, nee, nee, nee. Is volgens mij ook al genoemd.
8: Dat denk ik niet geworden.
0: Ja, nee, maar het is niet goed. Nee, nee, nee. Nou, nog eentje. Omroep Zeeland, goedemorgen.
9: Goedemorgen, met Jannie.
0: Jannie, wat denk je?
9: Ik denk aan waarde.
0: Nee, is ook niet goed. Nee. Ik zie wel dat er eentje op de app nu binnenkomt. Maar de telefoon gaat altijd voor. Dus dat betekent... Ik moet even kijken welke ik nou nog moet hebben. Deze, denk ik. Omroep Zeeland, goedemorgen. Hallo, met wie?
10: Ja, goedemorgen, met Kees.
0: Kees?
10: Ja.
0: Ja, Kees, wat denk je?
10: Ik dacht, de Hertwierpolder.
0: Nee, dat is niet goed.
10: Oh, oké.
0: Nee, nee, nee. Dan zijn we op.
7: Ja, gaan we dan maar naar de app?
0: Dan gaan we naar de app.
7: Het is 2 keer goed geraden op de app. Degene die het als eerste goed heeft, dat is Jan. Want Jan die zegt het Zwin. Het Zwin, het natuurgebied dat echt precies op de Belgische en de Nederlandse grens ligt. En waar heel veel ooievaars huizen.
0: Ja.
7: Die misschien wel baby's brengen.
0: Ja. Oh, dat denk jij nog. Dan word je nog wel eens verrast, denk ik. Nee, oh, daar zit inderdaad het windcentrum. Daar kun je naar de ooievaars gaan kijken. Nou, daar zie je echt zo leuk, want dan zie je ze naast je landen. En daar vliegen er echt heel veel. En die nestelen daar ook. Maar dat betekent dus dat Jan morgen een van onze finalisten is.

0: Beatles en Lady Madonna. Nou, zou eigenlijk vanaf morgen de Coast to Coast gehouden worden door de Nierstichting. Maar, Anna, goedemorgen.
1: Hi, goedemorgen.
0: Het is warm, hè?
1: Het is flink warm.
0: De Coast to Coast, voor de derde keer zou die gehouden worden. 500 kilometer fietsen in estafette. Van Zoutkamp in Groningen naar Zoutelanden in Zeeland. Jullie dachten, wij gaan die finish gaan we toch maar niet opzetten.
1: Nee, we hebben echt op basis van de meest actuele weersinformatie, we hebben adviezen ingewonnen van meteorologen, medische partners. Ja, de risico's waren gewoon te groot om het evenement verantwoord door te laten gaan.
0: En nu? Je hebt iedereen af moeten bellen, want ja, al die teams en zo, die stonden natuurlijk toch al startklaar.
1: Ja, iedereen was helemaal klaar voor de deelnemers. Ze hadden er allemaal super veel zin in. Dus we hebben gisteren helaas de mededeling doorgegeven dat we dit jaar niet door zouden gaan. Maar we hebben wel besloten om de allereerste keer een najaarseditie van te maken die in september of oktober gaat plaatsvinden.
0: Aha, dus het is geen afstel, maar gewoon uitstel.
1: Precies. We gaan dit jaar sowieso nog op de fiets stappen voor de Nierstichting.
0: Maar ik denk dat het een verstandig besluit is, hè?
1: Ja, weet je, we hebben echt naar alle scenario's gekeken. Kortere afstanden, latere tijden. Maar ja, uiteindelijk, we zijn een gezondheidsfonds. En we willen natuurlijk dat iedereen veilig over de finish kan komen. En dat konden we gewoon niet bieden.
0: Nou, voor iedereen die van plan was om zondag bij de finish in Zoutelanden te zijn. Je zult dus even moeten wachten tot september of oktober.

0: Elizabeth Taylor. Nou, ik had me voorgenomen een halve liter per uur. Hè? Ik heb nog niet eens in 3 uur een halve liter. Het
1: gaat niet goed komen.
0: Nee, het is eigenlijk nog iets meer dan een kwart. Maar goed, Michiel is ondertussen aangeschoven.
2: Hey, goedemorgen.
0: Wat zit er in, zegt u het maar? Waar gaat het over?
2: Over de warmte. We hebben het er de hele week natuurlijk al over. Maar echt nog helemaal niet in, zegt u het maar. En ik dacht, laten we het eens over hebben. Want kijk eens naar de weekmarkt in Middelburg. Daarvan zeggen ze, dat is te warm. Dat moeten we eigenlijk niet doen. Op meerdere plekken nemen ze maatregelen. Toch gaat over, eens even kijken. 4 minuten, Concert at Sea van start. De 21ste editie. Maar is het verantwoord om zulke grote evenementen door te laten gaan met deze hitte? Ik ben benieuwd naar je mening. Kun je nu al geven via het WhatsApp-kanaal van Omroep Zeeland. En 6:30 praten we daar uiteraard over verder.

0: Het is 4:54. Goedemorgen Zeeland, is er natuurlijk morgen weer. Hou je hoofd koel. Blijf lekker bij Omroep Zeeland. En voor zometeen heel veel plezier met Michiel.
1: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
2: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
3: Hey ondernemer, grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
5: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
8: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd? Maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt... Oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
9: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Nederland gaat Oekraïne-exen helpen bij het herstellen van het energienetwerk... dat geregeld door aanvallen van Rusland wordt vernield. Nederland wil de levering van gasturbines, generatoren en transformatoren... aan Oekraïne versnellen. Het doel is om dat voor de komende winter voor elkaar te krijgen. Afgelopen winter zaten veel Oekraïners in de vrieskou... omdat ze door de Russische aanval op de infrastructuur geen verwarming meer hadden... Ook de NAM is bij het akkoord betrokken. Die gaat materiaal leveren van voormalige gaslocaties in Nederland. De zwaarste aardbeving vannacht in Venezuela... was de krachtigste beving in het land in meer dan een eeuw tijd. De beving had een kracht van 7,5... en volgde slechts tientallen seconden na de eerste beving... met een kracht van 7,2. Terwijl reddingswerkers in Venezuela blijven zoeken naar overlevenden... proberen duizenden families duidelijkheid te krijgen... over het lot van vermiste familieleden en vrienden. Op sociale media worden inmiddels verschillende websites gedeeld... waarop mensen vermisten kunnen registreren. Tot nu toe zijn er 32 doden en 700 gewonden geteld... maar er wordt gevreesd voor duizenden doden. Nu er steeds meer schepen door de straat van Hormuz varen... wordt de olie goedkoper. Inmiddels is de olieprijs gedaald tot het niveau van voor de oorlog in het Midden-Oosten... Wanneer de prijzen aan de pomp ook verder dalen en hoeveel, is volgens deskundigen nog onduidelijk. Het RIVM heeft een waarschuwing gegeven voor smog. Vooral in het zuiden is dat het geval. Morgen wordt het in het westen ook verwacht. Smog ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen als er weinig wind staat. Het RIVM adviseert mensen die gevoelig zijn voor smog binnen te blijven en niet te veel inspanning te leveren. Het weer, het is zonnig en droog momenteel. 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg vanmiddag. Voor een groot deel van het land geldt daarom ook code oranje, behalve in het noorden en op de Wadden. En morgen wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
14: Dankjewel, het is 12 uur geweest om op Zeeland en de verkeersinformatie van de ANWB. Concert at Sea is zojuist van start gegaan. Meer daarover hoor je zo in Zeeland nu. Maar je merkt het al op de weg op de N57 Rotterdam richting Middelburg. Voor Rokanje 5 kilometer, daar een vertraging van een kwartier. Diezelfde N57 voor de Haringvlietdam nog eens 4 kilometer, daar een kleine 10 minuten. Ook die N57 voor goede reden. 3 kilometer, 7 minuten in de richting van Middelburg. En ook op de N59 een melding. Dat is knooppunt Hellegatsplein richting Burghaamstede voor Nieuwekerk 2 kilometer. Daar zo'n 10 minuten op dit moment. De A29, ook daar sta je stil. Rotterdam richting Bergen op Zoom voor knooppunt Hellegatsplein 4 kilometer, daar 10 minuten. En hou dus rekening met het spoor, want tussen Goes en Middelburg, daar is die kapotte spoorbrug. En dat levert veel problemen. Op de hele dag rijden daar geen treinen, maar bussen.
1: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
2: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
15: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
16: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
15: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
16: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
17: Hé, het licht doet het niet.
18: Ik heb geen bereik.
19: Hebben we nog wel water?
20: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
21: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
22: Oma!
23: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
24: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
21: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
24: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
25: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Omroep Zeeland.
12: Goedemiddag, Zeeland nu. Nieuws, weer en verkeer met Michiel Zwartepoorten.
14: Ja, is het genieten op de Brouwersdam of toch al puffen aan de start van Concert at Sea? De 21ste editie, die is zojuist gestart. En meer daarover hoor je zo in Zeeland nu. Verder vandaag, Skoda opent het eerste digitale klaslokaal. En dat biedt dan weer mogelijkheden voor de toekomst. 90% van het bedrijfsleven dat bestaat uit kleine en middelgrote bedrijven. Maar hoe belangrijk zijn die kleinere ondernemers nou eigenlijk voor Zeeland? De Zeeuwse Kamer zometeen na 12:30. Het is 12:06. Een hele goede middag. Vandaag begint de 21ste editie van Concert at Sea op de Brouwersdam. Dat festival is populairder dan ooit. Voor het eerst waren alle drie de dagen al een maand van tevoren uitverkocht. Met het strand aan je voeten en de zee vlakbij belooft het weer een heerlijk festival te worden. Maar met deze temperaturen is het niet alleen genieten van muziek, maar je moet toch ook wel slim omgaan met de warmte. Collega Erik Holm op de Brouwersdam, waar, als het goed is, die poorten van het festivalterrein zojuist open zijn gegaan, hè?
0: Ja, 6 minuten geleden. Om 12 uur is het evenement hier op de Brouwersdam weer gestart. En ik moet zeggen, ik sta hier nu al enige jaren bij de poort. Ik heb het wel eens wat drukker gezien. Dus of mensen gewoon wat later komen om toch gewoon het heetst van de dag te vermijden, dat weet ik niet. Dat gaan we straks ondervinden als we wat bezoekers wat vragen gaan stellen. Maar de poorten zijn open en om 2:30 start hier het eerste optreden. Niet met Cover at Sea, maar met Miss Montreal.
14: Okay, die start dan om 2:30. Die warmte waar je het over hebt, wat voor maatregelen heeft de organisatie getroffen, Erik?
0: Nou ja, niet alleen de organisatie, laat ik daarmee beginnen. Je hebt natuurlijk een multidisciplinair team, wat natuurlijk elk jaar actief is. En dat bestaat uit de VRZ, de veiligheidsregio, de gemeente en de organisatie. Nou, die zijn vooral natuurlijk dit jaar, zijn die al een aantal dagen van tevoren, zijn die met elkaar in overleg. En de organisatie heeft op hun website een pagina aangemaakt: het is warm. Nou, en daarin zijn er een aantal maatregelen al genomen. Je moet natuurlijk sowieso veel drinken. Hydrateren is eigenlijk het woord voor de komende 3 dagen. Er is gratis drinkwater bij alle toiletten. Er is ook gratis zonnebrandcrème is er aanwezig. Vooraan de 2 grootste podia, wanneer jij aan het genieten bent van je favoriete artiest en je hebt eigenlijk geen tijd of geen zin om eventjes wat extra water te gaan drinken, dan zijn er sponsen, zijn er en toegankelijk voor alle bezoekers, waarmee je je nek eventjes een beetje kan opfrissen, of je hoofd. En daarnaast, toen wij hier aankwamen op het festivalterrein, hebben ze ook een aantal, een soort erehaag hebben ze geplaatst met zo'n sprinkler, met zo'n nevelinstallatie, waar je eventjes onderdoor kan lopen.
14: Nou, frisse binnenkomst dan als je daar aankomt op dat terrein. Maar is er eigenlijk nog getwijfeld, Erik, om het festival te cancelen vanwege die warmte?
0: Nee, er gingen wel allerlei geruchten de ronde. Maar als je natuurlijk kijkt naar de opzet en alle kosten en alle bedrijven en organisaties die ermee gemoeid zijn, er is niet getwijfeld. Nu moet ik ook zeggen, als je het vergelijkt met Soeburg of Vlissingen, waar wij vanochtend zijn vertrokken, en we vergelijken het met de temperaturen hier op de Dam, dan staat er hier een lekker briesje. En het is heerlijk. Natuurlijk moet je oppassen dat je niet verbrandt. Dus het credo is niet alleen hydrateren, maar ook smeren, smeren, smeren. Maar de temperatuur is redelijk aangenaam, kan ik je melden.
14: Dan nog eventjes tot slot, Erik, die 21ste editie. Er zijn een aantal aanpassingen, hè, die hebben plaatsgevonden.
0: Ja, nou ja, Bluff is natuurlijk nu alleen maar gast hier en geen eigenaar meer van het festival. Want dat is in handen van het Amsterdamse bedrijf Agency After All. En ja, zij voeren natuurlijk toch ook wat veranderingen door. Wat ik altijd heel leuk vond, is dat het evenement, het festival, begon met Cover at Sea. En daar zou Bluff dan altijd optreden met een aantal artiesten die de rest van het weekend te horen en te zien zouden zijn. Nou, dat onderdeel hebben ze geskipt. En het verhaal gaat, ik moet het nog verifiëren bij de festivaldirecteur, het verhaal gaat dat het te maken heeft met het kostenplaatje. Want al die artiesten moeten natuurlijk naar Zeeland komen om te repeteren. Daar moeten ook overnachtingen voor geregeld worden. Dus ze hebben ervoor gekozen om dit jaar gewoon een artiest op die plek neer te zetten. Miss Montreal.
14: Nou, veel artiesten sowieso, van de bankzitters tot Kensington zag voorbij komen. Bluff uiteraard en Suzanne en Freek verzamelen zich daar tijdens Concert at Sea. Erik Holm, dankjewel en goed smeren ook daar.
0: Ja, dankjewel. Hoi hoi.
14: Nou, ander nieuws van vandaag. Want hoe stoom je studenten van nu klaar voor de toekomst? Nou, bij Skoda kunnen ze dat vanaf vandaag doen met behulp van een digitaal klaslokaal. Dat wordt vanmiddag geopend. In het lokaal daar kunnen allerlei simulaties worden opgeroepen waarmee studenten aan de slag gaan. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzame energieopwekking en robotica. Je hoort een verslag van Eva van der Welen.
3: Levi, wat ben je nu precies aan het doen?
4: Nou, we zijn nu bezig met ons project. Dit is een onderdeel daarvan. En dit hebben we eigenlijk zelf ontworpen.
3: En wat is dit?
4: Dit is eigenlijk een grijper, net zoals op de kermis, voor knuffels. Dit gebruiken we dan voor waslakens, om te simuleren. Nou, deze grijpt dan ook wat beter dan de kermisgrijpertjes. Daarvoor hebben we ook een 3D-programma. Dat heb ik mezelf helemaal aangeleerd. Dan kun je het uiteindelijk in de printer stoppen. En dan print hij alle onderdelen uit.
3: En gaan we dat nu ook doen?
4: Dat gaan we nu niet meer doen. Dat is allemaal al gedaan.
3: Dat is niet zo makkelijk. Je kan niet even printen.
4: Ja. Ja, dan zou je het eigenlijk eerst op een USB-stickje moeten zetten. En vervolgens in de printer. Maar het ontwerpen kost helaas wat meer tijd.
3: En wat gaat deze grijper helpen in de toekomst?
4: Deze zal uiteindelijk in het groot worden gebouwd. Hopen we dan, als toekomstplan. En dat het echt als een soort van installatie in een ziekenhuis wordt. Zodat de witte was als het ware geautomatiseerd kan worden. Zodat er minder mankrachten voor nodig zijn.
3: En dat is weer handig in de arbeidskrapte.
4: Precies.
3: Docent Sam Dieleman, hoe bereidt u de studenten voor op de toekomst en de energietransitie?
5: Ja, eigenlijk vanuit interesse van hunzelf in wat is er allemaal te ontdekken. Ik weet niet, de meeste mensen kennen misschien wel Willy Wortel van de Donald Duck. Eigenlijk de gasten die hier zitten, dat zijn de Willy Wortels van deze tijd. Ze ontwerpen en maken eigenlijk nieuwe dingen die ze zelf voor een heel eind verzinnen binnen de kaders die wij stellen. En die kaders hebben dan bijvoorbeeld te maken met robotica of de energietransitie.
3: Kan u een voorbeeld geven wat zij dan ontwerpen of bedenken, wat dan die energietransitie in de toekomst kan helpen?
5: Het gaat vaak om kleine dingen. Die raken aan werkelijke thema's. Hè. Dus in dit geval zijn ze bezig met robotica. Ze maken dan een nieuwe smart tool voor een kleine robot. Wat een soort prototype moet zijn. Die past binnen een bepaalde beroepscontext. En binnen die beroepscontext zou dat een energiebesparing op kunnen leveren. Of het proces duurzamer kunnen maken. Of bijvoorbeeld kunnen besparen op personeel.
14: Volgens docenten elektrotechniek Sam Dieleman van Skal, daar liggen er dus voor zijn studenten nog genoeg uitdagingen te wachten. Vanmiddag wordt het digitale klaslokaal van Skal daar dan officieel geopend. En zij staan daar dus, Concert at Caesar, juist begonnen. Luf! En aan de kust bij Omroep Zeeland.

0: kust.
1: Le 40 aan de kust, 11:15 is het geweest. Laten we eens kijken naar dat stralende en toch wel warme weer. John Haviga, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag Michiel.
1: Ja, wat kunnen we ervan verwachten vanmiddag?
2: Ja, het is op dit moment stralend weer en het kwik stijgt snel. We hebben inmiddels al tropische temperaturen. 31, bijna 32 in Westdorpen en 30 graden is het op dit moment in Vlissingen. Ik kreeg net een appje van Jules Gernat, onze collega. Die zit op Jules op het Noordzee. Festival wat opgebouwd wordt. Daarbij de Noordzee is het 25 graden. Daar is het allemaal wel wat beter te doen. Maar ook daar wordt het uiteindelijk nog wel 30 graden. Want die temperatuur die gaat natuurlijk met die zonneschijn. Het is stralend weer. Gaat die temperatuur nog wel verder omhoog lopen. Vlak aan zee blijft het dan misschien dan wel de plek waar je kunt zijn. Het beste vanmiddag. Want daar wordt het dan maximaal misschien vlak aan de kust iets minder dan 30 graden. Maar uiteindelijk als je iets verder het strand oploopt, dan is het al gauw 30 graden. En uiteindelijk de maximum temperaturen komen te liggen tussen 34 en 35 graden. En de hoogste temperaturen zijn dan voor Oost-Zeeuws-Vlaanderen bestemd. Met daarbij dan die wind. En gelukkig is die wind windkracht 3 à 4 uit het Noordoosten. Dus we kunnen het denk ik overleven.
1: Oké, nou gelukkig. Maar vanavond en vannacht, het koelt wel af. Maar ook niet zoveel, hè?
2: Nee, ook niet zoveel. Ik had het er vanochtend al even over met Remco. We hebben een record warme nacht gehad. Ook vannacht wordt het waarschijnlijk weer record warm. Want de minimumtemperaturen die komen waarschijnlijk te liggen rond de 23, misschien wel 24 graden op sommige plaatsen. Nou, dat is sinds het begin van de metingen op Vlissingen nog niet eerder voorgekomen. Dus dat is ook record warm. Maar overdag hebben we wel eens hogere temperaturen gehad in Zeeland. Maximumtemperaturen van 40 graden zijn gehaald. En dat was bijvoorbeeld in Westdorpen. Daar was de maximumtemperatuur 40,6, de hoogste. En dat is toen in juli 2019 gemeten. Daar komen we niet aan toe. Maar het wordt morgen wel snikheet. Want we krijgen een maximumtemperatuur van 33 tot 37 graden. Morgen komt de wind eerst uit het zuidoosten. Overdag draait hij naar het zuidwesten tot westen. Dat betekent dat ook aan de stranden in eerste instantie, doordat die zuidoostenwind staat, nog wel even een flinke temperatuurstijging kan plaatsvinden. Ook daar dus waarschijnlijk maximaal van 33. Maar die 36 en 37 graden zijn opnieuw weer bestemd voor de plaatsen wat verder de provincie in. Weinig zon, weinig bewolking.

0: op zon,
1: ja.
0: Maar wellicht in de avond misschien al onweer. Dat is eventjes de ontwikkelingen volgen en kijken hoe dat gaat komen. Het hoeft niet overal te zijn en de kans is ook nog niet heel groot. Meer wisselvallig weer ligt er op het programma. Voor het weekend, zaterdag, krijgen we te maken met 33 graden en in de loop van de dag wat meer bewolking en buien. En dan vanaf zondag zien we de temperaturen steeds wat verder teruglopen. 28 op zondag, 25 graden op maandag.
1: Oké, duidelijk. John Haviga, dankjewel voor dit moment. We gaan eens kijken op de weg, want daar is ook te merken dat Concert at Sea is begonnen op de N57 Rotterdam richting Middelburg. Voor de afrit Hellevoetsluis Oudehoorn 6 kilometer en ruim een half uur vertraging. Verderop op die N57 voor de Haringvlietdam nog eens 4 kilometer, daar 10 minuten. En ook op de N59 drukte knoop het Hellegatsplein richting Burghaamstede. Voor Nieuwekerk 3 kilometer, daar zo'n 10 minuten op dit moment. Op de A29, langzaam vertraging die daar ontstaat. Rotterdam richting Bergen op Zoom. De brug staat daar open. Levert de vertraging op voor de N59 bij knoop het Hellegatsplein. Daar een paar minuten en de andere kant op. Dat is voor knoop het Hellegatsplein nog eens 2 kilometer. Daar 5 minuten, omdat de brug daar open staat. Op het spoor ook daar die melding nog steeds. Want er rijden de hele dag geen treinen tussen Goes en Middelburg door een kapotte spoorbrug. Daar rijden bussen en tussen Goes en Bergen op Zoom. Daar rijden door de werkzaamheden geen treinen. Ook daar kun je reizen met de bus.

0: Sienna Spyro, Material Lover bij Omroep op Zeeland. Kijken we naar nieuws wat opvalt buiten onze provincie. De hele wereld die kijkt op dit moment toch wel naar Venezuela. Daar komt een massale reddingsactie op gang na de zware aardbevingen vannacht. Tientallen gebouwen zijn ingestort en op beelden is te zien hoe reddingswerkers onder het puin op zoek zijn naar mensen. Ook bellen veel Venezolanen naar familieleden om te kijken hoe het met ze gaat. Deze vrouw die in Nederland woont kreeg gelukkig haar moeder aan de lijn die alles om zich heen voelde schudden.
1: Ze zei van nou, ik verwachtte op een bepaald moment dat het ging stoppen, maar het ging juist veel erger. En ze kon niet lopen, ze voelde alsof iemand haar ging duwen. Alles viel in huis, lampen, schilderijen, gelukkig was dat het. Maar het was echt schrikken.
0: Interim-president Rodriguez die meldt zojuist dat er zeker 164 doden zouden zijn. Maar de vrees is echter dat er duizenden slachtoffers zijn, zegt deze verslaggever.
2: Het is in een van de dichtbevolkte gebieden van Venezuela. We hebben veel beelden gezien uit Caracas. Maar dat is niet de enige grote stad die daar ligt. Vlak bij het epicentrum ligt ook de miljoenenstad Valencia. En de kans is groot dat daar ook de schade heel groot is.
0: De Nederlandse ambassade in Caracas die raadt Nederlanders in Venezuela aan een veilige plek te zoeken en uit de buurt te blijven van beschadigde gebouwen. In Nederland was het gisteren de heetste 24 juni ooit gemeten. In Frankrijk was het zelfs de heetste dag ooit. In Parijs werd het bijna 41 graden en de hittegolf is nog niet voorbij. Met alle gevolgen van dien, zegt deze correspondent van NOS.
3: Wat er ook is, is dat er een piek is op de spoedeisende hulp. 3 keer zoveel opnames als normaal. En dat zijn vooral mensen die oververhit zijn geraakt. Mensen met een hitteberoerte. Wel opvallend, het gaat vooral om jongvolwassenen van tussen de 15 en 44 jaar.
0: In Engeland moesten ook mensen naar het ziekenhuis nadat ze in urenlange files stonden. In België daar geldt in de provincies Limburg en Luik code rood. En ook in Nederland stijgen de temperaturen weer naar ongekende hoogtes. De KNMI denkt dus dat de komende nacht warmterecords weer gaan sneuvelen. De verwachting is dat het in Beek in Zuid-Limburg niet kouder dan 25 graden wordt. En dat zou dan de warmste nacht ooit gemeten zijn in ons land. Ander nieuws dan nog, het voetbal, want de eerste beslissingen die zijn gevallen in de groepsfase van het WK voetbal. Brazilië heeft zich als groepwinnaar geplaatst voor de knock-outfase voor Marokko. Dat betekent dat Oranje in de volgende ronde tegen een van die twee landen moet spelen. Bondscoach Ronald Koeman heeft geen voorkeur en wil er in de opstelling tegen Tunesië vannacht ook geen rekening mee houden.
4: We willen eerst in de groep worden, ongeacht wie er één of twee in de andere pool is waar we tegen gaan spelen. Want ik geloof daarin dat dat het beste is als voorbereiding ook richting de volgende ronde.
0: Ja, dus Koeman, Curaçao heeft ook nog altijd kans op plaatsing voor de knock-outfase. Het team van Dick Advocaat neemt het om 10:00 vanavond op tegen Ivoorkust. En Godfried Romerato, een van de Zeeuwen, die aan het WK meedoet en namens Curaçao daar misschien wel vanavond weer gaat spelen. Die blikt ook vooruit op die wedstrijd. Meer daarover vind je op onze site en in de app.

0: Bruce Springsteen, I'm on fire. Misschien het gevoel wat je dan wel hebt als je iets lang vandaag buiten staat. Hou jezelf een beetje cool dan, zou ik zeggen. Laatste Zeeuwse nieuws, dat heeft Stefan Daanen zo voor je. En we gaan het hebben over de kleinere ondernemers in Zeeland. Hoe belangrijk zijn die eigenlijk? Meer zo meteen in de Zeeuwse Kamer.
1: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
2: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
2: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: 22 juli, demodag scootmobielen.
3: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
5: Dag Jaap.
6: Hi.
5: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
6: Ja, we hebben echt veel nodig.
5: Zoals wat groen voor in zijn tuin? Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
6: Klopt.
7: Het is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Zeeuwse nieuws van half 1, dat krijg je van Stefan Daanen. Stefan, goedemiddag.
8: Goedemiddag. Muziekfestival Concert at Sea op de Brouwersdam is van start. In de tropische hitte gingen om 12 uur de poorten open. Verslaggever Erik Holm is erbij.
9: Ik sta hier nu al enige jaren bij de poort. Ik heb het wel eens wat drukker gezien. Dus of mensen gewoon wat later komen om toch gewoon het heetst van de dag te vermijden, dat weet ik niet. Dat gaan we straks ondervinden als we wat bezoekers wat vragen gaan stellen. Maar de poorten zijn open.
8: Het muziekfestival neemt extra maatregelen tegen de hitte. Bezoekers kunnen gratis drinkwater en zonnebrand pakken. Bij de twee grootste podia worden watersponsen uitgedeeld. Op het strandgedeelte komen extra schaduwplekken. Het programma begint om 2:30 met een optreden van Miss Montreal. Bij Skalda in Vlissingen is vandaag een digitaal klaslokaal geopend. In dat lokaal kunnen studenten met allerlei simulaties oefenen. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzame energie en robotica. Het is een eerste stap naar een nieuwe manier van onderwijs, waarbij studenten werken aan echte uitdagingen uit de praktijk. Docent elektrotechniek Sam Dieleman van Skalda.
10: De meeste mensen kennen misschien wel Willy Wortel van de Donald Duck. De gasten die hier zitten, dat zijn de Willy Wortels van deze tijd. Ze ontwerpen en maken eigenlijk nieuwe dingen die ze zelf voor een heel eind verzinnen binnen de kaders die wij stellen. En die kaders hebben dan bijvoorbeeld te maken met robotica of de energietransitie.
8: Volgens de docent liggen er voor zijn studenten nog genoeg uitdagingen te wachten. Een motorrijder is vanochtend gewond geraakt bij een ongeluk op de Stadse weg bij Wolfaartsdijk, dat meldt HV Zeeland. Door onbekende oorzaak vloog de motorrijder uit de bocht. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. En de kantine van voetbalvereniging Hoek heeft grote schade doordat er een autobusje in is gereden. De bestuurder werd onwel, waarschijnlijk door de hitte. Er raakte verder niemand gewond. De komende tijd wordt de ruimte gerepareerd. De club is opgelucht dat het bij materiële schade is gebleven. Het weer in Zeeland, de temperaturen lopen snel op. Bij een matige noordoostenwind wordt het 30 graden op Schouwduiveland tot 35 graden in Oost-Zuid-Vlaanderen. De komende nacht wordt waarschijnlijk recordwarm met temperaturen rond 23 graden. Morgen de heetste dag van de week tussen de 33 en 37 graden. Tot zover dit overzicht van het nieuws in Zeeland. Meer nieuws, ook over de warmte en allerlei maatregelen, lees je in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel Stefan. Drukte op de weg, de N57 heeft te maken met de bezoekers naar Concert at Sea. Rotterdam richting Middelburg, daarvoor de Haringvlietdam. Ruim 12 kilometer file, je vertraging is daar bijna 40 minuten. Diezelfde N57 verderop voor goede reden. Nog eens 3 kilometer, daar 6 minuten. En ook op de N59 sta je stil. Knoop het Hellegatsplein richting Burghaamsteden voor Nieuwekerk 2 kilometer, daar zo'n 10 minuten. En de hele dag dus geen treinen tussen Goes en Middelburg door een kapotte spoorbrug. Daar rijden bussen en verderop op dat traject tussen Goes en Berg op Zoom dan ook nog. Dat heeft te maken met de werkzaamheden op het spoor.
7: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland.

0: Muziek van Raccoon hoorde je bij Omroep Zeeland. Goedemiddag, 8:08 alweer. Het is tijd voor de Zeeuwse Kamer. Grote multinationals die staan vaak in de schijnwerpers. Maar de echte motor van de economie, dat zijn de kleine en middelgrote bedrijven. Wereldwijd vormen zij, let op, 90% van het bedrijfsleven. En zorgen voor een groot deel van de werkgelegenheid. Ja, hoe belangrijk zijn die kleinere ondernemers nou eigenlijk voor Zeeland? Praat ik over in deze Zeeuwse Kamer met ondernemer Alexander de Groot en met Dick ten Voorde. Hij is directeur van Impuls Zeeland. Fijn dat jullie er zijn allebei. Welkom, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Goedemiddag.
0: En Alexander, om bij jou te beginnen. Welk bedrijf werk je bij en wat doen jullie precies?
1: Mijn bedrijf heet Pixelplay en dat is een grafisch bedrijf. Een grafisch bedrijf waar je mag verwachten, beletteren, logo ontwerpen. Maar om ons een beetje te onderscheiden van de collega's hebben wij een lasersnijder. En daarmee kunnen we snijden en graveren in hout, kunststof, bananen, noem het maar op.
0: Bananen?
1: Ja, bananen. Dat is een ontzettend leuk item. We zijn erg creatief van aard. Dus we kijken verder dan alleen die hout en kunststof. Stel je voor, je hebt een netwerklunch en je wil appels presenteren. Dan kunnen wij een heel leuk logo of een tekst in graveren bijvoorbeeld.
2: Ziet er heel leuk uit. We hebben het een keer gedaan. Het is echt een fantastisch mooi product.
0: Ja, dat geloof ik. Maar hoe kom je hierop? Dat je denkt, dit moeten we gaan doen.
1: Kijk, hoe kom je erop? Dat heeft dan alles te maken met creativiteit. En dat is waar ik in uitblink.
0: Ja, nou, dat blijkt er maar weer. Ja. Toch doe je ook veel dingen met hout, wat je dus zegt inderdaad. Hè? Ja. Waaronder dan een telefoon. De houder, die is dan heel handig. Die je dan hebt gemaakt. Hier kan je telefoon heel handig opstaan.
1: Ja, klopt. En tevens gelijk opladen.
0: Zeg maar, er zit een perfect gaatje in waar het snoertje voor de oplader in kan. Hoe lang zijn jullie eigenlijk al bezig met jullie bedrijf?
1: Even kijken. Ik ben vanaf dat ik in 91 van school afkwam, had een grafische opleiding gedaan in Amsterdam. Ben ik begonnen met het plaatsen van een advertentie in de PZC. Daar heb ik mijn eerste opdracht uit ontvangen. Dat was onder andere een logo voor huurdersvereniging Middelburg. Het grappige is, dat voeren ze nog steeds. In de loop van tijd in de jaren 90 heb ik steeds meer opdrachten gekregen. En ik heb dat altijd naast mijn vaste werk gedaan. Pas in 99, toen liepen de opdrachten wat uit de hand. Toen dacht ik, ik moet nu echt in de Kamer van Koophandel in gaan schrijven als ondernemer. Want dit loopt een beetje spuigaat uit. In 2016 ben ik volledig zelfstandig begonnen. En dat was gewoon in een studio aan huis. In Grijpskerke woonde ik toen. Daar had ik een garage, die heb ik omgebouwd tot studiootje. En dan ben ik begonnen met kleinschalig bedrijfskleding te maken. In 2020 zijn we verhuisd naar Vlissingen. En toen heb ik ook een lasersnijder aangeschaft. Nou, die vroeg wat meer ruimte. Die kon ook niet door de voordeur bij ons thuis.
0: Nee.
1: En dan zijn we bij Dockwise terechtgekomen. Hier in Vlissingen. Kijk. Twee maar op afstand van de studio hier.
0: Inderdaad. Maar het lijkt me een spannende stap wat je zegt. Inderdaad, eerst doe je het erbij. En voor de leuk, dan merk je al snel, het loopt uit de hand. Maar dan die stap om naar de Kamer van Koophandel te gaan en het grootser aan te pakken. Lijkt me ook wel spannend.
1: Ja, dat was inderdaad spannend, want je stapt ook wel in het diepe. En je neemt heel wat verantwoording natuurlijk op je. Ondernemen is natuurlijk veel meer dan alleen maar directeurtje spelen. Je bent ook logistiek medewerker, maar ook schoonmaker. Je bent administratief medewerker. Je moet eigenlijk alles runnen. Ik denk dat mensen zich er ook best wel eens op verkijken.
0: Ja, maar maakt dat het leuk? Of mis je dan soms nu een beetje die creativiteit die je dan eerst had?
1: Ja, ik moet zeggen, ik heb er wel een klein beetje op verkeken dat het eigenlijk wel heel veel meer inhoudt. Maar goed, daar vind je gaandeweg ook wel een weg in. En in die 10 jaar tijd is dat heus wel goed gekomen.
0: Nou, gelukkig maar. Dick, jij bent hier namens de Impuls Zeeland. Voor de mensen die dat niet kennen, wat is het ook alweer?
2: Impuls Zeeland is de Zeeuwse ontwikkelingsmaatschappij. Wij helpen bestaande bedrijven met ontwikkelen. We trekken nieuwe bedrijven aan en we helpen ze financieren.
0: Wat heel belangrijk is toch, lijkt me.
2: Ja, dat is heel belangrijk. We geven een duw daarmee aan de Zeeuwse economie. Ook heel vaak juist aan MKB-bedrijven. En het verhaal van mijn buurman is typisch het verhaal van ontzettend veel MKB'ers. Heel veel mensen beginnen vaak met een baan ergens en denken op een gegeven moment, joh, maar ik kan het zelf en ik kan het zelf misschien wel beter. Beter dan mijn baas. En het is ook vast leuker om ondernemer te zijn. En die beginnen heel enthousiast aan hun bedrijf, gelukkig. En tegelijkertijd ook waar hij tegenaan loopt. Ja, ze beginnen enthousiast. En de hobbels die ze tegenkomen en de soms ingewikkelde kanten, die horen er ook bij. Ja, gelukkig onderschatten ze dat soms, dan zouden ze niet aan beginnen.
0: En als we het dan hebben, Dick, over die kleine bedrijven, waar hebben we het dan precies over? Wat betekent dat?
2: Ja, je hebt heel veel definitiekwesties. Het is vandaag de dag van het MKB, daarom zitten we ook hier. Dat is een dag die is door de VN in het leven geroepen om juist aandacht te geven aan dat MKB. Zoals je in je intro zei, MKB is superbelangrijk, ook voor Zeeland. De helft van de mensen in Zeeland werkt voor een MKB-bedrijf. Er werkt een ander deel bij de overheid, een ander deel bij het grootbedrijf. Dus dat is ongeveer de verdeling. Dus de helft van de Zeeuwen werkt met MKB. Er zijn ongeveer 10.000 MKB-bedrijven in Zeeland. En wat voor soort bedrijven heb je het over? Eigenlijk over alles. Van de bakker om de hoek, tot de kapper, tot de fietsenmaker. Elk bedrijf in Zeeland wat je eigenlijk ziet, is MKB. En als je die weghaalt, A, de helft van de werkgelegenheid is weg. Maar B, de leefbaarheid in de dorpen en steden is ook weg. Want stel je voor dat je ze niet had. Het is gewoon niet voor ogen te halen. Je binnensteden zijn weg. Dus ze zijn echt heel cruciaal voor je economie. En ze zijn ook heel cruciaal, juist in wat Alexander net zei, de creativiteit. Want daar onderscheiden MKB'ers zich ten opzichte toch van het grootbedrijf vaak. Die zijn wat logger, wat moeilijker manoeuvreerbaar. Een MKB'er kan toch wel vrij snel met nieuwe ideeën komen om dat toe te passen. En dat moet hij ook, want doet hij het niet, dan is hij over een paar jaar zijn markt kwijt en zijn business.
0: Ja. Als we er dan een cijfer op kunnen plakken, hoeveel van dit soort bedrijven zijn er eigenlijk hier in Zeeland?
2: In Zeeland zijn er rond de 10.000 MKB-bedrijven.
0: Echt wel fors, hè?
2: Er zijn er heel veel, ja. En even los nog van de pure ZZP'ers, dat is nog een iets aparte categorie. Vraag even, hoor je die wel of niet met MKB te rekenen? Maar goed, dat is een definitiekwestie. Je hebt dus heel veel ondernemende Zeeuwen die aan de slag zijn met dit soort bedrijven.
0: Kun je het aanraden eigenlijk, Alexander, om dit te gaan doen?
1: Zeker, maar wat ik zeg, verkijk je niet op wat er eigenlijk allemaal nog meer bij komt kijken. En gelukkig zijn er instanties zoals inderdaad Dockwise, maar ook inderdaad Impuls Zeeland, die ondernemers daarbij kunnen helpen. Ja. En zeker op het gebied van financieren of een volgende stap zetten.
0: Ja, precies. We hebben het daarover vandaag in deze Zeeuwse Kamer over de kleine en middelgrote bedrijven in Zeeland. Het belang daarvan met ondernemer Alexander de Groot en Dick ten Voorde, hij is directeur van Impuls Zeeland. Hoeveel hulp heb je eigenlijk gehad van een organisatie zoals Impuls Zeeland om dan zelfstandig te worden?
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen, Impuls Zeeland hebben we nog niet echt direct mee samengewerkt. Met Dockwise bijvoorbeeld wel. We zijn in 2020, zoals ik net zei, bij Dockwise gekomen. Nou, dat was een lastige tijd. Het was natuurlijk coronatijd. Om me heen zag ik allerlei andere bedrijven al omvallen. Maar ik moet eerlijk zeggen, doordat ik op dat moment juist bij Dockwise kwam, ben ik overeind gebleven. Want een instantie als Dockwise helpt je gewoon om sterk te blijven in een moeilijke tijd.
0: Nou, wat Dockwise dat ziet, aan de rand van Vlissing, hè? Ja. Maar het is een plek waar toch veel meer ondernemers samenkomen.
1: Ja, zeker. Het is de Kaap zit er bijvoorbeeld, innovatiecentrum. Het is een gebied wat ontzettend in ontwikkeling is, de Kenniswerf. Heel fijne plek om daar te zitten. Het is goed bereikbaar. Het heeft praktisch alleen maar voordelen.
2: Ja. Dockwise richt zich op innovatieve startende ondernemingen. Die biedt daar onderdak aan, maar biedt ook programma's waar ondernemers hun ondernemerschapsvaardigheden kunnen aanscherpen bijvoorbeeld. Dus echt een hotspot waar heel veel dingen gebeuren.
1: Zeker, en ook in de coronatijd was er bijvoorbeeld ook een hulpprogramma wat gratis werd verstrekt aan ondernemers om dat te volgen, om te kunnen overleven.
0: Maar spannende periode, wat je omschrijft, ook rondom die corona natuurlijk. Want dan ben je net een paar jaar zelfstandig. Ja. Nou komt dat ineens om de hoek kijken.
1: Ja, het is het verhaal van vele ZZP'ers, denk ik. Of denk ik, ja, weet ik zeker.
0: Ja, maar waar veel ondernemers ook zijn gesneuveld in die tijd, zit je hier nog wel.
1: Ja, klopt. En mede daardoor. Ja. Maar het ligt ook aan jezelf. Treed naar buiten, zou ik zeggen. Ga netwerken. Kom in verbinding met andere bedrijven. En zeker bedrijven die ook in hetzelfde schuitje zitten als jezelf.
0: Ja. Als je dan nu kijkt, hè, 2016 ben je dan helemaal op deze manier gestart. Nu ben je 10 jaar verder. Waar staat het bedrijf?
1: Het bestaat inderdaad inmiddels 10 jaar. En ik heb voor honderden klanten inmiddels wat mogen betekenen. Maar ik zie ook dat het ondernemen veranderd is in die 10 jaar tijd. Klanten zijn voorzichtiger geworden. Kosten stijgen. En staan ook onder druk, marges. Dat zijn uitdagingen waar veel kleine ondernemers toch mee kampen.
0: Maar hoe ga je om met die uitdagingen?
1: Ja, door verbinding te zoeken met andere bedrijven. En in een heel fijne community als die van Dockwise bijvoorbeeld, elkaar opzoeken en ervaringen delen.
0: Ja. Zal een beetje uitzoomen van jouw organisatie naar al die kleine bedrijven voor Zeeland. Zo'n 10.000 wat we net horen. Wat voor bijdrage leveren dit soort bedrijven volgens jou?
1: Ik denk dat de dergelijke bedrijven veel bijdragen aan de economie van Zeeland. Want je bent geneigd om te denken bij bedrijven aan grote, bekende bedrijven. Maar juist de kleine bedrijven die zorgen juist voor de verbindingen in Zeeland. Voor de lokale herkenbaarheid en het contact met elkaar.
2: Ja. Ze zorgen voor de economie, maar ze zorgen ook voor leefbaarheid. Ja. Op dorpen, als je daar bedrijfjes hebt of geen bedrijfjes, maakt voor een dorp ontzettend veel verschil wat voor Reuringen is en hoe leefbaar zo'n dorp of een stad ook is.
0: Het is absoluut belangrijk, ja. Inderdaad. Als we dan een beetje toch naar de toekomst gaan kijken, Alexander, wat is het doel? Want je bent een ondernemer, maar je hebt er meer dan 100 klanten geholpen. Ja. Wil je nog groter worden of vind je deze vorm juist fijn?
1: Dat is grappig, want het eerste waar ik zelf ook aan dacht, als je een bedrijf hebt, dan moet je groeien en je moet groter worden. Maar ik denk dat het belangrijker is om een financiële stabiliteit te vinden en het plezier in je werk te blijven vinden. Als je dat uitstraalt, denk ik dat je de grootste kans op succes hebt.
0: Nee, wat jij zegt, je probeert op creatieve manieren dus anders te zijn dan de rest.
1: Ja, inderdaad.
0: Hoeveel creatieve dingen heb je nog in je hoofd zitten die nog niet gerealiseerd zijn?
1: Ik denk altijd gelijk vanuit een andere hoek als wanneer een normaal iemand zou denken, zeg maar. Met materialen ook om te lezen, met uitingen, wat valt op? Dat vind ik ontzettend leuk om te doen.
0: Maar wat zou je droom nog zijn? Wat moet gelezen worden? Waar moet je nog iets mee kunnen in de toekomst?
1: Ik denk dat een droom van mij zou zijn om misschien verder te groeien. Maar dat dan misschien te combineren met een ander bedrijf. Dat zou wat aanvullend is. En samen misschien een nog bredere doelgroep kunnen aanspreken.
0: Is dat iets wat ook gerealiseerd gaat worden, denk je, in de toekomst?
1: Ik zou je alvast verklappen, er zijn wat gesprekken gaande, dus wie weet.
2: Maar groei kun je op verschillende manieren doen. Hè? Groei kun je in omvang kijken, maar je kunt ook groei kijken in de zin van hoe ontwikkel ik mij als bedrijf in de veranderende wereld. En ik denk dat in ieder geval die laatste vorm van groei echt noodzakelijk is. Van ondernemer, blijf alert, blijf inspelen. AI is zo'n thema wat ons allemaal gaat raken, elke onderneming. Dus je zult als ondernemer ook ermee op in moeten spelen en een weg zoeken van wat betekent dat voor mijn bedrijf? Welke kans of bedreiging zit erin? Voor sommige ondernemingen is dat misschien een bedreiging. En voor andere ondernemingen biedt het juist een kans. Maar het ligt aan de ondernemer of onderneemster hoe die daarop inspeelt.
0: Hoe zie jij het, Alexander? Is de kans, is de bedreiging AI?
1: Ja, dat vraag dat over 10 jaar nog maar eens, dan weten we het zeker. Maar op het moment is het inderdaad een heel mooi medium wat we kunnen gebruiken om dingen te maken, zeker. Ja, maar ik vind originaliteit en creativiteit komt op dit moment nog steeds voor een groot deel, het grootste deel eigenlijk uit de mens zelf.
0: Ja, gelukkig dan maar, en dat er nog is. Maar hoe luister jij, Dick, dan naar die dromen die Alexander heeft? En waar dan ook al gesprekken over lopen?
2: Ja, de enige reden waarom bedrijven bestaan is dat ondernemers dromen hebben. Als ze geen droom meer hebben, dan stopt het. En dromen zijn cruciaal voor een bedrijf. Verhalen zijn cruciaal voor een bedrijf. Waarom besta je als bedrijf? Wat is jouw verhaal? Hoe overtuig jij jouw klant om met jouw zaken te doen? Dus zonder dromen geen ondernemerschap. Het klinkt een beetje zweverig, maar dat is het absoluut niet.
0: Nee, maar dat is het dan inderdaad. Hey, die internationale dag, je haalde maar eventjes aan, en die vandaag dan is, van het midden- en kleinbedrijf. Doen jullie iets speciaals op deze dag?
2: Nee, we doen niks speciaals, want we hadden het net over Vaderdag en Moederdag. Een speciale dag is Vaderdag of Moederdag, maar eigenlijk is elke dag Vaderdag of Moederdag. Dus wij zijn er het hele jaar door voor het MKB. Net zo goed als MKB'ers elke dag ook hun business moeten runnen. Dus ja, mooi dat er een extra zonnetje op staat. Goed dat er aandacht voor is. En tegelijkertijd verandert het werk niet wezenlijk erdoor.
0: Nee, dat gaat dan ook door, ook in deze warmte, toch?
1: In deze warmte werken we net zo hard als de dag van gisteren en daarvoor. Ja,
0: precies. En succes daarmee. Gefeliciteerd dat jij al 10 jaar heel druk bezig bent en dat het allemaal zo goed gaat met jouw onderneming. En fijn dat Impuls Zeeland daar zo goed dan aan mee kan helpen met die ondernemers. Dick ter Voorde, Alexander de Groot, dank voor jullie komst en veel succes met alles.
1: Oké, graag gedaan.

0: echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
6: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
8: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
10: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
11: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
13: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij het KNMI overlegt momenteel een team experts... over het eventueel uitroepen van code rood voor morgen. Die geldt dan al code oranje in heel Nederland vanwege de hitte... met uitzondering van de Waddeneilanden. Landinwaarts kan het mogelijk 40 graden worden... Het uitroepen van code rood voor een gevaarlijke weerssituatie is zeldzaam. Het gebeurt eigenlijk alleen bij zeer zware stormen, onweersbuien of bij heftig winterweer. Code rood is nog nooit vanwege de warmte uitgeroepen. Ook niet in de zomer van 2019, toen het een dag warmer werd dan 40 graden. Het officiële dodental na de aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is bijgesteld naar 164. Er zijn tot nu toe bijna 1000 gewonden geteld, heeft waarnemend president Rodriguez bekendgemaakt. Deskundigen vrezen dat het aantal slachtoffers nog veel verder zal oplopen. Afgelopen nacht werd Venezuela getroffen door 2 aardbevingen. Het waren de zwaarste en de krachtigste bevingen in het land in meer dan een eeuw tijd. De beving had een kracht van 7,5 en volgde slechts tientallen seconden na de eerste beving met een kracht van 7,2. Minder mensen gingen vorig jaar langs bij SOA AIDS Nederland voor een consult vanwege een mogelijke SOA. Het waren er bijna 147.000... Het zijn er 8% minder dan het jaar ervoor. Tegelijkertijd steeg het aantal gevallen wel van gonorreu, syfilis en HIV. De cijfers over chlamydia zijn moeilijk te vergelijken met andere jaren... omdat het testbeleid is veranderd. SOA AIDS Nederland noemt het zorgwekkend dat minder mensen zich laten testen. Voor de derde keer in een jaar tijd zit een papierfabriek in Eerbeek in financiële problemen. Het moederbedrijf van Folding Boxboard Eerbeek heeft uitstel van betaling aangevraagd... En vaak is dat een voorbode van een faillissement. De afgelopen jaren sloten er in de Gelderse plaats al 2 papierfabrieken de deuren. De papierindustrie heeft last van de hoge energiekosten, importheffingen en concurrentie uit het buitenland. Het weer, het is zonnig en droog bij 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Voor een groot deel van het land geldt code oranje, behalve in het noorden en op de Wadden. En morgen wordt het nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
14: Dankjewel, het is 1 uur geweest. Zometeen een muziekmiddag met Elias. Eerst kijken we naar de weg. Flink wat vertragingen. Drukte onder andere vanwege Concert at Sea. De weg daarom dicht natuurlijk de N57. Maar het levert files op diezelfde N57. In de richting van Middelburg. Dat start al rondom de A15. Daarvoor de afrit Hellevoetsluis-Oudehoorn. 4 kilometer en bijna 20 minuten. Verderop voor de Haringvlietdam nog eens 6 kilometer. Daar ruim een half uur. En voor goede reden ook op diezelfde N57 in de richting van Middelburg. Nog eens 3 kilometer, daar 10 minuten vertraging. Het levert ook files op de N59. Knoop het Hellegatsplein richting Zierikzee. Voor Oude Tongen 2 kilometer, daar 10 minuten. En de N59 richting Burghaamstede voor Nieuwekerk 2 kilometer, daar een kleine 10 minuten. De N256, ook daar een vertraging. Goes richting Zierikzee voor de afrit Wolfaardsdijk. 3 kilometer, daar 5 minuten. En op het spoor rekening houden dat er geen treinen rijden. Dat is de hele dag tussen Goes en Middelburg vanwege een kapotte spoorbrug. Er rijden bussen en verderop op dat traject tussen Goes en Bergen-op-Zoom rijden vanwege de werkzaamheden aan het spoor ook op dit moment bussen in plaats van treinen.
15: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
16: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
17: 22 juli, demodag, scootmobielen.
18: Comfort & More, Pagotweg 2F, Middelburg.
16: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
19: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
20: Oma!
21: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
22: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
23: Hé, het licht doet het niet.
24: Ik heb geen bereik.
25: Hebben we nog wel water?
26: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
27: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
28: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
29: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
30: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
31: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
32: Omroep Zeeland.
12: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

better. Matt Simons met We Can Do Better. Hij trad in 2015 op Concert at Sea. En dat begint vandaag. En dat kun je volgen via de socials van Omroep Zeeland. Fijn dat je erbij bent. De muziekmiddag op jouw radio. Olivia Dean, Paul Simon. Ze komen er zometeen aan. Maar is Douwe Bob en With You.

Kodachrome, het was de eerste single van zijn derde studioalbum uit 1973. Paul Simon. Ja, blijf luisteren, want straks weer een fragmentje van een liedje dat verderop gedraaid wordt. Maar eerst Sucro en Paul Young en daarvoor Olivia.

Ja, het was al een grote hit voor Tsukero, met name in zijn thuisland. En toen heeft hij het nog eens een keer gedaan in de Engelse versie met Paul Young, wiens carrière een beetje was uitgedoofd, zo leek het. Senza una donna, without a woman. Welke hit is dit? Komt-ie. Ik denk dat de opgave vandaag best wel moeilijk is. Nog een keertje. Kan je één hint geven? Het komt uit een film. En hint 2 is dan maar, het komt ook uit de jaren 80. Het liedje wordt straks in zijn geheel gedraaid. En tot die tijd kun je er eens hard over nadenken naar welke plaat ik op zoek ben.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: 22 juli, demodag, scootmobielen.
0: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
3: Megabed heet niet voor niets Megabed.

0: veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man.
0: Voor elk budget een megabed.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
3: Goedemiddag, een overzicht van het nieuws in Zeeland. Ik ben Stefan Dane. Het Openbaar Ministerie heeft 12 jaar cel geëist tegen de verdachte van het doodsteken van een 48-jarige man in Vlissingen. In november 2024 hadden de twee mannen ruzie in een pand in de Kasteelstraat, beiden onder invloed van drank en drugs. Eerst werd de verdachte hard naar de grond geslagen, die een poosje bewusteloos raakte. Daarna liep de 27-jarige man naar de keuken om twee messen te pakken en stak hij het slachtoffer meerdere keren in zijn borst. Het slachtoffer liep naar buiten en overleed op de stoep. Het aantal passagiers op de Westerschelde-ferry is vorig jaar afgenomen in vergelijking met het jaar ervoor. Dat komt deels door het tolvrijmaken van de Westerschelde-tunnel, meldt de directie in het jaarverslag. Vorig jaar namen 516.000 passagiers de ferry. Dat zijn er ruim 12.000 minder in vergelijking met het jaar ervoor. De Westerschelde-tunnel gaat begin volgend jaar 4 maanden dicht om schade aan een tunnelbuis te repareren. Dan moet de ferry vaker gaan varen, is de bedoeling. Muziekfestival Concert at Sea op de Brouwersdam is van start. In de tropische hitte gingen om 12 uur de poorten open. Verslaggever Erik Holm is erbij.
4: Ik sta hier nu al enige jaren bij de poort. Ik heb het wel eens wat drukker gezien. Dus of mensen gewoon wat later komen om toch gewoon het heetst van de dag te vermijden, dat weet ik niet. Dat gaan we straks ondervinden als we wat bezoekers wat vragen gaan stellen. Maar de poorten zijn open.
3: Het muziekfestival neemt extra maatregelen tegen de hitte. Bezoekers kunnen gratis drinkwater en zonnebrand pakken. Bij de twee grootste podia worden watersponsen uitgedeeld. En op het strandgedeelte komen extra schaduwplekken. Het programma begint over een uur met een optreden van Miss Montreal. Het weer in Zeeland. De temperaturen lopen snel op. Bij een matige noordoostenwind wordt het 30 graden op Schouwen-Duiveland tot 35 graden in Oost-Zeeuws-Vlaanderen. Komende nacht wordt waarschijnlijk recordwarm met temperaturen rond de 23 graden. Morgen de heetste dag van de week tussen de 33 en 37 graden. Tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws van 1:30. Meer nieuws, ook over de warmte en allerlei maatregelen, lees je in onze app en op omroepzeeland.nl. Dus de verkeersinformatie met meldingen van de ANWB. In de tunnelbuis richting Borselen van de Westerschelde-tunnel staat een vrachtwagen met pech. 1 rijstrook is afgesloten. Het zorgt volgens de ANWB voor een file van zo'n 9 kilometer en 10 minuten vertraging. En de N57 Rotterdam richting Middelburg tussen de aansluiting met de A15 en de Haringvlietdam. Er staat een file van 11 kilometer. Dat zorgt voor 40 minuten vertraging. En dat heeft allemaal te maken met Concert at Sea.
2: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

De wind en zeilen van Splitsing. Aardig hit uit de jaren 80. Dit is het geluid van Zeeland. En die zanger van die band, die was die dag enorm, enorm verkouden. En toen zei de producer, ja, probeer het dan toch maar. En dat leverde best wel een wat andere klank op. Die kun je wel terug horen in Wind en Zeilen. Ja, Splitsing, ook bekend van dit prachtige liedje.

Toen de band uit elkaar is gevallen, werden ze in de jaren 90 de jazzpolitie van liefdesliedjes. Het geluid van Zeeland, Omroep Zeeland. Ik ben op zoek naar deze hit. Aan welke plaat is dit? Ik ga hem zo draaien en dan vertel ik uiteraard ook titel en artiest.

Marshmallow en Jelly Roll en Holy Water. Ben je er al achter welke hit dit is? Het komt uit 1984 van de soundtrack van de film Footloose. Over een jongen die verhuist naar een best wel christelijk dorp waar dansen verboden is. Ja, het werd een grote hit met in de hoofdrol Kevin Bacon. En de soundtrack deed het ook goed. En dit is Footloose van Kenny Loggins.

0: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
1: Megabed heet niet voor niets

0: Ga veel vinden op megabed.nl.
1: Hé, hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: Het is Cente Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
8: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
9: Nu bij Dirk. Mora Megamix. 3,29. Perfect voor het WK.
10: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
12: City Dijkers met het NOS Journaal. In Frankrijk is de hoogste alarmfase voor de gezondheidszorg uitgeroepen. Vanwege de hitte hebben de ziekenhuizen daar nog altijd steeds drukker. Door de hoogste alarmfase af te kondigen kan er extra zorgpersoneel worden vrijgemaakt. Het gaat om vrijwilligers die vaak al in een ziekenhuis werken en in noodgevallen opgeroepen kunnen worden. Bij Parijs is gisteren ook een jongetje van 3 om het leven gekomen door de hitte. Hij zat in een geparkeerde auto, terwijl het buiten al warmer was dan 40 graden. Hij was daar zelf ingekropen en kon er vervolgens niet meer zelf uitkomen door het kinderslot. Alcohol drinken moet minder normaal gevonden worden. Dat zegt de Gezondheidsraad in een nieuw advies. Ieder glaasje is er 1 te veel. Het verhoogt het risico op 7 verschillende soorten kanker. Drank leidt ook tot meer verkeersongelukken en geweld. De Gezondheidsraad adviseert daarom dat de regering alle vormen van alcoholgebruik gaat ontmoedigen. Het kan bijvoorbeeld door alcohol uit de supermarkt te halen of de accijns te verhogen. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team naar Venezuela. Dat is getroffen door 2 zware aardbevingen. Minister Sjoerdsma trekt daar 2 miljoen euro voor uit. De reddingswerkers en honden gaan helpen om mensen te vinden onder het puin. Gebouwen storten in en er is veel schade. Venezuela heeft Nederland gevraagd om de hulp. Ook andere landen hebben al hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. In een appartementencomplex in Brunsum in Zuid-Limburg is een gaslek ontstaan. 86 appartementen zijn uit voorzorg ontruimd. Vanwege de omvang van de gaslekkage en de hitte heeft de brand weer opgeschaald. De gaskraan is afgesloten en netbeheerder Enexis probeert het gaslek op te sporen en te dichten. Ook in het oosten van Rotterdam moesten mensen een flat uit vanwege een gaslek. Dat ontstond door werkzaamheden. Het weer, er is officieel sprake van een landelijke hittegolf. In de Beeld is het namelijk ruim 30 graden. Ook vanmiddag veel zon, in het midden en zuiden 30 tot 36 graden. In het noorden wat minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen is er ook veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
13: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
14: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
13: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
14: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
15: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
16: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
15: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
16: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
17: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
18: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
17: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
19: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
20: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
21: Get ready for the OG.
22: All y'all bitches wanna look like me.
23: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
24: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
25: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

0: Ka-ching.
1: Shania Twain en Ka-ching. Dit is Omroep Zeeland. Vandaag 25 juni. Eens even kijken welke bekende sterren vandaag jarig zijn. Tim Finn van Fraction Too Much Friction. Zat ook in Crowded House en Split Ends. Hij wordt 74 jaar. Carly Simon viert ook vandaag haar verjaardag. 83. Zij is nog wel eens te horen bij ons met You're So Vain. David Page van Toto, de toetsenist. Hij wordt vandaag 54. En tot slot, komiek Ricky Gervais is vandaag jarig 65 geworden.

Jackie Wilson met Reed Petit. Ah, heerlijk. Vandaag op deze datum, 42 jaar geleden, bracht Prince Purple Rain uit. Zijn legendarische album. En die titeltrack die was ook wel fantastisch. Hè? Werd ook veel gedraaid. De Beatles voerden op 25 juni 1967 het nummer All You Need Is Love uit tijdens de wereldwijde satellietuitzending Our World. En naar schatting keken maar liefst 400 miljoen mensen uit 25 landen daarnaar. Zangeres Debbie Gibson bereikte met Foolish Beat de eerste plaats in de Amerikaanse hitlijst. Zij was toen slechts 17 jaar oud en werd daarmee toen de jongste vrouwelijke artiest ooit met een Amerikaanse nummer 1 hit. 25 landen daarnaar. Zangeres Debbie Gibson bereikte met Foolish Beat de eerste plaats in de Amerikaanse hitlijst. Zij was toen slechts 17 jaar oud en werd daarmee toen de jongste

Something Got Me Started van Simply Red bij Omroep Zeeland. Ik vind dat getokkel op dat pianootje aan het einde, dat vind ik altijd zo heerlijk. We gaan je op de hoogte brengen van het laatste Zeeuwse nieuws in deze uitzending. Dat doen we rond 2:30. Voor die tijd nog een mooie ballade. Robbie

0: Het is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, een overzicht van het nieuws in Zeeland. Ik ben Stefan Daanen. De 28-jarige man uit Terneuzen die gewond raakte in Capellebrug bij een politieachtervolging is aan zijn verwondingen overleden. De politie achtervolgde de man woensdagochtend na een melding van een conflict in een woning. Hij negeerde daarna een stopteken van de politie. De man raakte bekneld en is door de brandweer uit de auto bevrijd. Er komt nog onderzoek naar deze zaak. Dat wordt waarschijnlijk door een andere politieeenheid gedaan of door de Rijksrecherche. De provincie raadt af om te zwemmen op het badstrand in Scharendijk aan het Gevelingenmeer. In het water zijn verhoogde concentraties van de poepbacterie gevonden. Vooral jonge kinderen, ouderen en mensen met een verminderde weerstand wordt geadviseerd voorlopig niet op die plek te zwemmen. Op andere locaties zijn geen afwijkingen gevonden. Er zijn opnieuw monsters genomen. De resultaten worden begin volgende week verwacht. Tot die tijd geldt in ieder geval het negatieve zwemadvies. Tussen Poortvliet en Sint-Annenland is de weg op 3 plekken beschadigd door de hitte. Door hoge temperaturen is het beton uitgezet. Delen van de weg zijn omhoog gekomen. Ook auto's zijn beschadigd geraakt. Op 2 plekken is de weg afgezet. Verkeer kan voorbij rijden, maar wordt gevraagd extra voorzichtig te zijn. Het OM heeft 12 jaar cel geëist tegen de verdachte van het doodsteken van een 48-jarige man in Vlissingen. In november 2024 hadden de twee mannen ruzie in een pand in de Kasteelstraat. Beiden onder invloed van drank en drugs. Eerst werd de 27-jarige verdachte hard naar de grond geslagen, die een poosje bewusteloos raakte. Daarna liep hij naar de keuken om 2 messen te pakken en stak hij het slachtoffer meerdere keren in zijn borst. Het slachtoffer liep naar buiten en overleed op de stoep. Het weer in Zeeland. Bij een matige noordoostenwind is het 30 graden op Schouwduiveland tot 35 graden in Oost-Zeeuws-Vlaanderen. Komende nacht wordt waarschijnlijk recordwarm met temperaturen rond 23 graden. Morgen de heetste dag van de week tussen de 33 en 37 graden. Tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws van 2:30. Meer nieuws, ook over de warmte en allerlei maatregelen, lees je in onze app en op omroepzeeland.nl. Verkeersinformatie met meldingen van de ANWB. Ja, de wegen rond Concert at Sea die stromen langzaam maar zeker vol. Ik noem de langste files. De N497 Hellevoetsluis richting Rokanje. Tussen Hellevoetsluis en de aansluiting met de N57. Er staat een file van 3 kilometer, maar dat zorgt wel voor een vertraging van 36 minuten. Dan de N57 Rotterdam richting Middelburg. Tussen afrit Brielen en de Haringvliedam. Daar staat 6 kilometer file en dat zorgt voor een half uur vertraging. De N59 knooppunt Hellegatsplein richting Zierikzee tussen Den Bommel en Oude Tongen 2 kilometer en dat geeft zo'n 6 minuten vertraging.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Hollander.

Young Turks van Rod Stewart. Hij had laatst wat optredens afgezegd. En een dag later vloog hij met zijn privévliegtuig naar een wedstrijd van zijn Schotse team. Ja, dat leverde heel veel kritiek op. Want mensen zeiden, ja, je was toch ziek. En dan kan je wel naar de voetbal. Heel gek. Dit is Triggerfinger en I Follow Rivers in de muziekmiddag van Omroep Zeeland.

Ja, Alex Warren in april nog in Nederland voor een aantal optredens. En hij brak door met die geweldige plaat Ordinary. En heeft dat succes weten te prolongeren, ook dankzij dit Fever Dream. Ja, dit geluid kennen we allemaal, hè? ABBA uit 1980, toen het helemaal klaar was met de band. One of Us.

0: Hey, ondernemer. Je website kan er prachtig uitzien, maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie... en zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
3: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was. Maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen, onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen... en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus... zijn er verschillende afsluitingen op de A27... tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Omroep Zeeland.
9: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur.
8: Omroep Zeeland.
10: City Dijkers met het NOS Journaal. In Frankrijk is de hoogste alarmfase voor de gezondheidszorg uitgeroepen. Vanwege de hitte hebben de ziekenhuizen daar nog altijd steeds drukker. Door de hoogste alarmfase af te kondigen... kan er extra zorgpersoneel worden vrijgemaakt. Het gaat om vrijwilligers die vaak al in een ziekenhuis werken... en in noodgevallen opgeroepen kunnen worden. Bij Parijs is gisteren ook een jongetje van 3 om het leven gekomen door de hitte. Hij zat in een geparkeerde auto... terwijl het buiten al warmer was dan 40 graden. Hij was daar zelf ingekropen en kon er vervolgens niet meer zelf uitkomen door het kinderslot. Alcohol drinken moet minder normaal gevonden worden. Dat zegt de Gezondheidsraad in een nieuw advies. Ieder glaasje is er 1 te veel. Het verhoogt het risico op 7 verschillende soorten kanker. Drank leidt ook tot meer verkeersongelukken en geweld. De Gezondheidsraad adviseert daarom dat de regering alle vormen van alcoholgebruik gaat ontmoedigen. Het kan bijvoorbeeld door alcohol uit de supermarkt te halen of de accijns te verhogen. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team naar Venezuela. Dat is getroffen door 2 zware aardbevingen. Minister Sjoerdsma trekt daar 2 miljoen euro voor uit. De reddingswerkers en honden gaan helpen om mensen te vinden onder het puin. Gebouwen storten in en er is veel schade. Venezuela heeft Nederland gevraagd om de hulp. Ook andere landen hebben al hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. In een appartementencomplex in Brunsum in Zuid-Limburg is een gaslek ontstaan. 86 appartementen zijn uit voorzorg ontruimd. Vanwege de omvang van de gaslekkage en de hitte heeft de brandweer opgeschaald. De gaskraan is afgesloten en netbeheerder Enexis probeert het gaslek op te sporen en te dichten. Ook in het oosten van Rotterdam moesten mensen een flat uit vanwege een gaslek. Dat ontstond door werkzaamheden. Het weer, er is officieel sprake van een landelijke hittegolf. In de Beeld is het namelijk ruim 30 graden. Ook vanmiddag veel zon, in het midden en zuiden 30 tot 36 graden. In het noorden wat minder warm door een matige noordoostenwind... Morgen is er ook veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
0: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
11: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
12: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
13: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
15: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
15: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
16: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
8: Omroep Zeeland.
9: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de muziekmiddag. Met Elias de

Stamboli de Semoya, Jumbo Jumbo, All Night Long van Lionel Richie. En een van de personen die meezong op deze plaat zou jaren later een grote hit hebben. Dan heb ik het over Richard Marx.

onlangs 84 geworden Paul McCartney. En Hope of Deliverance en dat nieuwe album van hem is echt, echt de moeite waard. Neem dat van mij aan. Vanavond op het podium van de Brouwersdam om 8:15. Deze band, Chef Special.

de volhouderwind. Ze waren aan hun derde album toe. En dit was uiteindelijk de grote doorbraak voor Queen in 1974, Killer Queen. Straks het laatste Zeeuwse nieuwsboom op Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, een overzicht van het nieuws in Zeeland. Ik ben Stefan Dane. De 28-jarige man uit Terneuzen die gewond raakte in Kapellebrug bij een politieachtervolging is aan zijn verwondingen overleden. De politie achtervolgde de man woensdagochtend na een melding van een conflict in een woning. Hij negeerde daarna een stopteken van de politie. De man raakte bekneld en is door de brandweer uit de auto bevrijd. Er komt nog een onderzoek naar deze zaak. Dat wordt waarschijnlijk door een andere politieeenheid gedaan of door de Rijksrecherche. De provincie raadt af om te zwemmen op het badstrand in Scharendijk aan het Grevelingenmeer. In het water zijn verhoogde concentraties van de poepbacterie gevonden. Vooral jonge kinderen, ouderen en mensen met een verminderde weerstand wordt geadviseerd voorlopig niet te zwemmen. Op andere locaties zijn geen afwijkingen gevonden. Het negatief zwemadvies geldt in ieder geval tot begin volgende week. Tussen Poortvliet en Sint-Anneland is de weg op 3 plekken beschadigd door de hitte. Door hoge temperaturen is het beton uitgezet. Delen van de weg zijn omhoog gekomen. Ook auto's zijn beschadigd geraakt. Op 2 plekken is de weg afgezet. Verkeer kan voorbijrijden, maar wordt gevraagd extra voorzichtig te zijn. En waterschap Scheldestromen strooit op sommige Zeeuwse wegen. Het gaat om wegen in onder meer Middelburg en Hulst. De wegen die net een nieuwe laag asfalt hebben, kunnen glad worden, doordat het asfalt dan zacht wordt. Nou, om dat tegen te gaan, wordt dus gestrooid. Het weer in Zeeland zonnig en overal is het tropisch. Op Schouwen-Duiveland 30 graden en tot 35 graden in het oosten van Zeeuws-Vlaanderen. In de nacht wordt het met zo'n 23 graden waarschijnlijk record warm. Morgen de heetste dag van de week, dan 33 tot 38 graden. Tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws van 3:30. Meer nieuws in de app en op omroepzeeland.nl. Dan is er nog verkeersinformatie. Het is druk op de wegen richting Concert at Sea. Ik noemde 3 langste files. De N57 Rotterdam richting Middelburg tussen Oudorp en de afrit Renesse. Daar staat 5 kilometer file. Houdt rekening met 33 minuten vertraging. Hellevoetsluis richting Rokanje. Dat is de N497 tussen Hellevoetsluis en de aansluiting met de N57. Een file van 3 kilometer. Daar ruim een 30 minuten vertraging. En ook een 30 minuten vertraging op de N57 Rotterdam richting Middelburg tussen afrit Hellevoetsluis en Oudehoorn en de Haringvlietdam. Daar staat de 6 kilometer file.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den

0: Wet. Ze kwamen uit Schotland en ze bestaan nog steeds, maar dan wel met een andere zanger. En dan zal dit liedje natuurlijk ook wel voorbij komen tijdens een van de concerten. Angel Eyes, wet. Rob Bakker van de Zeeuwse Cultuuragenda, het is donderdagmiddag. Heb jij nog een tip voor ons?
1: In de ZB, de Bibliotheek van Zeeland in Middelburg, is een hele mooie tentoonstelling over Valerius. De maker van het Wilhelmus, maar ook de schrijver van Wilt Heden Nu Treden en Merk Toch Hoe Sterk. Liederen die in het Nederlands geheugen gegrift staan.
2: Muziek uit Zeeland.
0: Ah, dankjewel Rob. Inderdaad, dat is een hele aardige expo. Ik ben daar laatst ook even geweest. Ja, muziek uit Zeeland van singer-songwriter RJ uit Hulst. Dit is Better Off Alone van zijn mini-EP Frame One. En daarvan heeft hij een nieuwe versie gemaakt met deze bonustrack.

Mooie combinatie vind ik dit. Sera, Douwe Bob en Could Have Been Us. Straks naar vieren, Zeeland komt thuis op jouw radio met het laatste Zeeuwse nieuws, de weerberichten. En natuurlijk ook vanaf 5:30 weer bellen naar, zegt u het maar, 011845x9. Dat is het telefoonnummer. En we horen ook hoe het was met de Zeeuw van de dag. Nou, dat programma duurt tot 7:00 vanavond.

0: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
2: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
3: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
4: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
5: Pas je eindelijk het

0: met het juiste potje. Open nu een rekening op buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
2: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
3: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
4: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
5: Rook?
4: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
5: Nee, rook. Uit de meterkast.
3: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
4: Zo, koffie?
3: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
6: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
8: Omroep Zeeland.
9: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur.
8: Omroep Zeeland.
10: Siri Dijkers met het NOS Journaal. Het kabinet wil op dit moment geen definitieve keuzes maken over de toekomst van Moerdijk, bleek tijdens een Kamerdebat. Het vorige kabinet ging ervan uit dat het Brabantse dorp plaats moest maken voor uitbreiding van de industrie daar. Maar het kabinet Jetten houdt de mogelijkheid open dat Moerdijk ook kan blijven bestaan. Met het daglicht wordt steeds meer duidelijk over de enorme schade door de aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela. Een paar uur geleden meldde waarnemend president Rodriguez dat er 164 doden zijn en bijna 1000 gewonden. Deskundigen gaan ervan uit dat het dodental uiteindelijk in de duizenden kan lopen. In de hoofdstad Caracas en andere steden in het aardbevingsgebied zijn veel gebouwen ingestort. Reddingswerkers zoeken tussen het puin naar overlevenden. Vannacht waren er 2 zware aardbevingen kort na elkaar. De zwaarste had een kracht van 7,5. Op de Middellandse Zee bij Sicilië is een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat schip werd geënterd door zwaar bewapende Franse militairen. Dat was al zeker de 5e keer dat de Fransen dat deden. Vorige week onderschepten ook de Britten een schip van de Russische schaduwvloot. Door de hitte zijn op meerdere plekken problemen ontstaan met bruggen, wegen en het OV. In Utrecht kunnen bijvoorbeeld geen trams rijden, omdat wissels door de hitte niet meer werken. Door Delft rijdt ook tram 1 niet, omdat het asfalt rond de rails is gesmolten. In Zeeland is de spoorbrug bij Arnhem-Muiden vervormd, waardoor er geen treinen over kunnen. En op het eiland Tholen, ook in Zeeland, kwam het wegdek omhoog door de hitte. En daardoor raakten ook enkele auto's beschadigd. Het weer, er is officieel sprake van een landelijke hittegolf vandaag. In het beeld is het ruim 30 graden. Ook vanmiddag veel zon, 30 tot 36 graden. In het noorden wel minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen ook veel zon en heet, dan wordt het 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Laten we eens even kijken naar de situatie op de weg. Want Concert at Sea begint vandaag. De N57 Rotterdam richting Middelburg. Tussen de afrit Hellevoetsluizen, Oudenhoorn en de Haringvlietdam. 6 kilometer op dit moment. En dan de N497 Hellevoetsluis richting Rokanje. Tussen Hellevoetsluis en de aansluiting met de N57. Op dit moment een file van 2 kilometer.
12: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
13: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
12: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
13: Megabed heet niet voor niets...

0: mega veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man.
2: Voor elk budget een megabed.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen. Samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
5: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
6: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
7: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
8: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Elias den Hollander. Omroep
9: Zeeland. Er zijn minder reizigers die gebruik maken van de Westerschelde ferry. Waarom hoor je zo in Zeeland komt thuis? En is het eigenlijk nog uit te houden aan het Gardameer? De zeeuw in het buitenland, Patrick Katsman, die hoor je zo meteen in deze uitzending. En we kijken ook wat er allemaal speelt buiten onze provincie in het overzichtje van het nieuws uit binnen- en buitenland. Zeeland komt thuis tot 7 uur vanavond. En we draaien natuurlijk ook lekkere muziek. En dit was in de jaren 80. Was dit de comeback-plaat voor de Bee Gees. Na een lange tijd van afwezigheid. Dit is You Win Again. Goedemiddag.

0: heerlijke plaat uit de jaren 80. You Win Again. Het aantal passagiers op de Westerschelde-ferry tussen Vlissingen en Breskes is in 2025 afgenomen in vergelijking met het jaar daarvoor. Wiljan Vloed, directeur van de Westerschelde-ferry, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Waarom reisden er vorig jaar minder mensen met de ferry?
1: Dat zijn eigenlijk al terug te voeren naar een paar oorzaken. We hebben een personeeluitval gehad in de drukke zomermaanden. Ja, dan is eigenlijk de momenten waar we het van moeten hebben, hadden we geconfronteerd met een hoog ziekteverzuim, waardoor we voor het eerst in de historie niet konden varen. En we hebben een relatief nat voorjaar gehad en een minder, maar ook een nat najaar. Ja, dat zijn meteen momenten dat je dan meteen ziet dat het aantal echt afneemt.
0: Dan stappen mensen minder snel op de fiets.
1: Ja, niet alleen op de fiets, maar dan gaan ze ook minder snel met de ferry naar de overkant om het een en ander te beleven. Dan zoeken ze denk ik toch een vertier wat dichter bij huis of in een overdekte omgeving.
0: Ja, u bent afhankelijk dus van het weer, maar ook misschien wel van het tolvrijmaken van de Westerschelde-tunnel?
1: Nou, dat heeft iets minder mee te maken. Daar hebben we wel mee geconfronteerd, met name daar waar het gaat om onze vaste reizigers. Daar merk je met name in de ochtend vanuit Breskes dat we daar elke dag een kleine 35, 40 minder passagiers hebben. Doe dat maal 2, omdat het vaak heen en terug is. En dan 5 keer in de week. Ja, dan kom je tot een behoorlijk aantal. Dus dat is wel merkbaar geweest.
0: Oké. Okay. Zijn er nog andere factoren die een rol spelen hierbij?
1: Nee, wij zien wel een toename van het aantal fietsers. Dus dat zie je wel een toename, maar het totale aantal passagiers is gewoon afgenomen. Ja. En dat zien we eigenlijk als twee grote oorzaken. Dat je piekmomenten waarvan je eigenlijk hoopt ongeveer 100.000 passagiers hebben, dat je dan een paar dagen stil ligt omdat je niet met beide schepen kunt varen. Ja, dat zijn gewoon heel vervelende oorzaken en hopen we dit jaar te voorkomen.
0: Ja, en hoe gaat u dat voorkomen? Meer mensen aannemen of in de wachtkamer zetten, dat ze kunnen invallen, mocht dat onverhoopt gebeuren?
1: Ja, invallen is heel moeilijk, omdat wij specifieke diploma's hebben die je eigenlijk alleen gaat halen als je op een veerdienst werkt. Dus dan moeten we al een opleiding in het noorden van het land. Wat we hebben gedaan op vooruitlopend, omdat we intensiever gaan varen in begin 27... en overleg met de provincie meer personeel aangenomen. We hadden altijd 7 teams van 4 personeelsleden. Dat zijn we nu uitbreiden naar 9 teams van 4 personeelsleden. Dus dat betekent dat we in ieder geval deze zomer ruimer in het jasje zitten qua personeel. Dus ik verwacht daarin geen enkele problemen. Het weer hebben we helaas niet onder controle. Maar onze marketing- en communicatieafdeling hebben weer een heel mooi programma gedaan. En dat zie je ook altijd wel, dat mensen over de steek trekt om toch een keer met de ferry naar de overkant te gaan.
0: En meneer Vloed, op dit soort dagen, dat het knijter en knijter warm is, zijn er dan heel veel passagiers? Dan zie je ook een afname toch?
1: Ja, je ziet, gisteren hadden we ongeveer op dit moment, dat moet ik maandag eigenlijk zeggen, want het is nu al donderdag, hadden we ongeveer 1500 mensen. En ik denk dat we nu op de teller kijkende op 1000 zitten. Dus dat is ook een 500 minder. Mensen worden ook geadviseerd om binnen te blijven. Misschien niet naar het werk, andere tijden. Ja, dan gaan ze inderdaad ook niet met de ferry of met de fiets naar de overkant.
0: Volgend jaar, de gedeeltelijke sluiting van de Westerschelde-tunnel. Vanaf half januari is dat. Daar zijn jullie denk ik al mee bezig om je daarop voor te bereiden.
1: Ja, wij zijn eigenlijk in goed overleg met de provincie eigenlijk helemaal klaar. En wij gaan inderdaad intensiever varen. We gaan normaal gesproken doen met het laatste doen een uurdienst. Maar we gaan over tot een half uurdienst. Waarbij we ook al in de ochtend veel eerder gaan varen. Normaal gooien we de tweede boot om 9:45 in de vaart. En dat is nu al 6:15. Dus we gaan behoorlijk wat meer afvaarten doen. Zodoende dat we veel mensen kunnen helpen om toch van A naar B te komen.
0: En als er dan weer mensen ziek zijn van het personeel, dan kunt u garanderen dat die boten blijven varen?
1: Nou ja, we gaan meer varen en we doen er in ieder geval alles aan om te zorgen dat de boot in de vaart blijft. En dan ben je inderdaad afhankelijk van mensen, maar ook van onderhoudsschepen. Nou, onderhoudsschepen doen wij preventief. Maar dan nog kan er ook iets gebeuren. En zo geldt het natuurlijk ook bij mensen. Ik zie in ieder geval een grote bereidheid bij het personeel om er alles aan te doen om fit te blijven. En er is geen één personeelslid van de Westerschelde-ferry die het prettig vindt dat er vorig jaar een keer de boot uit de vaart werd gehouden.
0: Nee, maar het gaat niet om prettig vinden of niet. Hè. Het gaat er gewoon om dat die boot uiteindelijk kan varen,
1: ja,
0: denk ik.
1: Ja, maar mensen ziek worden, daar kunnen we niks aan doen.
0: Nee,
1: dat,
0: precies.
1: Dat is iets wat we niet onder controle hebben. Hetzelfde weer. Ja. Zijn er niks aantal factoren die we niet onder controle kunnen krijgen.
0: Oké. Okay. Helemaal duidelijk. William Vloed, directeur van de Westerschelde Ferry. Bedankt.

0: Ilse de Lange en Something Good bij Omroep Zeeland. Zeeland komt thuis. Weerman John Havinga, goedemiddag.
1: Elias, goedemiddag.
0: Nou, het zijn toch wel unieke dagen, zou je kunnen zeggen. Wij hebben al dagenlang een hitteblog, houden we bij op onze website, omroepzeeland.nl. Met al het nieuws wordt daar verzameld over de hitte. Onder andere bijvoorbeeld dat door de hitte de weg tussen Poortvliet en Sint-Annerland op 3 plekken is beschadigd omdat dat beton is uitgezet. Ja, dat zegt denk ik wel iets over deze dag tot nu toe.
1: Ja, zeker. Ja, je hebt gelijk hoor. Er kunnen wat records ook weer bijgeschreven worden. Want er is vanochtend al een hoogste minimumtemperatuur op het station Vlissingen gemeten van 22,3. Nou, dat kan komende nacht ook weer gebeuren. Want ik verwacht minimumtemperaturen van 22 tot 24 graden. En verder is er net bekend geworden dat er door het zogenaamde Weer Impact Team een code rood is afgekondigd voor de hitte. Bij mijn weten is dat nog niet eerder gebeurd. Of een weeralarm vanwege die hitte. Zeeland doet daar niet helemaal aan mee, want wij hebben namelijk morgen een wind die in de loop van de dag vanuit het zuidoosten naar het zuidwesten tot westen draait. Alleen, ja, je zou kunnen zeggen van, als je kijkt naar de maximumtemperaturen die ik vanmorgen heb staan, dat we daar misschien wel een beetje aan mee moeten doen. En ook vandaag is het natuurlijk al snikheet. Op de stranden zie je nu ook bij Concert at Sea en op Schouwen dat daar met die wind van zee vanuit het noordoosten, dat daar de temperatuur een beetje achterblijft. Maar dat is echt alleen aan de waterkant 27, 28 graden. Want als je achter het duin komt, is het toch al 30 tot 33 graden. En wat verder in het oosten van Zeeland is het 33 tot 35 graden worden. Er kan misschien nog wat bij komen. Die maximumtemperaturen die zijn nog niet helemaal bereikt. Het is in Westdorpen uiteindelijk op dit moment 34,7 geworden, Elias.
0: Ja, het is nog niet voorbij, hè?
1: Nee, het is nog niet voorbij. Ook na deze tropische dag volgt een tropennacht. Dus een plaknacht waarbij dus pas aan het einde van de nacht eigenlijk die 22 tot 24 graden wordt bereikt. Maar vanavond blijft het nog lang zonnig en warm. Maar uiteindelijk zullen we dus toch onder die 33 of onder die 30 graden komen. Morgenochtend is het dus even het advies om toch even de ramen en deuren open te zetten. Zodat die warmte even uit huis kan. Maar dan al gauw moeten we de ramen en deuren weer sluiten. Het wordt morgen dus de heetste dag van de week. 33 tot 38 graden. En in de loop van de dag, zoals ik net al zei, dan draait die wind naar het zuidwesten tot westen. En die wordt matig rond windkracht 3 à 4. En dan zullen we toch al merken dat in de loop van de middag die temperaturen vanuit het westen geleidelijk wat zullen gaan dalen. En dan hebben we gelukkig ook de hoogste temperatuur gehad morgen. Want als we kijken naar het rijtje voor het weekend tot begin volgende week, dan zien we zaterdag nog een redelijk gemiddelde hoge temperatuur voor Zeeland van 32 of 33 graden.
0: Oh, dat valt mee.
1: Met een aantal buien. Ja, kunnen we hebben.
0: In vergelijking met vrijdag.
1: Ja, we zijn er natuurlijk ook wel langzaam zeker een klein beetje aan gewend. Maar als je kijkt naar zondag 28, maandag 25 en dan de wind uit een westelijke richting. Ja, ik denk dat we dan kunnen zeggen van goed, dan kunnen we even bijkomen. Met ook daarbij horend dan wel de onstabiliteit in de vorm van buien, kans op onweer. Misschien ook wel wat zwaardere buien met hagel en windstoten. Dat zullen we misschien allemaal nog over ons heen gaan krijgen. Maar voor nu en voor morgen is het voorlopig zonnig en tropisch warm.
0: En verwacht je dan dat volgende week die temperaturen weer gaan stijgen?
1: Niet meteen. Ik denk dat als we kijken naar bijvoorbeeld volgende week, dan zien we temperaturen in eerste instantie even op die 23 tot 25 graden uitkomen. Met een wind die vanuit het westen naar het noordwesten draait. Het zou mij niet verbazen als we dan later in de week weer een herstel gaan krijgen. Maar mocht ik nu kijken naar de langere termijnverwachting vanaf volgende week 1 juli, dan zit dat allemaal een beetje in het bereik van 20 tot 25 graden. Dus het is nog niet te zeggen dat meteen de hittegolf een gevolg gaat krijgen.
0: Precies. Nee. Goed, maar jij houdt het voor ons in de gaten gelukkig, John Havinga. Dank je wel. En zijn weerbericht is ook te lezen in alle rust op onze website in de Omroep Zeeland app. En op onze website via omroepzeeland.nl/weer. Ja, we hadden het al over Concert at Sea. Concert at Sea, tropische temperaturen natuurlijk. En de organisatie heeft ook allerlei maatregelen genomen.

Bijvoorbeeld extra water uitgedeeld en sponsen en dergelijke. Dus even kijken naar de situatie op de weg. Want dat driedaagse festival dat begint dus vandaag. De N57 Rotterdam richting Middelburg. Tussen de afrit Hellevoetsluis, Oudenhoorn en de Haringvlietdam. Daar staat op dit moment een file van 6 kilometer. En de Brouwersdam zelf is natuurlijk ook afgesloten vanwege dat evenement.

0: Michael Schulte en You Let Me Walk Alone bij Omroep Zeeland. Dus even kijken wat er nog meer gebeurt in de wereld. Een van de aardbevingen in Venezuela was de krachtigste beving in het land in meer dan een eeuw tijd. En tot nu toe zijn er 164 doden en bijna 1000 gewonden geteld. Maar dat aantal loopt waarschijnlijk enorm op, zegt deze verslaggever.
1: Het wordt dus nu licht in Venezuela en de omvang van de ramp, dat wordt pas duidelijk. Dus ik denk dat we later op de dag veel meer duidelijk krijgen van hoe groot deze ramp eigenlijk is.
0: Duizenden mensen proberen duidelijkheid te krijgen over het lot van vermiste familie en vrienden. En Nederland is een van de landen die een reddingsteam naar Venezuela stuurt. Staatssecretaris Bertram roept reizigers op om genoeg water mee te nemen als ze op pad gaan. De NS rijdt ook vandaag weer met een aangepaste dienstregeling vanwege de hitte. En ook veel scholen en bedrijven hebben de les- en werktijden aangepast. Ook markten gaan eerder dicht, zoals in Middelburg vandaag, maar ook in Noordwijk.
2: Mensen doen vroeg hun boodschappen, zodat ze 's middags lekker naar het strand kunnen gaan of op een terrasje kunnen zitten. Kunnen we wat eerder naar huis.
3: Ja. Het gezegd is volgens mij, de vrouwen bloot, de handel dood.
2: Ja, dat klopt een beetje. Ik heb liever vrouwen bloot en nog druk op de markt. Maar ja, helaas, je kan niet alles hebben, hè.
0: En de eerste beslissingen zijn gevallen in de groepsfase van het WK voetbal. Brazilië heeft zich als groepswinnaar geplaatst voor de knock-outfase voor Marokko. En dat betekent dat Oranje in de volgende ronde tegen een van die twee landen moet spelen. Bondscoach Ronald Koeman heeft geen voorkeur en wil er in de opstelling tegen Tunesië vannacht ook geen rekening mee houden.
4: We willen eerst in de groep worden, ongeacht wie er één of twee in de andere pool is waar we tegen gaan spelen. Want ik geloof daarin dat dat het beste is als voorbereiding ook richting de volgende ronde.
0: En nou, Curaçao heeft nog altijd kans op plaatsing voor de knock-out fase. Team van Dick Advocaat neemt straks om 10:00 het op tegen Ivoorkust. Straks het nieuws in Zeeland in het kort van Stefan Danen, maar voor die tijd Nate Smith en Fix What You Didn't Break.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
1: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
3: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
4: Ja, en we gaan luisteren naar het nieuws met Stefan Hanen.
5: Goedemiddag. De 28-jarige man uit Terneuzen die gewond raakte in Kapellebrug bij een politieachtervolging is aan zijn verwondingen overleden. De politie achtervolgde de man woensdagochtend na een melding van een conflict in een woning. Hij negeerde daarna een stopteken van de politie. De man raakte bekneld en is door de brandweer uit de auto bevrijd. Er komt nog een onderzoek naar deze zaak. Dat wordt waarschijnlijk door een andere politieeenheid gedaan of door de Rijksrecherche. De provincie raadt af om te zwemmen op het badstrand in Scharendijk aan het Grevelingenmeer. In het water zijn verhoogde concentraties van de poepbacterie gevonden. Vooral jonge kinderen, ouderen en mensen met verminderde weerstand wordt geadviseerd voorlopig niet te zwemmen. Op andere locaties zijn geen afwijkingen gevonden. Het negatief zwemadvies geldt in ieder geval tot begin volgende week. Tussen Poortvliet en Sint-Anneland is de weg op 3 plekken beschadigd door de hitte. Door hoge temperaturen is het beton uitgezet. Delen van de weg zijn omhoog gekomen en ook auto's zijn beschadigd geraakt. Op 2 plekken is de weg afgezet. Verkeer kan voorbijrijden, maar wordt gevraagd extra voorzichtig te zijn. En je verwacht het misschien niet, maar in deze hitte kun je strooiwagens tegenkomen. Waterschap Scheldestromen strooit op wegen in onder meer Middelburg en Hulst. En het gaat dan om wegen die net een nieuwe laag asfalt hebben gekregen. Het wegdek kan dan glad worden en om dat tegen te gaan wordt dus gestrooid. Het weer in Zeeland zonnig en overal is het tropisch. Op Schouwen-Duiveland 30 graden en tot 35 graden in het oosten van Zeeuws-Vlaanderen. In de nacht wordt het met zo'n 23 graden waarschijnlijk record warm. Morgen de heetste dag van de week, dan 33 tot 38 graden in Zeeland. En in 8 regio's is morgen code rood van kracht, de hoogste weerwaarschuwing van het KNMI. Geadviseerd wordt dan alleen naar buiten gaan als het echt nodig is. In Zeeland geldt code oranje, waarbij ook gewaarschuwd wordt voor extreme hitte. Tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
4: Ja, gelukkig wordt het van het weekend maar een graadje of 32.
5: Oh, dus dat valt wel mee.
4: We gaan eens even kijken naar de situatie op de weg. Concertgangers voor Concert at Sea. Ze staan in de file. Het valt wel mee op dit moment nog, hoor. De N57 Rotterdam richting Middelburg tussen de afrit Hellevoetsluizen, Oudenhoorn en de Haringvlietdam. 3 kilometer. En dan eens even kijken. De N57 Rotterdam richting Middelburg tussen Port Zeelanden en de afrit Renesse. Daar staat op dit moment de file van 2 kilometer.
1: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland.

0: Miles Smith, Stay If You Wanna Dance. Straks gaan we het hebben over een feestelijke middag bij Scalda. Want daar werd het eerste digitale klaslokaal van Zeeland geopend. Daar hoor je zo meteen veel meer over. Maar eerst de ziel die naar het buitenland is verhuisd. Zomer aan het Gardameer. Patrick Katsman, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Je zit in de auto. Heb je in die auto een beetje airco?
1: Ik heb in die auto airco.
0: Gelukkig, gelukkig. Ja, dat is eigenlijk de beste plaats om nu te zijn, denk ik. Voor jou ook, want het is bij jullie ook snik en snikheet.
1: Ja, het is bij ons ook behoorlijk warm.
0: Hoe komen jullie de dagen door?
1: 36 graden. Nou, ik moet zeggen, het went eigenlijk wel, de hitte.
0: Oké, dan heb jij vast een paar hele goede tips voor ons.
1: Ja, eigenlijk maar één.
0: Oké.
1: Ervoor zorgen dat je zo vaak mogelijk in de hitte zit, want het went eigenlijk wel een klein beetje. Het is niet dat het echt nu aangenaam is. Ja, zo'n 25 graden is, het is gewoon wel warm en...
0: Ja, je valt een beetje...
1: Het is niet dat iedereen aan het klagen is van het is 36 graden en we kunnen niks doen.
0: Nee.
1: Want het is hier gewoon vanaf begin juni tot ergens...
0: Tot ergens wat? Ja, je valt een beetje weg. Live contact met Italië, dat verloopt vandaag niet zo helemaal vlekkeloos. Oh, daar ben je weer inderdaad. Daar hebben wij allemaal codes hè, in Nederland. En vanaf vandaag in 8 regio's, Zeeland uitgezonderd, code rood. Het advies is om alleen naar buiten te gaan als het echt moet. En blijf uit de zon. Maar jij zegt, draait misschien even andersom. Probeer juist wel in de hitte te blijven.
1: Nee, dat niet hoor. Dat niet. Het is gewoon... het is hier zo vaak dat het behoorlijk boven de 30 graden is. Dat je er om een duur wel een beetje aan gaat wennen. Dus het is voor ons niet dat we nu zeggen van er is iets aparts aan de hand. En we gaan ons leven erop aanpassen. Want dan kom je gewoon... dan moet je je leven voor 4-5 maanden per jaar aanpassen. Dat doet niemand.
0: Nou, je zou je leven er wel op kunnen aanpassen dat je je misschien niet te druk maakt.
1: Ja, dat wel. Dat wel.
0: Dat helpt sowieso.
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: Wordt er nou veel over gesproken? Over de warme temperaturen bij jullie daar aan het Gardameer? Of is het echt gewoon dat mensen zich daar neerleggen?
1: Dus eigenlijk...
0: Eigenlijk niet, denk ik dat je zegt, maar je valt weer weg.
1: eigenlijk niet. Ik ben gisteren wezen padellen en dan zei ze ook van ja, het is wel warm vandaag. Maar ja, dat blijft dan.
0: Het is geen lekkere verbinding, Patrick, maar ik denk dat we het grootste gedeelte van je verhaal wel hebben gehoord. Ik ga je weer bedanken, want ja, we kunnen je bijna niet verstaan. En dan hebben we jou volgende week weer in de uitzending. En dan horen we hoe het dan is met jou. Yes?
1: Okay.
0: Dankjewel, hè.
2: And you can dance for

Madonna en Into the Groove bij Omroep Zeeland. Het is bijna op de seconde af, is het 16:45. En over een drie kwartier, dan is Zegt U Het Maar de Weer. En dan gaan we het eens hebben over de hitte. Want de temperaturen lopen flink op in Zeeland. Morgen, naar verwachting, 37 graden, vertelde John Havinga net. In Middelburg stopte de weekmarkt vandaag eerder vanwege de hitte. En ook op andere plekken worden maatregelen genomen om mensen en dieren te beschermen. Nou, toch gaat een evenement als Concert Tsi gewoon door. Maar is dat nog verantwoord of moeten organisatoren eerder ingrijpen? Is vandaag de stelling. Je kunt bellen vanaf 17:30 hierover naar 011845x9. Of meedoen in de WhatsApp. Op ons WhatsApp-kanaal hebben we die vraag ook gesteld. Ik zie dat de tussenstand nu ja zegt 16%. Nee zegt 84%. Je kan er dus over meepraten door vanaf 17:30 te bellen. Maar je kunt natuurlijk ook een appje sturen naar Omroep Zeeland.

0: En ze braken mee door I Only Wanna Be With You van Dusty Springfield. Een feestelijke middag bij Scalda in Vlissingen. Daar is het allereerste digitale klaslokaal van Zeeland geopend. En dit lokaal is zo bijzonder omdat de mbo-school al druk bezig is met de omslag naar duurzame energie en de arbeidskrapte. En iedereen die in Zeeland betrokken is bij de energietransitie komt hier vanmiddag samen. Er wordt niet alleen maar geborreld, maar er wordt juist ook gesproken over de samenwerking tussen het bedrijfsleven, de provincie en de scholen. Het verslag is van Eva van der Welen.
1: Iedereen die hier in Zeeland betrokken is bij de energietransitie is hier vanmiddag bij Scalda aanwezig. Nou, er wordt hier dus geborreld en bedrijven, organisaties en onderwijsinstellingen en overheden praten met elkaar over hoe ze samen iets kunnen betekenen in de energietransitie. Casper Koenders, u bent hier van de gemeente Terneuzen. Waarom bent u naar deze bijeenkomst gekomen?
2: Connecties en netwerk aanmaken eigenlijk. Ja, en wie weet misschien wat kansen die verder worden gemaakt. Het is een beetje oriënteren, kijken hoe het loopt.
1: Ja, want wat kan gemeente Terneuzen hebben aan studenten die bezig zijn met de energietransitie, met de arbeidskrapte? Wat kan de gemeente Terneuzen daarmee?
2: Ik denk dat er een zin energie mogelijk is. Dat we frisse blik krijgen, maar tegelijkertijd ook mensen opleiden. Want ik ben bezig met een warmtenet. Ik ben projectleider warmtenet voor een best wel groot warmtenet in Terneuzen. En juist wanneer studenten te koppelen met de praktijk, denk ik dat er wel mooie kansen liggen. En ja, ook met voornamelijk communicatie en participatie met inwoners en de mogelijkheid om daar wat uit te halen. Ik denk dat studenten daar wel waardevol in kunnen zijn.
1: Wiegert Siertz, u bent hier namens het bedrijf SPI. Waarom bent u hierbij aanwezig?
3: Ik ben bij SPI verantwoordelijk voor alle studenten en alle medewerkers qua opleidingen. We vonden het hier heel mooi qua aansluiten in onze vergroeningstrajecten die wij doen. We zijn zelf bezig met waterstof, kernenergie. Wij zijn heel erg betrokken bij EPZ. Dus ja, dan leek het ons hier wel verstandig om hier aanwezig te zijn. Want dat is eigenlijk de hoofdmoot voor vandaag.
1: Ja, want de studenten zijn hier echt al bezig met de toekomst, energietransitie, bijvoorbeeld de arbeidskrapte die op ons afkomt. Wat kunnen studenten voor jullie gaan betekenen of wat kunnen jullie elkaar in aanvullen?
3: Nou, eigenlijk in alles. We hebben handjes nodig, we hebben mensen die de techniek beheersen en bedenken. Bij SPI hebben we dan zowel in Terneuzen de engineeringsafdeling en de uitvoeringskant. Dus ja, bij ons kunnen ze gewoon overal terecht en we zitten hard om mensen te spreken eigenlijk.
1: Er wordt niet alleen gepraat, er worden ook workshops gegeven. En het nieuwste technische snufje van Scalda, een digitaal klaslokaal, wordt officieel geopend. Daarmee zet de onderwijsinstelling ook een belangrijke stap in de toekomst. Omdat studenten in dat lokaal kunnen ervaren hoe het echte werk eraan toe gaat. Petra van Willigen, de Immersive Classroom, die wordt dus vandaag geopend. Ja, wat vindt u ervan dat Scalda dit heeft?
4: Ja, fantastisch. Echt heel mooi. En ik denk ook dat het heel erg passend is bij de snelle ontwikkelingen die we allemaal hebben binnen het onderwijs. Want die gaan zo hard en ik vind het top dat Scalda daar in ieder geval op deze manier aan bij kan dragen.
1: Ja, want hoe belangrijk is het dat Scalda nu al met die toekomst bezig is?
4: Heel belangrijk, denk ik. Want willen wij binnen het onderwijs aan kunnen sluiten en blijvend aan kunnen sluiten bij alle ontwikkelingen, dan zullen we dit soort projecten steeds meer moeten ondernemen om daadwerkelijk als Zeeland ons te onderscheiden. Want ik denk dat dat heel belangrijk is. En we zullen wel moeten. Het onderwijs zal in ieder geval in een transitie moeten en we moeten daarin veranderen.
1: En samenwerking tussen de partijen is belangrijk om de moeilijke vraagstukken voor de toekomst met elkaar op te lossen.
0: Je hoorde Eva van der Welen en die eerste stappen die zijn daar dus vanmiddag gezet bij het Scalda in Vlissingen.

0: come home.
1: Ed Sheeran en Photograph. Dit is Zeeland komt thuis, Omroep Zeeland. En straks gaan we eens even kijken hoe het is op het festivalterrein van Concert at Sea op de Brouwersdam.
2: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
3: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
4: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
5: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
6: 22 juli, demodag, scootmobielen.
7: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
8: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
9: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
10: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
8: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
11: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
12: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
13: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
12: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
13: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
14: Omroep Zeeland.
15: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur.
14: Omroep Zeeland.
16: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Vanaf middernacht geldt in 8 provincies code rood vanwege de hitte. Het KNMI adviseert morgen alleen naar buiten te gaan als dat echt nodig is. Er worden temperaturen tot 40 graden verwacht. Als het zo warm is, kan iedereen last van oververhitting of uitdrogingsverschijnselen krijgen. Het is voor het eerst dat het hoogste weeralarm is afgegeven voor hitte. Eerder gebeurde dat wel voor sneeuw of onweer. Code rood geldt voor alle provincies behalve Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland. Daar geldt code oranje. Door de hitte zijn op meerdere plekken problemen ontstaan met bruggen, wegen en het OV. In Utrecht kunnen geen trams rijden, omdat wissels door de hitte niet meer werken. Door Delft rijdt ook tram 1 niet, omdat het asfalt rond de rails is gesmolten. In Zeeland is de spoorbrug bij Arnemuiden vervormd, waardoor er geen treinen over kunnen. En op het eiland Tholen in Zeeland kwam het wegdek omhoog door de hitte. Daardoor raakten ook enkele auto's beschadigd. 3 rechters van het Internationaal Strafhof in Den Haag dagen de Amerikaanse regering voor de rechter, omdat die hun vorig jaar sancties heeft opgelegd. De rechters waren betrokken bij onderzoek naar onder meer oorlogsmisdaden van Amerikanen in Afghanistan. Ook had een aantal een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Amerikaanse regering erkent het hof niet en zegt dat het Amerikanen niet mag vervolgen. Door de sancties hadden de rechters onder andere geen toegang meer tot hun eigendommen en tegoeden in de VS. De NAVO heeft aan Turkije gevraagd om Turkse journalisten toch toe te laten bij de NAVO-top. De Turkse autoriteiten hebben de aanvragen van meerdere journalisten afgewezen. Ze zouden werken voor oppositiemedia of onafhankelijk zijn. De NAVO zegt dat het belangrijk is dat journalisten hun werk kunnen doen. Het weer. Er is officieel sprake van een landelijke hittegolf. In de Bilt is het ruim 30 graden. En vanmiddag veel zon, 30 tot 36 graden. In het noorden minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Zeeland verkeersinformatie. De AWB meldt een file op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht 8 kilometer file op dit moment. En de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Tussen Rotterdam Zuidplein en Barendrecht staat ook een korte file. En natuurlijk is de Brouwersdam afgesloten tussen Renesse en Port Zeelande vanwege Concert at Sea. Ik zie er op dit moment geen files daar in de buurt. Dus dat valt alleszins mee vandaag.
0: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
17: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
18: Hey ondernemer, grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
17: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
19: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
20: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
21: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
22: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
23: Oké, we gaan.
24: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
25: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
26: Een man, een roltrap, een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
27: Omroep Zeeland.
15: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Elias den Hollander.
27: Omroep Zeeland.
1: Goedemiddag. Concertatie op de Brouwersdam is van start met hete dagen voor de boeg. Welke maatregelen neemt de organisatie tegen die temperaturen? Het Openbaar Ministerie heeft 12 jaar cel geëist tegen de verdachte van het doodsteken van een 48-jarige man. Dat gebeurde in Vlissingen en Mirjam van Wouwen was bij die zaak. En je zult maar aan de slag moeten in deze hitte op het dak. Toch zijn installateurs van airco's druk deze dagen. Simone Gideonsen nam met gevaar voor eigen leven een kijkje op het dak. En dat verslag hoor je zometeen in deze uitzending. Vandaag begint de 21ste editie van Concert at Sea op de Brouwersdam. Het festival is populairder dan ooit. En voor het eerst waren alle drie de dagen al een maand van tevoren uitverkocht. Maar met deze temperaturen is het niet alleen genieten van muziek, maar ook slim omgaan met de warmte. En daarom heeft de organisatie extra maatregelen getroffen.
2: Leslie, we kunnen er niet omheen. We moeten het toch eventjes over hebben. Mensen praten er al dagen over, de hitte. Welke maatregelen hebben jullie als organisatie nou voorafgaande aan het festival getroffen?
3: Nou, we hebben inderdaad heel goed rekening gehouden met de hitte. Dat is het meteen al een voordeel dat ook onze bezoekers weten dat het warm wordt. Wij bereiden ons natuurlijk net als elk jaar eigenlijk voor op alle mogelijke scenario's. We hebben sinds jaar en dag al gratis drinkwater bij. We hebben 150 drinkwaterpunten over het hele terrein. Wat je dan aanpast is dat mensen een iets grotere fles mee mogen nemen. Het is nu 500 milliliter met dop, dus die kunnen mensen leeg van huis meenemen. Ze kunnen hier gewoon de hele dag water drinken als ze willen. Ja, we hebben het aantal zonnebrand milliliters ook verhoogd wat mee mag. We hebben gratis zonnebrand bij de toiletten en bij een CeraVe, onze zonnebrandpartner, op het strand. Verder hebben we, misschien heb je het al gezien op het terrein, van die vernevelaars laten aanrukken. Dat is echt, dat werkt heel lekker, want het is, het koelt gewoon ook de lucht om je heen in de straal van 30 meter rondom die dingen. Dus dat is iets wat we hebben toegevoegd.
2: En wat ik nog niet heb gehoord, maar wat jullie ook doen dit jaar, sponsen.
3: Ja, dat is wel gebruikelijk bij concerten als het echt heet wordt. Dan hebben we in elk geval voorin bij de bergen, wat wij dan noemen de bergen. Dus tussen de eerste rij en het podium en in het midden van het publiek. Daar staan inderdaad de emmers met sponsen klaar om mensen even af te koelen, mocht dat nodig zijn.
2: Is het credo vandaag smeren en hydrateren?
3: Ja, of andersom. Dat mag ook. En dan bij hydrateren, een biertje en wijntje is lekker. Maar drink ook gewoon water en hou elkaar in de gaten. En tempo gewoon een beetje omlaag.
2: Is er nog getwijfeld om het festival af te gelasten of aan te passen?
3: Nee, dat is dat kan ik nu ook heel resoluut zeggen. Want dat zijn dus dingen waar je de hele week over nadenkt en overleg over hebt. Maar we hebben geen indicaties gehad van dit gaat echt helemaal mis. We hebben juist door het goede overleg en elke keer kunnen laten zien en overleggen wat doen we om het zo comfortabel mogelijk te maken. Is dat niet in ons op hoeven komen, gelukkig. En ik denk dat we nu ook wel, natuurlijk, het is warm. Dat is geen twijfel over mogelijk. Maar dit terrein is groot. Het is aan zee. Het is nu gewoon comfortabel genoeg voor de bezoekers.
1: En je hoorde Erik Holm in gesprek met festivalorganisator Leslie Gieten over hoe het festival Constatatie omgaat met de hitte. En misschien zit jij nu in de koele lucht van een airco, maar er zijn ook veel mensen die vandaag in de volle zon moesten staan voor hun werk. Of mensen die ervoor zorgen dat jij koele lucht vanuit die airco kunt krijgen.
4: In de hal van een woning in Schravenpolder tref ik Harold Boot aan. Ik zie nu de achterkant van zijn rug. Vrij nat. De voorkant ook. Doorweekt, zie ik. Wat bent u aan het doen?
5: Ja, ik ben een binnenunit van een airco aan het monteren. Voor de mensen dat het in de zomer wat koeler kan worden en eventueel in de winter de woning kunnen verwarmen met airco.
4: Waarom doet u dat met dit weer?
5: Ja, dat is gewoon opdracht van de werkgever. We doen het een jaar rond. Maar ja, we proberen wel de werkzaamheden een beetje zo te doen dat we buiten 's ochtends doen en binnen 's middags. Dat je een klein beetje probeert schaduw op te zoeken.
4: En hoe lukt dat vandaag?
5: Ik hoop een kortere werkdag te maken. Maar er zijn weer al storingen bijgekomen. Dus als ik hier klaar ben, mag ik weer storingen gaan rijden.
4: U bent eerder begonnen vandaag, geloof ik, om ook eerder te kunnen stoppen.
5: Ja, we zijn gewoon vroeg begonnen vanochtend. 6:30 ben ik op de zaak gestart, spulletjes opgezocht. Ik wist dat er nog storingen kwamen, dus daar heb ik ook nog spulletjes voor meegenomen. En ja, als ik hier klaar ben, dan ga ik nog naar 2 adressen. Hopelijk de storing op te lossen voor de mensen. Dat ze ook weer airco in de woning hebben en in het bedrijf.
4: Allemaal airco's ophangen dus, en u maar eens weten.
5: Ja, dat klopt. Maar ja, dat hoort erbij om deze tijd van het jaar.
4: Ja, hoe voelt dat dan, dat al die mensen er straks cool bij zitten en u hier doorweekt in de hal staat?
5: Ja, je bent het gewend. Het is je werk. En je probeert er wat op aan te passen. En je rustmomenten te pakken tussendoor. En veel te drinken.
4: En merkt u nou ook dat meer mensen een airco willen?
5: Ja, je gaat het wel steeds meer zien. Dat er steeds meer huishoudens, of het met de klimaatverandering te maken heeft, weet ik niet. Maar ook voor een stukje energie om in de winter daarmee te verwarmen. Met stroom van de zonnepanelen en meer comfort en betere nachtrust.
4: Heeft u er zelf ook een?
5: Ik heb er 6 hangen.
4: Dus u komt niks tekort?
5: Bij ons is het heerlijk koel in de woning. Wij slapen lekker, gewoon onder het dekbed.
4: En we staan nu nog binnen, maar zometeen gaat u ook nog het dak op, hè?
5: Ja, ik moet zometeen op het dak. Ik heb de airco nu aangesloten. Ik heb een drukproef gedaan, die is goed. Dus mijn leidingwerk is goed. Nu ga ik zometeen het vacuümeren en het koude middel erin doen, zodat de airco aan kan bij de mensen.
4: Ja, en dat gaan we dus buiten doen. Dan wordt het nog heter.
5: Ja, dat klopt. We gaan nu weer het dak op en dan gaan we daar de pomp aan sluiten en zorgen dat de airco in bedrijf gesteld wordt.
4: Kan u er een beetje tegen die zon en die hitte?
5: Het valt tegen soms. We hebben ook een parasol mee, die zetten we ook wel eens bovenop de unit. Dan zetten we haar gewoon proberen gewoon onder de parasol. En vanochtend treffen we het, want er staat ietsje wind op het dak.
4: U heeft geluk.
5: We hebben een klein beetje geluk deze dag.
4: Er zijn natuurlijk heel veel mensen die in de bouw werken of buiten werken met dit weer, die dat allemaal moeten doorstaan. Wat zou u tegen ze willen zeggen?
5: Vroeger gaan werken 's ochtends en eerder stoppen.
1: Je hoorde verslaggever Simone Gideonsen in gesprek met installateur Harold Boot. Dat eerder stoppen is mij nog niet gelukt. Ik ben er gewoon nog tot 7 uur te horen op de radio. Straks hebben we Zegt u het maar, dan gaan we het ook hebben over de hitte. Moeten evenementen niet doorgaan of moeten organisatoren eerder ingrijpen? Je kunt erover bellen en appen vanaf 5:30 straks. We gaan terug naar 1983. Bandolero is hier.

0: Maar dat is alweer 43 jaar geleden dat dit een hitje was in tal van landen in Europa. Paris Latino van Bandolero bij Omroep Zeeland in Zeeland komt thuis. Het Zeeuwse weer. Weerman John Havinga, ja, het is snikheet, hè?
1: Ja, zeker. Ja, je hebt gelijk, hoor. Er kunnen wat records ook weer bijgeschreven worden. Want er is vanochtend al een hoogste minimumtemperatuur op het station Vlissingen gemeten van 22,3. Nou, dat kan komende nacht ook weer gebeuren. Want ik verwacht minimumtemperaturen van 22 tot 24 graden. En verder is er net bekend geworden dat er door het zogenaamde Weer Impact Team een code rood is afgekondigd voor de hitte. Bij mijn weten is dat nog niet eerder gebeurd. Een code of een weeralarm vanwege die hitte. Zeeland doet daar niet helemaal aan mee. Want wij hebben namelijk morgen een wind die in de loop van de dag vanuit het zuidoosten naar het zuidwesten tot westen draait. Alleen, ja, je zou kunnen zeggen van, als je kijkt naar de maximumtemperaturen die ik voor morgen heb staan, dat we daar misschien wel een beetje aan mee moeten doen. En ook vandaag is het natuurlijk al snikheet. Op de stranden zie je nu ook bij Concert at Sea en op Schouwen dat daar met die wind van zee vanuit het noordoosten, dat daar de temperatuur een beetje achterblijft. Maar dat is echt alleen aan de waterkant 27, 28 graden, want als je achter het duin komt, is het toch al 30 tot 33 graden. En wat verder in het oosten van Zeeland is het 33 tot 35 graden worden. Er kan misschien nog wat bij komen. Die maximumtemperaturen die zijn nog niet helemaal bereikt. Het is in Westdorpen uiteindelijk op dit moment 34,7 geworden, Elias.
0: Ja, het is nog niet
1: 30 graden. En wat verder in het oosten van Zeeland is het 33 tot 35 graden worden. Er kan misschien nog wat bij komen. Die maximumtemperaturen die zijn nog niet helemaal bereikt. Het is in Westdorpen.

0: 30 graden komen. Morgenochtend is het dus even het advies om toch even de ramen en deuren open te zetten, zodat die warmte even uit huis kan. Maar dan al gauw moeten we de ramen en deuren weer sluiten. Het wordt morgen dus de heetste dag van de week. 33 tot 38 graden. En in de loop van de dag, zoals ik net al zei, dan draait die wind naar het zuidwesten tot westen. En die wordt matig rond windkracht 3 à 4. En dan zullen we toch al merken dat in de loop van de middag die temperaturen vanuit het westen geleidelijk wat zullen gaan dalen. En dan hebben we gelukkig ook de hoogste temperatuur gehad morgen, want als we kijken naar het rijtje voor het weekend tot begin volgende week, dan zien we zaterdag nog een redelijk gemiddelde hoge temperatuur voor Zeeland van 32 of 33 graden.
1: Oh, dat
0: wel
1: valt
0: met
1: mee.
0: Een aantal buien. Ja, kunnen we hebben.
1: In vergelijking met vrijdag.
0: Ja, dus, we zijn er natuurlijk ook wel langzaam zeker een klein beetje aan gewend, maar als je kijkt naar zondag 28, maandag 25 en dan de wind uit een westelijke richting. Ja, ik denk dat we dan kunnen zeggen van goed, dan kunnen we even bijkomen. Met ook daarbij horend dan wel de onstabiliteit in de vorm van buien, kans op onweer. Misschien ook wel wat zwaardere buien met hagel en windstoten. Dat zullen we misschien allemaal nog over ons heen gaan krijgen. Maar voor nu en voor morgen is het voorlopig zonnig en tropisch warm.
1: Goed, maar jij houdt het voor ons in de gaten gelukkig, John Havinga. Dankjewel. En zijn weerbericht is ook te lezen in alle rust op onze website in de Omroep Zeeland app en op onze website via omroepzeeland.nl/weer.
2: Zomer in Zeeland. Omroep Zeeland.
1: Tegen een 27-jarige man is 12 jaar gevangenisstraf geëist. Hij zou eind 2024 een man hebben doodgestoken in een woning in de Kasteelstraat in Vlissingen. Verslaggever Mirjam van Wouwen, jij was bij de rechtszaak vandaag. Mirjam, wat gebeurde er allemaal die dag?
3: Ja, die dag, het was eigenlijk nacht. Het gebeurde allemaal rond middernacht. De verdachte was dakloos op zoek naar een slaapplek. En die ging bij die woning kijken, want daar kunnen mensen kennelijk regelmatig slapen. Toen liep hij iemand tegen het lijf die volgens hem zijn fiets had gestolen en had doorverkocht. En daar wilde hij het wel eens even met hem over hebben. Mm-hmm. Dat werd ruzie. Dat liep verschrikkelijk uit de hand. Het latere slachtoffer sloeg de verdachte hard tegen de grond. Bewusteloos is hij een poosje geweest. Daarna, toen hij weer bijkwam, is hij opgestaan, naar de keuken gelopen, heeft twee messen gepakt en daarmee ingestoken op het slachtoffer. Nou, die wist nog naar buiten te komen, maar die is op de stoep voor de deur in elkaar gezakt en ter plekke overleden.
1: De hele toestand daar in de straat.
3: Ja, zeker. Heel veel mensen hebben het gezien. Er waren ook meerdere mensen in het pand. Die waren niet meer bij het daadwerkelijke steekincident, want iedereen vond die ruzie, de sfeer was niet meer goed. Dus mensen zijn weggegaan. En dat heeft wel allemaal indruk gemaakt, natuurlijk.
1: Er was bewijsmateriaal. Kun je daar eens iets over zeggen?
3: Nou, hij heeft zelf ook verteld, de verdachte, dat hij degene was die heeft gestoken. Hij heeft ook verteld hoe het allemaal een beetje is gelopen. Maar er hingen ook camera's in de woning, in de gang en in de keuken. En dat daadwerkelijke steken gebeurde in de woonkamer. Daar was geen camera, maar in de gang dus wel. En daar zag je inderdaad dat het slachtoffer de verdachte tegen de grond sloeg en dat hij roerloos bleef liggen.
1: Want die beelden zijn ook vertoond tijdens de zitting.
3: Dat stukje is inderdaad tijdens de zitting ook vertoond. Mm-hmm. Maar op die camerabeelden is daarna, je hoort gestommel, want het nam ook geluid op. En op een gegeven moment, dat hebben wij niet gezien, maar het zit wel in het dossier, is de verdachte naar de keuken gegaan, heeft die twee bebloede messen afgespoeld, zichzelf afgespoeld, en is er via de achterdeur vandoor gegaan.
1: Nou, 12 jaar is het dus geëist. Hoe is die eis opgebouwd door het Openbaar Ministerie?
3: Ja, dat is, hij wordt verdacht van doodslag, niet moord. Moord is echt met voorbedachte raden, dat je het plan hebt om iemand om het leven te brengen. Nou, ze zeiden, daar is geen bewijs voor. Hij is ook niet met wapens richting dat pand gegaan.
1: Rustig en kalm beraad noemen ze dat.
3: Ja, inderdaad. En daar was hier geen sprake van. Wel doodslag. En de officier had het vooral over dat er zo buitensporig veel geweld is gebruikt, terwijl er eigenlijk zo'n geringe aanleiding was, want het ging over een gestolen fiets. En dat het dus zo enorm geëscaleerd is. Nou is het zo dat dat pand, dat hoorden we later van buurtbewoners, dat werd drugspand genoemd. Daar zouden dealers en gebruikers elkaar ontmoeten. Er was heel veel overlast. En het is ook niet niet lang na dit incident is dat pand ook gesloten. Dus het was geen standaardwoning zomaar in de Kasteelstraat.
1: Nabestaanden, waren die ook aanwezig?
3: Ja, zeker. Die zaten in de zaal. En

0: En de zus van het slachtoffer las ook een verklaring voor namens de familie. Want ze zeiden, ja, we willen dat er niet alleen gesproken wordt vandaag over wat er is gebeurd, maar ook over wie we zijn verloren. En zij had een indrukwekkende slachtofferverklaring. Allerlei familieleden vertelden over Yilmaz, Yıldırım Yılmaz. Dat is het slachtoffer, 48 jaar oud was hij. Hij was liefdevol en zorgzaam. Iemand die altijd klaar staat voor een ander, die mensen samenbracht. En de verdachte reageerde daar dan later weer op. Die bood zijn excuses aan, die vindt het verschrikkelijk wat er is gebeurd. Hij zei, maar ik ken Yılmaz ook op een andere manier. Hij behandelde mij slecht. Hij lichtte me op en stal geld van me. Hij zei, ja. Ik snap dat jullie hem zo zien. Ik ken hem ook op een andere manier.
1: Ja, en zo wordt zo'n zaak van alle kanten bekeken. De rechtbank neemt nu 2 weken de tijd om een uitspraak te doen. Hè? Dus over twee weken dan.
0: Dan horen we wat de daadwerkelijke straf wordt en of hij veroordeeld wordt.
1: Dankjewel, Mirjam. En dan iets anders. De zomers worden steeds warmer. En dat heeft ook gevolgen voor de manier waarop huizen worden ontworpen. Architect Erwin Veldman legt uit waarom woningen van de toekomst niet alleen energiezuinig, maar vooral ook bestand moeten zijn tegen hitte.
2: Het zijn behoorlijk warme dagen. Het is niet alleen buiten warm, maar binnen kan het soms ook nog best wel afzien zijn. Wat kunnen jullie eigenlijk allemaal doen om huizen nou hittig bestendig te maken?
3: We zijn al een tijdje bezig om dat zo goed mogelijk te doen. En dat doen we met name door de isolatieschil extra dik te maken. Dat helpt niet alleen in de winter, maar ook in de zomer om de warmte buiten te houden. Maar we proberen ook in het ontwerp zoveel mogelijk, gek genoeg, richting de zon te ontwerpen. Maar dat is allemaal gebaseerd op de winterperiode, maar tegelijkertijd ook op de zomer. Dus we kunnen een zonwering toepassen. Dat is bij iedereen waarschijnlijk bekend. Maar we proberen ook wel eens in ontwerp het zo te ontwerpen dat en zonwering niet zomaar nodig is. Dus bijvoorbeeld met grote overstekken. Maar niet te groot, maar groot genoeg dat in de winter de zon onderdoor schijnt. Maar in de zomer juist de zon wordt geweerd.
2: Merken jullie dan ook dat als mensen hun wensen doorgeven voor wat ze heel belangrijk vinden bij een huis, dat het hittebestendig is, dat dat ook echt meer iets is waar ze naar kijken?
3: Het gaat meer over de winter, over het warm houden van. Want die periode is denk ik ook langer dan die hele warme dagen die we in de zomer hebben. Dat gaat over een paar weken hoogstens. Het krijgt wel bouwbreed steeds meer aandacht. Het wordt steeds belangrijker. Maar ja, ik weet dat er ook 20 jaar geleden al over werd gesproken, dat we eigenlijk meer moeten gaan nadenken over het koelen van gebouwen in de algemene zin. En niet alleen focussen op het verwarmen ervan.
2: Wat is nou op dit moment echt een goede plek om te zitten als je het een beetje koel wilt houden in de zomer?
3: Als het echt zo warm is als vandaag, dan moet je sowieso een woning hebben waar de ramen voorzien zijn van zonwering, dus waar schaduw op de ramen zit. Maar het kan ook een heel oud pand zijn, met die dikke stenen muren. Als je maar in ieder geval niet in een woning zit met veel serres, met veel glas, want dat kan heel erg warm worden.
2: Ja, daar wordt het een soort broeikast binnen.
3: Ja, zeker. Dat wordt het nog warmer als buiten.
2: Met deze temperatuur in Nederland het weer, koude winters en nu dus ook wel wat warmere zomers. Hoe ziet dan de woning van de toekomst hier in Nederland eruit?
3: Nou, ik denk dat we al een heel eind op weg zijn. Dus in de toekomst verwacht ik dat we technisch misschien nog wat verder zijn qua installaties. Misschien nog wat meer isolatie gebruiken. En ontwerptechnisch zie ik niet heel veel verschil. Ik denk dat we al lange tijd met z'n allen bezig zijn om daar waar het kan de woning zo gunstig mogelijk te ontwerpen.
1: En dat vertelde architect Erwin Veldman tegen verslaggever Laurent Humelet. Straks bellen voor zegt u het maar. Moeten evenementen zich aanpassen of afgelast worden door de hitte? En daarvoor ook nog het laatste Zeeuwse nieuws. When you spin around in circles, when you barely see the sun.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
2: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
3: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
4: Het is 5:30, straks zegt u het maar. Dan gaan we het hebben over de hitte en evenementen. Moeten die doorgaan of moeten organisatoren wat eerder aan de bel trekken, allerlei maatregelen nemen? Je kunt erover bellen naar 0118-45x9 zometeen. Of anders even appen naar Omroep Zeeland. Maar we gaan natuurlijk eerst, first things first, luisteren naar Stefan Dana voor het laatste Zeeuwse nieuws.
5: Natuurlijk, goedemiddag. De 28-jarige man uit Terneuzen die gewond raakte in Kapellebrug bij een politieachtervolging is aan zijn verwondingen overleden. De politie achtervolgde de man woensdagochtend na melding van een conflict in een woning. Hij negeerde daarna een stopteken van de politie. De man raakte bekneld en is door de brandweer uit de auto bevrijd. Er komt nog een onderzoek naar deze zaak. Dat wordt waarschijnlijk door een andere politieeenheid gedaan of door de Rijksrecherche. Muziekfestival Concert at Sea op de Brouwersdam is in volle gang. En dat begon allemaal om 2:30 met een optreden van Miss Montreal.

0: Het driedaagse muziekfestival neemt extra maatregelen tegen de hitte. Bezoekers kunnen gratis drinkwater en zonnebrand pakken. Bij de twee grootste podia worden watersponsen uitgedeeld. Later vandaag optredens van onder andere Flemming, Typhoon, Chef Special en Direct. De provincie raadt af om te zwemmen op het badstrand in Scharendijk aan het Gevelingenmeer. In het water zijn verhoogde concentraties van de poepbacterie gevonden. Vooral jonge kinderen, ouderen en mensen met verminderde weerstand wordt geadviseerd voorlopig niet te zwemmen. Op andere locaties zijn geen afwijkingen gevonden. Een negatief zwemadvies geldt in ieder geval tot begin volgende week. En je verwacht het misschien niet, maar in deze hitte kun je strooiwagens tegenkomen. Waterschap Scheldestromen strooit op wegen in onder meer Middelburg en Hulst. Het gaat dan om wegen die net een nieuwe laag asfalt hebben gekregen. Het wegdek kan glad worden en om dat tegen te gaan wordt er dus gestrooid. Het weer in Zeeland zonnig en nog lang tropisch met temperaturen van 30 graden. Morgen wordt het 33 tot 38 graden, de heetste dag van de week. Er staat dan een matige zuidoostenwind. Overdag draait hij naar zuidwest. En de wind zorgt dan voor wat koelte van zee. 's Avonds lokaal onweer. In het weekend wisselvallig met buien, mogelijk met onweer.
1: Wil jij vertellen waar je morgen bent, Stefan?
0: Nu moet ik wel zeker, hè, nu dat vraag. Nee, dat wilde ik geheim houden. Nee, ik zit morgen in de Efteling.
1: Oei.
0: Zo ziet het er nu naar uit. Kaarten lang van tevoren aangeschaft, gekocht. We gaan met de familie een busje geregeld.
1: Bijna 40 graden. Nou, dat wordt heel leuk en gezellig. Ik hoop dat het een beetje gaat waaien daar in Kaatsheuvel.
0: Het was nog een verrassing voor de kinderen, dus ik hoop niet dat ze luisteren.
1: Oké. Dankjewel. En het weer en het nieuws kunnen we allemaal vinden.
0: Alles.
1: Op Omroep
0: alles.
1: Zeeland.
0: En ook alles over de warmte en de maatregelen die genomen worden.
1: Oké.
2: Omroep Zeeland. Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Elias den Hollander. Omroep
1: Zeeland. Ja, het is 17:30 geweest en van maandag tot en met donderdag dan hebben we het over één onderwerp in Zegt U Maar. Daar kun je voor bellen naar 0184 5x9 of anders een appje sturen naar Omroep Zeeland, naar dat nummer. De temperaturen die lopen flink op in Zeeland. Morgen dus misschien wel 37, 38 graden. En in Middelburg is de weekmarkt vandaag eerder gestopt vanwege de hitte. En ook op andere plekken worden maatregelen genomen om mensen en dieren te beschermen. Toch gaan evenementen als concertatie gewoon door. Is dat nog wel verantwoord, is de stelling van vandaag. Of moeten organisatoren in bredere zin, dus het gaat niet alleen over concertatie, eerder ingrijpen? Nou, hebben ze wel maatregelen genomen bij concertatie. Dat vertelde Stefan net. Want er wordt gratis drinkwater uitgedeeld. Zonnebrand kunnen mensen ook gratis krijgen. En bij de twee grootste podia worden watersponsen uitgedeeld. En op het strandgedeelte komen extra schaduwplekken. En het waait daar natuurlijk ook. Dus misschien helpt dat ook nog wel een beetje tegen de hitte. Bel erover vanaf nu 0184.

0: Ja, dat is het zeker. Hat, hat, hat. Het wordt alleen nog maar warmer en warmer. En daar gaat de stelling van vandaag ook een beetje over. Of eigenlijk helemaal. Is het verantwoord om grote evenementen door te laten gaan met deze hitte? Dat is de stelling van vandaag. Ja, zegt een minderheid in de WhatsApp. En een grote meerderheid, wel 84% zegt nee, het is niet verantwoord om die grote evenementen door te laten gaan. Ik kreeg ook wat appjes binnen. Je kan bellen, hè? 011845x9 als je hier iets over kwijt wil. Ik hoor graag jouw mening over deze stelling. 011845x9. En een appje sturen kan natuurlijk ook. Erling de Wijze. Ik ben blij dat ik met deze temperatuur niet naar concert zie of welk evenement ook toe ga. Dat laat hij weten in de app via 011845x9. En we zijn gebeld door de heer Filius uit de Schavenpolder. Goedemiddag.
1: Ja. Goeiedag, jongeman. Hoe is het?
0: Ja, hartstikke goed. En aardig dat je mij een jongeman noemt.
1: Ja, dat mag toch wel.
0: Ja.
1: Ik zie anders nooit. Dus ja, goed. Ik ga van je stem uit. Hij is nog jong.
0: Kijk, dat is nou eens leuk om te horen, zeg.
1: Ja, nou ja, goed. Dat mag ik wel zeggen.
0: Ja, natuurlijk mag je dat zeggen.
1: Ik ken je verder niet, dus ja. Ik ben wel een keer bij jullie geweest. Misschien heb ik je wel een keer gezien toen Michiel wegging. Maar dat weet ik verder niet.
0: Ongetwijfeld.
1: Maar goed. Waar was de stelling over? Over evenementen of over wat anders?
0: Ja, is het verantwoord om grote evenementen door te laten gaan met deze hitte? Dat is de stelling van vandaag.
1: Ja. Het is altijd moeilijk, hè? Want je hebt een evenement, daar begin je al heel vroeg mee natuurlijk. En je wacht niet totdat die hittegolf komt. En dan ben je al, heb je het allemaal geregeld. Dus ja, die had er naartoe wil, die moet, en naartoe kan, die moet dan gaan. En het enige wat je mee moet nemen is goed veel koude thee. En zorg dat je wat te eten, zout bij je hebt.
0: Oké. Okay.
1: Zoutenbladjes. Dat is heel goed.
0: Daar houd je wat langer mee vol.
1: Als je te veel drinkt, dan raak je te veel zout kwijt. En dat is, dan kun je duizelen horen.
0: Oké.
1: Okay. Dus dat moet je doen. Want ik heb vroeger nog in Rotterdam in de havens gewerkt. En dan had je die Amerikaanse schepen, maar dan mocht je wel uit het ijswater drinken, maar dan moest je eerst twee van die tabletjes opeten.
0: Ja.
1: Dus het is toch niet voor niks natuurlijk.
0: Nee, dat is niet voor niks. En dan kon het in die tijd misschien ook heel warm zijn. En dan moest je ook nog werken.
1: Ik heb ook al veel warmte meegemaakt hoor, dus dat is niet zo erg.
0: Ook dit soort temperaturen?
1: Wat zegt u?
0: Ook dit soort temperaturen in Zeeland?
1: Ja. Ik weet nog, als ik in Rotterdam in 59 en in de havens werkte, toen was ik nog jong. En de hele dag met een bal kunstmis lopen van 100 kilo.
0: Zo.
1: Ja, en dat was toch erg warm hoor. Ja. Dan was je blij dat het ging regenen. Want dan mocht je niet meer werken. En dan moest alles droog buzzen.
0: Ja. Ja, dus. Ik ben geboren in de warmste zomer ever bijna, 1976.
1: Wanneer?
0: Dus, 76.
1: Oh, dat is wel, oh ja, die heb ik ook meegemaakt.
0: Ja. Een beetje gelijk.
1: Ik ben dat vroeg, mensen verdronken. Maar in mei was dat eind mei, begin juni. Maar toen werkte ik met zo'n elektriciteitscentraal op de Maasvlakte.
0: Oké.
1: Okay. En toen hadden we stop en toen ben er verschillende mensen gedronken. Die gingen in een diepe put, gingen er zwemmen bij ons voren en die werden onderkoeld.
0: Zo. Dus dat ging niet goed.
1: Kan ook maar,
0: ja. Nou, bedankt voor deze anekdotes, meneer Filius.
1: Succes met je uitzending.
0: Ja, en blijf vooral luisteren in Omroep Zeeland.
1: Als ik een keer gehoord heb, want ja, ik hoorde niet zo dikwijls.
0: Nou, leuk dat we elkaar een keer spreken.
1: Oké, zo.
0: Ik krijg wel trouwens hier een reactie op van Lilian. Die zegt dat ik al 75 jaar bij de radio werk. Nou, zo lang nog niet hoor, Lilian. Dan zit je toch wel een beetje hoog. Pedro heeft gebeld over deze stelling. Naar 011845x9. Pedro.
2: Ja, goedemiddag.
0: Vanuit de auto. Zeg
2: vanuit
0: het eens.
2: De auto, internationaal. De stelling, ja, ik vind het twijfelachtig. Ik vind dat er rekening moet worden gehouden met eventuele problemen die kunnen ontstaan. Als er rekening wordt gehouden met extra water, dan moet het kunnen, vind ik. Ik vind wel dat verantwoordelijkheid ook bij de bezoeker zelf is. Hè?
0: Ja, of je wel of niet gaat.
2: Ja, als je slechte gezondheid hebt of problemen met je luchtwegen, et cetera, dan zou ik niet gaan.
0: Mm-hmm.
2: Maar in elk geval, ik vind wel door laten gaan, maar echt goed uitkijken, want we willen geen calamiteiten. Hè?
0: Ja, dus, zou je zelf op een festivalterrein waar dan ook met deze temperaturen gaan staan?
2: Ik zou het niet. Ik zou het niet doen.
0: En waarom niet?
2: Nou ja, goed, het is echt drukkend, het is te warm. En je kan beter overdag thuis in de in de pool te zitten. En net als vanavond speelt Nederland om 1 uur. En dan wakker, dan op zijn. Dan misschien samenkomen, want dan is het cool. Maar overdag misschien een siesta houden. Dat zou ik doen.
0: Ja, siesta, lekker. Ja, of dat zout nemen wat meneer Filius net vertelde voor jou.
2: Ja.
0: Goed, Pedro, dankjewel.
2: Goed.
0: Rij voorzichtig. En dankjewel voor jouw reactie. 011845x9. Dat is onze telefoonnummer. Eddie Kiesenberg heeft geappt. Hij zegt, constant see, het is al moeilijk om zo'n groot feest af te gelasten, maar het risico neemt wel iets toe. Ik denk ook dat de mensen flauw gaan vallen. En het asfalt is super heet. Dus je voeten worden daar heel heet van. En dat trekt allemaal in je lichaam. Dus mensen gaan water over hun hoofd gooien. En dat is fout, want een nat hoofd wordt door de zon verwarmd. En dan kan een zonontsteking ontstaan, zegt Eddie Kiesenberg. Wat natuurlijk wel fijn is bij die Brouwersdam, is dat je toch wel vrij snel de zee in kan duiken. En dan echt een duik nemen en je onderdompelen. Piet van der Maas heeft ook geappt. Mensen moeten niet zo zeuren. We kunnen niks meer hebben. Aanvaard het zoals. En de media helpt daar ook niet bij. De mening van Piet. En Anke heeft ook geappt. Ik vraag me af, als zij van hun baas zouden moeten gaan, zouden ze dan ook gaan? Dat is wat Anke zich afvraagt via de app 011845x9. Dan gaan we naar de volgende beller, Willem Poppen. En Willem, eens even kijken, waar zit jij? Onder deze knop. Willem, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Vertel het eens, hoe kijk jij tegen deze stelling?
3: Nou, ik wil de stelling een klein beetje veranderen, want constant zie dat gaat al wel door en dat is vrijwillig. Maar ik werk in het onderwijs en dan hebben we ook met dat code geel, oranje, rood te maken.
0: En tropenroosters, denk ik ook.
3: Ja, en dat is ook inderdaad het vervelende wat de vorige beller net vertelde, op het appje. De media heeft hier zo'n bepalende rol in. Want bijvoorbeeld vandaag hadden we alles goed georganiseerd. Wij hebben airco in de school. Prachtige temperatuur, 24 tot 25 graden. Dus de kinderen die zijn heerlijk aan het werk. We letten op beweging, we komen niet op het schoolplein, want daar is het veel te warm. Er worden drinkpauzes extra worden erin gelast. Dus alles is goed georganiseerd.
0: En op welke school gaat het precies? Het
3: gaat om de school in Middelharnis.
0: Okay.
3: Nou, vervolgens is alles goed gecommuniceerd naar de ouders. En verandert het nieuwsbericht van oranje in rood. Dus er staat misschien wel paniek of in ieder geval onrust onder ouders. Oh, maar wat is er nu weer aan de hand? Wat gaat de school nu weer communiceren? En dan kan je heel je hitteplan kan je weer tegen het licht houden. Moet je opnieuw al communiceren. Dus ik hoor bij meerdere reacties nu in dit programma. Laat het ook eens iets meer aan de mensen over. En kom niet gelijk met geel en rood en oranje. Maar probeer ook.
0: Maar die codes, Willem, die komen gewoon van het KNMI. Hè? Dat is niet de media zoals jij ze noemt, hè?
3: Ja, maar dan is het natuurlijk wel het verschil hoe je het in de media vervolgens oppikt.
0: Nou, wij hebben het gewoon zakelijk gemeld dat in 8 regio's code rood is afgegeven en Zeeland blijft code oranje. Ja, ja. Ik weet niet hoe. Je zegt dan gewoon het niet melden, eigenlijk.
3: Ja, dat hoeft ook niet, maar dan inderdaad wat je zegt, laten we met elkaar gewoon eens kijken en misschien vanuit de media dat signaal dan gaan afgeven naar het KNMI en naar de overheid. Zullen we die schalen eens tegen het licht gaan houden met elkaar? Nu we in een veranderende klimaatomstandigheden verkeren met elkaar.
0: Maar kunnen jullie als school niet gewoon zeggen van we gaan zelf onze eigen gang?
3: Natuurlijk, maar er staat een school naast mij voor het onderwijs. Die heeft geen airco's. Die geeft wel vrij. Het zijn wel dezelfde ouders. Hé, mijn kind is vrij, waarom doen jullie het niet?
0: Maar dan lijkt mij dit echt iets voor het onderwijsveld. Om dit eens eventjes goed af te spreken.
3: Ja, maar ik dacht ik wel even, want misschien zijn er meer mensen die dit hebben, dat we met elkaar eens even kunnen zeggen van jongens, het moet even rustig doen. Hoofd koel houden, hart warm en gewoon ons ding doen.
0: Ja, maar even over die codes, hè, die worden wel nationaal afgeschaft, hè. En het worden echt lokale waarschuwingen. Maar goed, als jullie de school naast jullie hebben, dan is het denk ik niet zo lokaal. Ja, maar dit is
3: maar
0: wel
3: natuurlijk
0: de bedoeling.
3: Nog een punt wat wel leuk is om hiermee te melden. We kijken op het kaartje. Zeeland heeft code oranje. Dat zijn de 4 schiereilanden die je ziet. Vervolgens is Goeree-Overflakkee, hoort bij Zuid-Holland. Maar is net zo goed een schiereiland wat omgeven wordt door het water. Ja. Dus waar ook heerlijk die koele wind nog over het water komt.
0: En een beetje Zeeuws ook, hè? Toch, ja.
3: Ja, maar dan heb je gelijk. Nee, we horen bij Zuid-Holland, dus het is ook code rood. Dus dan nog het regio bepalen is nog niet goed.
0: Ja, maar ze willen het in ieder geval lokaal gaan regelen. Ik weet niet hoe dat nou in de praktijk gaat, maar we gaan het in ieder geval merken. Hey Willem, bedankt dat je in ieder geval dit even wilde aanstippen.
3: Ja, en bedankt voor de tijd.
0: Yes, en rij voorzichtig. Erik van Tongeren uit Kortgene, goedemiddag.
4: Ja, goeiedag Elias. Ja, scholen, nee, we hadden het over evenementen.
0: Ja, precies, daar gaan we het nu weer over hebben.
4: Evenementen. Kijk, je maakt een evenement, die doe je al maanden van tevoren. Ja, in dit geval doen ze dat al een jaar van tevoren. Ja, dus dan staat alles vast. Maar er staat één ding niet vast, dat is het weer. Dan heeft de organisatie een verantwoording, maar degene die daar dus op bezoek gaat, heeft ook een verantwoording. Dus die organisatie, als ze door laten gaan, dan moeten ze dus de veiligheid garanderen. Want anders moeten ze het gewoon cancelen.
0: Ja.
4: Ja, dus...
0: Ja, maar dus weet je, de veiligheid, dan denk ik ook aan dat er geen podia omvallen of zo. Weet je wel?
4: Nee, ho. De veiligheid betekent dus in het algemeen. Dus ze moeten zorgen dus voor water. En in dit geval moeten ze dat gewoon gratis verschaffen. Ze moeten zorgen dus dat de mensen dus niet dus in de problemen komen. Dus dat er iets gebeurt.
0: Maar dat gebeurt bij Constantie nu ook, hè?
4: Ja, ja. En degene die bezoekt, die moet maatregelen nemen dat hij dus niet in een situatie komt waarin hij nalatig is geweest. Hè, dus dat hij, laten we zeggen, dronken binnenkomt en toestanden. Ja, allebei hebben ze een verantwoording.
0: Een warme trui aantrekken. Dat is...
4: Ja, zoiets. Ja. Nee, maar dat weer, ik zal je wat vertellen. Er was in Scheveningen was er een vliegfeest. En ik was de avond ervoor was ik op de boulevard. Was 27 graden boven nul, 's avonds om 11 uur. Hè. Mm-hmm. De biermaatschappij die reden zich te pletter. Wat denk je? De volgende dag 18 graden. Dus ettersoep en cognac was het beste. Nee, maar ik bedoel, het is allemaal, dat moet je allemaal incalculeren. Maar je hebt allebei een verantwoordelijkheid. Je bepaalt voor jezelf, ga je of ga je niet. Als je gaat, dan moet je dus bepaalde maatregelen nemen.
0: En dan kun je natuurlijk ook als het niet gaat weggaan, hè?
4: Ja, toch? Dat bedoel ik.
0: Ja, Erik, dankjewel voor deze visie op deze stelling van vandaag. 011845x9. Je kunt nog steeds bellen voor de stelling. Ik pak hem er nog even bij, want ik had hem hier net voor mijn neus. Is het verantwoord om grote evenementen door te laten gaan met deze hitte? Ja of nee? We willen graag van jou weten hoe jij daar tegenaan kijkt. Ik heb nog een appje binnen via 011845x9 van Els. Onverantwoord met dit weer. Code oranje zegt veel, zegt zij. En Evelien, die app nog. Ik weet nog in 1976 dat mijn zoon werd geboren. Dat is waarschijnlijk naar aanleiding van het feit dat ik vertelde dat ik in de warmste zomer bijna ever ben geboren. Zelfs 2 weken te laat. Dus ik had wel te doen met mijn moeder. Het was echt een hittegolf in 1976, zegt Evelien. Ik vind wel dat ze grote evenementen bij de hitte moeten afgelasten. Maar vroeger hadden we ook hittegolven en kregen we geen codes door en keken we het gewoon aan. Nou, dat is de mening van Evelien. We hebben nog een paar minuutjes op de klok staan. Dus jouw mening kan er nog bij voor deze stelling van deze donderdag.

Nou, je hoort het. Ik denk dat alles inmiddels wel gezegd is over deze stelling. Morgen, dan is het vrijdag. En dan kun je je eigen onderwerp kiezen in Zegt U Het Maar. Dus ook weer gewoon even daarover nadenken. Welk onderwerp had je toch nog even willen bespreken? Dat kan dus morgen op de vrijdag via 0184 5x9. En deze Zegt U Het Maar, die zit er voor nu op. Sam Fender en Olivia Dean. Ik zou bijna zeggen, zet de radio een beetje harder. Nou,

0: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
2: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
1: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
2: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
3: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
4: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
5: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar nee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
6: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
8: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
9: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
8: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
10: Omroep Zeeland.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur.
10: Omroep Zeeland.
12: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte. Tot morgenavond laat moet iedereen rekening houden met uitdrogingsklachten en alert zijn op oververhitting. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje en op de Wadden code geel. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na de 2 zware aardbevingen van afgelopen nacht. De schade in het land is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin. Ook andere landen hebben Venezuela hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. Het Rode Kruis heeft giro nummer 5125 geopend, waar mensen geld kunnen storten voor de hulpverlening. Een Duitse arts heeft bekend dat hij 12 patiënten heeft vermoord. Hij staat terecht voor 15 verdachte sterfgevallen. Het onderzoek naar tientallen andere gevallen loopt nog. De arts behandelde mensen die ongeneeslijk ziek waren. Voor de rechtbank in Berlijn bekende hij dat hij hun medicijnen gaf om hun hart te laten stoppen. De patiënten wisten zelf van niets. Om zijn daden te maskeren deed hij zelf de lijkschouwing en stichtte hij brand om bewijs te vernietigen. Duitse media spreken van een van de grootste moordreeksen van na de oorlog. De camper die vorige week wegzakt op een vlonderpad in het Drentse natuurgebied Grolloerveen is weg. De eigenaar heeft zelf het voertuig weg weten te halen door de camper op te krikken en rijplaten over het pad te leggen. Omdat het eerder een lastige klus leek, was er al een bergingsbedrijf geregeld. De eigenaar van de camper had vorige week donderdag een verkeerde afslag genomen en was door de houten planken gezakt van het pad dat bedoeld is voor fietsers en voetgangers. Het weer. Zon en temperaturen tot 36 graden. In het noorden is het door wind iets minder warm. Morgen veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
14: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
15: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
14: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
16: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
17: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
18: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
19: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
20: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
21: Oma!
22: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
23: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
20: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
23: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
24: Omroep Zeeland.
25: Goedenavond. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Elias den Hollander.
24: Omroep Zeeland.
26: Ja, goedenavond. Het is 6:06. Zet je wekker voor vannacht als je al kunt slapen door de warmte voor de wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Tunesië. Ome Jan voorspelt zometeen in Zeeland komt thuis. En hoe zit het met de hitte morgen en de komende dagen? Straks het uitgebreide weerbericht bij Omroep Zeeland. En de warmste dag van de week staat in Stavenisse niet alleen in het teken van het weer, maar ook van peren. Ziel van de dag, René Bal deelt zijn verhaal straks in deze uitzending. Maar eerst iets anders, want vandaag was de derde dag van de rechtszaak tegen de drie directeuren van Bulk Terminal Zeeland. In de rechtbank van Breda verdedigden zij zich tegen de verdenkingen van het Openbaar Ministerie, namelijk jarenlange betrokkenheid bij drugssmokkel via het bedrijf. Verslaggever Rick Bolt was er weer vandaag.
27: Vandaag ging het vooral over de verschillende verdenkingen van witwassen en valsheid in geschriften. Hiervan wordt de algemeen directeur Jacco G. verdacht en hij zou daarbij hulp hebben gekregen van de vierde verdachte, de Litouwse zakenman David F. En het was wel een taaie dag vandaag, zowel voor de rechtbank als voor Jacco, want door de vele bedrijfjes van de directeur en de boekhoudingen die soms ook door elkaar lopen, is het lang niet altijd duidelijk welk geldbedrag waar hoort. En de officier van justitie verzuchtte dan ook op een gegeven moment dat hij helemaal de weg kwijt was in de administratie. De directeur zelf erkent nu dat hij wel fouten heeft gemaakt bij een aantal facturen. Op dat moment had hij namelijk geld nodig en hij had nog geld te goed van een goede zakenpartner, maar die kon op dat moment niet op een normale manier betalen vanwege allerlei handelsbeperkingen. Daarom is dat via verschillende valse facturen gegaan. Daarvan zei de directeur nu, ja, dat was niet netjes, dat had ik zo niet moeten doen, maar de facturen waren misschien vals, maar ik kreeg het geld nog wel echt van hem. Opvallend was dan wel dat Jacco in diezelfde periode ook juist geld uitleende aan diezelfde zakenpartner. En waarom die dat dan wel deed, werd niet helemaal duidelijk. Ook ging het over de verschillende bedrijven die Jacco had in Dubai. Hij handelde daar onder andere in koffie en in boten. En ook daar zijn door het OM een aantal opvallende betalingen gevonden. Zo maakt één bedrijf bijna 1,2 miljoen euro over zonder dat daar iets voor terug lijkt te komen. Maar volgens de directeur ging dat om geld voor klanten uit Egypte. Zij betaalden aan een tussenpersoon in Dubai en zo kon er toch wat geleverd worden, omdat er ook tussen die twee landen moeilijk handel drijven was, en daarom was dit volgens de directeur een handige methode. Al met al was het een dag waaruit blijkt dat Jacco misschien wel wat heeft gerommeld met verschillende bedrijven soms, en wat facturen en geldstromen niet netjes heeft bijgehouden. Maar of dat ook allemaal strafbaar is,
26: dat weten we over een tijdje. Vandaag dus dag 3 van een rechtszaak tegen de 3 directeuren van de Bulk Terminal Zeeland. Zometeen de voorspelling voor vanavond van oud-international Jan Poortvliet. Ja, het is heet, hè? Misschien is het wel een beetje te heet. Too hot. Cool in the gang.

0: Je luistert naar Omroep Zeeland. Op de donderdagavond 25 juni is het nu inmiddels 13 minuten over 6. Cool and the Gang was dit met Too Hot. Komende nacht is de derde groepswedstrijd van het Nederlands elftal op het WK voetbal tegen Tunesië. Onze eigen Jean-Paul van Hekken zal zeer waarschijnlijk opnieuw in de basis staan. De Arnhemuidenaar is tot nu toe een zeer betrouwbare verdediger bij Oranje. Bondscoach Ronald Koeman heeft weinig reden om aan hem te twijfelen. We blikken dit WK met oud-international Jan Poortvliet, die ook de oom is van Hekken, vooruit op de wedstrijden van Oranje. En sportverslaggever Roeland van Vliet sprak eerder vandaag met hem.
1: Jan Poortvliet, vanavond is natuurlijk Nederland-Tunesië midden in de nacht. Blijf je daarvoor op?
2: Ik kom eruit. Dus ik ga eerst proberen wat te slapen. Want de eerste wedstrijd vind ik toch niet zo spannend, die al wat vroeger is. Dus ik focus me op Nederland en ik zit voor de buis.
1: Toen jij zelf in 1978 het WK speelde, was dat natuurlijk ook voor Nederland allemaal midden in de nacht, hè? Weet jij of Arnhemuiden en misschien heel Zeeland wel ook opgingen voor jou? Of dat ook massaal bekeken werd?
2: Nou, wat ik gehoord heb, wel. Nou, in ieder geval, de familie is er voor de buis.
1: Vorige keer werd het 5-1 tegen Zweden. Toen was je al heel optimistisch, hè? Je had 3-0 voorspeld. Nou, dat kwam heel aardig uit.
2: Ja, nou ja, ik had er vertrouwen in, omdat we moeten niet altijd kijken naar resultaten van wedstrijden die andere ploegen maken. Want je moet ook naar de tegenstander kijken. Dus ik had vertrouwen dat Nederland tweede kon pakken. En zeker als Nederland, wat snel gedaan had met Brian in de spits. Ja, weet je, dan heb je al zover meer mensen rondom de bal, meer mensen rondom hem, ook in de voorzetten. Ja, dan heb je gewoon veel meer kans om te scoren. En je hebt een aanspelpunt.
1: Ja, nou heeft Zweden ook nog met 5-1 van Tunesië gewonnen. Dus Nederland vanavond tegen Tunesië, dat moet een hele dikke uitslag kunnen worden.
2: Ja, weet je, het mooie is dat je in voetbal niet moet gaan rekenen. En ook niet naar de volgende wedstrijd moet kijken. Je moet gewoon doen waar je mee bezig bent. Wij hebben er allemaal baat bij. Als wij een heerlijke wedstrijd tegen Tunesië spelen, geeft ons alleen maar meer vertrouwen voor de volgende wedstrijd. En tegen wie dat ook is. Dan moet je eigenlijk scheid in hebben, je moet gewoon je werk doen. En Nederland vermaken vanavond, dan ben je zelf tevreden, heb je zelf zin in de volgende wedstrijd en dan is er ook minder angst.
1: Hoe vind je dat Jan-Paul tot nu toe doet? En niemand heeft het eigenlijk nog meer over Jurriën Timmer, hè, die hij eigenlijk vervangt.
2: Ja, maar goed, dat vind ik mooi. Zo heel stiekem speelt hij zich gewoon erin. Zo heel stiekem gaan alle commentaren een beetje weg. Alleen dan moet je volhouden natuurlijk, want je bent nog steeds nieuw voor voetbal om te kijken in Nederland, laat ik het zo zeggen. Degene die Jan-Paul langer kennen weten dat het anders is. Maar oké, je bent nieuw in het Nederlands elftal. Je neemt plaats in. En je moet het dan maar uitvoeren. En uiteindelijk tot nu toe doet hij dat perfect.
1: Nou, als Nederland eerste wordt in de pool, spelen ze tegen Marokko. Als ze tweede worden in de pool, spelen ze tegen Brazilië. Maakt jou dat daar wat uit?
2: Mij maakt het helemaal geen ene fluit uit. Ik hoop dat Nederland gewoon eerst wordt, om de dode vaardige redenen. Dan hebben ze een goede uitslag neergezet. En uiteindelijk moet Japan tegen Zweden, wat me minder makkelijk lijkt dan tegen Tunesië. Dus Nederland moet gewoon zijn plicht doen, eerst worden. En dat geeft ook een stuk vertrouwen naar de volgende wedstrijd. En hoe meer je scoort vanavond, of hoe meer je wil scoren vanavond. Ja, ik denk dan ook hoe makkelijker het wordt de volgende wedstrijd.
1: Ja, en de spelers zelf, zijn die daarmee bezig? Zijn die aan het rekenen?
2: Nee, je kunt niet rekenen, want het voetbal gaat om de vorm van de dag. En of je tegen Brazilië speelt of tegen Marokko speelt. Het kan allebei fout aflopen en het kan allebei goed aflopen. Dus, maar je moet niet gaan kiezen, want als je kiest, dan ben je dadelijk dubbel bezaakt. Dus ik zou niet kiezen, ik zou gewoon volle bak gaan. En het lot zal wijzen tegen wie je speelt.
0: En dat zei Jan Poortvliet. De wedstrijd staat gepland om 1:00 vannacht in de speelstad Kansas City. Wordt juist rond die tijd noodweer verwacht. En het kan zomaar zijn dat de wedstrijd vannacht vanwege onweer wordt stilgelegd of uren wordt uitgesteld. Jan Poortvliet vreest daar een beetje voor. Hij moet namelijk als trainer van FC Eindhoven morgenochtend gewoon op het veld staan. En hij verzekert ons, die training gaat hoe dan ook door. Maar ik denk dat er misschien morgen ook wel wat mensen met de wallen onder de ogen op het werk gaan verschijnen, als het inderdaad uren en uren later wordt. Het is zonnig, nog lang tropisch, met temperaturen van rond de 30 graden. En vannacht blijft het helder en mogelijk wordt het opnieuw recordwarm, met minima van 22 tot 24 graden. Morgen wordt de heetste dag van de hittegolf in Zeeland, met 33 en 38 graden. Veel zon en een matige zuidoostenwind die overdag draait naar zuidwest. Die wind zorgt in de loop van de middag en avond voor wat koelte vanaf zee. In de avond 24 graden. Morgen wordt de heetste dag van de hittegolf in Zeeland, met 33 en 38 graden. Veel zon en een matige zuidoostenwind die overdag draait naar zuidwest. Die wind

0: Morgen heeft ze weer een optreden in Wembley Stadium. Deze Shania Twain. Ik ben er ook wel eens geweest. Een beetje dat nieuwe Wembley is dat eigenlijk. Hè? Maar goed, daar kan het behoorlijk warm worden. Dus ik hoop dat ze daar allemaal voorzorgsmaatregelen hebben genomen. Rijkswaterstaat adviseert om morgen niet de weg op te gaan als dat niet nodig is. Wie toch de weg op gaat, moet zich goed voorbereiden, zegt Rijkswaterstaat, door voldoende water mee te nemen. En ook wordt een paraplu of een parasol geadviseerd om uit de zon te kunnen blijven. Staatssecretaris Bertram roept reizigers op om genoeg water mee te nemen als ze op pad gaan. De NS rijdt ook vandaag met een aangepaste dienstregeling vanwege de hitte. En ook veel scholen en bedrijven hebben de les- en werktijden aangepast. En ook markten gaan eerder dicht, zoals in Middelburg en Noordwijk.
1: Mensen doen vroeg hun boodschappen, zodat ze 's middags lekker naar het strand kunnen gaan of op een terrasje kunnen zitten. Kunnen we wat eerder naar huis.
2: Ja. Het gezegd is volgens mij, de vrouwen bloot, de handel dood.
1: Ja, dat klopt een beetje. Ik heb liever vrouwen bloot en nog druk op de markt. Maar ja, helaas, je kan niet alles hebben, hè.
0: Ja, inderdaad. Een van de aardbevingen in Venezuela was de krachtigste beving van het land in meer dan een eeuw tijd. En tot nu toe zijn er 164 doden en bijna 1000 gewonden geteld. Maar dat aantal loopt waarschijnlijk enorm op, zegt deze verslaggever.
3: Het wordt dus nu licht in Venezuela en de omvang van de ramp, dat wordt pas duidelijk. Dus ik denk dat we later op de dag veel meer duidelijk krijgen van hoe groot deze ramp eigenlijk is.
0: En de eerste beslissingen zijn gevallen in de groepsfase van het WK voetbal. Brazilië heeft zich als groepswinnaar

0: plaats voor de knock-outfase voor Marokko. En dat betekent dat Oranje in de volgende ronde tegen een van die twee landen moet spelen. Bondscoach Ronald Koeman heeft geen voorkeur en wil er in de opstelling tegen Tunesië komende nacht ook geen rekening mee houden.
1: We willen eerst in de groep worden, ongeacht wie er één of twee in de andere pool is waar we tegen gaan spelen. Want ik geloof daarin dat dat het beste is als voorbereiding ook richting de volgende ronde.
0: En ook Curaçao heeft nog altijd kans op plaatsing voor de knock-out fase. Het team van Dick Advocaat speelt om 10:00 tegen Ivoorkust. En een bericht dat net binnenkomt, zanger David Clayton Thomas van de band Blood, Sweat & Tears is op 84-jarige leeftijd overleden. De Canadese artiest overleed gisteren in een ziekenhuis in Toronto. En we kennen hem dus van die band Blood, Sweat & Tears. En in Nederland hadden ze hits als The Spinning Wheel en You've Made Me So Very Happy. En dit is The Spinning Wheel van Blood, Sweat & Tears.

0: Ja, het is een aparte plaat, Stefan, dit.
1: Ja, maar wel leuk.
0: Mooie classic.
1: Zeker.
0: Ja. Ergens eind jaren 60, begin jaren 70. Blood, Sweat and Tears en Spinning Wheel. En waarom draaien we die nu? Omdat de zanger van deze band, David Clayton Thomas, is overleden gisteren op 84-jarige leeftijd in een ziekenhuis in Toronto. En dan hebben we, nee, die horen we zo meteen. Maar ken jij ook die Zeeuwse Blood, Sweat and Tears van...
1: De Zeeuwse Blood, Sweat and Tears.
0: Dit was namelijk een band die was enorm groot. Ik geloof wel 12 mensen zaten erin, die band. En we hebben op Schouwen-Duiveland ook zo'n soortgelijke band. Namelijk Smelly Kitchen.
1: Ah,
0: toch?
1: Ja, die ken ik zeker wel. Ja.
0: Die maken toch ook wel een beetje dit soort
1: dat
0: muziek.
1: Klopt wel, dat klopt.
0: Oké. Okay. Zometeen krijgen we van jou het Zeeuwse nieuws. En voor die tijd nog even wat andere dingen.
2: Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is. Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt. Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag. En wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels... en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering... en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
5: 22 juli, demodag, scootmobielen.
4: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
6: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
7: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
8: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
9: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: En we gaan nu luisteren naar Stefan voor het Zeeuwse nieuws.
1: Goedenavond. De politie heeft een 42-jarige man aangehouden in het onderzoek naar de overval op restaurant De Kanovijver in Vlissingen in 2008. Weken geleden was er aandacht voor de zaak in Opsporing Verzocht. Die tv-uitzending heeft verschillende tips opgeleverd. De verdachte is aangehouden vlak aan de grens met België, waar precies maakt de politie niet bekend. De betrokkenheid van de man wordt onderzocht. Hij zit nog vast. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Nederland en België onderzoeken verbeteringen aan het spoor tussen Gent en Terneuzen. Naar verwachting gaan de komende jaren meer goederentreinen over het spoor rijden, terwijl het op allerlei plekken te krap is. Uit dat onderzoek moeten oplossingen voor die krapte komen. Als er meer ruimte op het spoor komt, moet ook het aantal vrachtwagens afnemen. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers morgen alleen de weg op te gaan als dat nodig is. Het KNMI heeft voor het grootste deel van het land code rood afgegeven, de hoogste weerwaarschuwing. In Zeeland geldt code oranje, waarbij ook gewaarschuwd wordt voor extreme hitte. Rijkswaterstaat werkt ook met een hitteprotocol. Gestrande weggebruikers worden zo snel mogelijk van de weg gehaald. En muziekfestival Concert at Sea op de Brouwersdam is in volle gang. Een uur geleden stond Crazip op het podium en dat klonk zo. Oh.

0: En een applaus. Het driedaagse muziekfestival neemt extra maatregelen tegen de hitte. Bezoekers kunnen gratis drinkwater en zonnebrand pakken. Bij de twee grootste podia worden watersponsen uitgedeeld. Flemming begint nu aan zijn optreden. Daarna zijn er optredens van Typhoon, Chef Special, Bente, Direct en The Dirty Daddies.
1: Nou, ik kreeg nog een appje binnen, Stefan, van iemand. Dat ging een uurtje geleden in, zegt u het maar, hè, over de evenementen. Er was iemand die reageerde, dan moet ik hem er even bij pakken. Ik zou Craship voor geen goud willen missen. Of het nou 30, 40 graden is.
0: Oh, maakt allemaal niet uit. Nee. Craship, daar moet je bij zijn.
1: Juist.
0: Ja, ik vind het ook wel knap van Craship hoe lang ze zo succesvol zijn.
1: Ja.
0: En ik zag net ook een filmpje op Instagram. Ja, die hele Brouwersdam deed mee. Goed gedaan. Het weer dan nog. Zonnig en nog lang tropisch met temperaturen van 30 graden. Morgen wordt het 33 tot 38 graden, de heetste dag van de week. Er staat dan een matige zuidoostenwind. Overdag draait die naar zuidwest. En die wind zorgt dan voor wat koelte van zee. 's Avonds lokaal kans op onweer. In het weekend wisselvallig met buien, mogelijk ook met onweer. Tot zover dit overzicht van het nieuws in Zeeland. Meer vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
2: Goedenavond, Zeeland komt thuis.

0: Zo heet hij. Het refrein wordt wel ingeramd natuurlijk. Hè? Every time I think of you van The Babies.
1: De Zeeuw van de dag. Dat is iemand voor wie het vandaag heel bijzonder is. Wie is vandaag de Zeeuw van de dag?
0: Dat is René Bal van Delphi uit Kwallendamme. En Delphi is een van de organiserende partijen van de Perendag in Stavenisse. René, goedemiddag. Of goede avond, moet ik natuurlijk zeggen inmiddels. Sta jij nu wel een beetje cool?
2: Ja, ik sta nu even in het zonnetje, maar ik heb wel veel cool gestaan vandaag. Dus ik denk vanwege het geluid even naar buiten.
0: Ik lees op jullie website dat jullie allerlei maatregelen hebben genomen om dit goed te laten verlopen.
2: Ja, absoluut. Nee. Dus kijk, we hebben afgelopen weekend besloten met de weersvoorspelling in het vooruitzicht om alles van standhouders, dus eigenlijk de bedrijvenmarkten, zo naar binnen te verplaatsen. Het zijn allemaal geïsoleerde loodsen, dus we zijn eigenlijk alles is naar binnen gegaan en uit de zon op dat gebied.
0: En is dat een enkeling? Jammer of maakt het...
2: Ja, de sfeer van de dag is 50% buiten, 50% binnen. maar dit was gewoon onverantwoord anders.
0: Nee. De Perendag, wat houdt dat precies in?
2: Ja, de naam zegt het al. Het is eigenlijk alles in en rondom de perenteelt. Dus van proeven in het veld tot machinedemonstraties tot de bedrijvenmarkten, bij dus eigenlijk alle bedrijven die aanverwant zijn aan de fruitteelt en aan de perenteelt.
0: En hoe ga je als perenteler om met dit soort omstandigheden? Wordt er ook nog aandacht aan besteed?
2: Ja, absoluut. Kijk, water is in provincie Zeeland natuurlijk landbouw en water, dat is echt wel een heel belangrijk onderwerp. Hè, want dat is eigenlijk toch de levensader en dat is ook bij de fruitteelt en zeker bij de perenteelt ook het geval. Dus dit soort dagen geeft gewoon de noodzaak tot veel zoet water in de provincie aan.
0: Hoe is de dag verlopen?
2: Goed, ja, we zijn echt heel blij eigenlijk met de opkomst. Dus we zien dat veel telers toch, ik zou bijna zeggen vanuit het zwembad, naar ons zijn gekomen. Dus,
0: in korte broek?
2: In de korte broek en de zonnehoed op. En iedereen heeft het warm, maar iedereen zegt ja, het is binnen. Er staat een lekker windje van zee hier op Tolen, dus dat helpt enorm ons vandaag. Zijn we heel erg tevreden.
0: Ja, en zijn er nog vernieuwingen besproken, innovaties? Gaat het daar ook nog over?
2: Ja, nee, kijk, vanochtend om 6:15 was ook een beetje de aankondiging van de dag. Kijk, we hebben een machine bijvoorbeeld om plak van insecten uit een boom te wassen. Of een soort van UV-lamp om de plant weerbaarder te maken. Dus dat soort machines zijn gedemonstreerd. En dan alles rondom aantal voor energieopslag. Accubedrijven staan er. Dat is ook best wel een nieuw opkomend onderwerp. Dus zo is er eigenlijk best wel van alles en nog wat voor de sector te zien.
0: Ja, jullie moeten aan de slag.
2: Ja, we blijven bewegen. Hè. Dat is, we zijn allemaal ondernemers en daar hoort dit bij. En dat is leuk voor telers om te zien. Hè. We zetten ook alle bedrijven door elkaar heen bewust. Omdat we het ook een beetje als een familie willen uitstralen. Zeg maar.
0: Wat is jou het meest bijgebleven?
2: Ja, wij organiseren dit nu voor de 13e keer uit mijn hoofd. We zitten nu op een andere locatie bij de familie van Rossum in Stavenisse. Dat is een nieuwe locatie, geeft ook weer een andere dynamiek. Dat is heel leuk en daar zijn we ook heel dankbaar voor dat het hier mag. En natuurlijk dit weer en in één keer de ommezwaai die we hebben moeten maken. Dat is voor organisatie zijn we natuurlijk heel uitdagend.
0: En de opkomst viel je niet tegen?
2: Nee, absoluut niet. We dachten vanochtend van oei, oei, oei. Maar eigenlijk de professionele fruiter is geweest.
0: Kijk, dat is heel goed.
2: Daar doen we het voor.
0: Nou, dat was de Perendag vandaag in Stavenisse. Volgend jaar weer?
2: We doen het dus tweejaarlijks. Dus we wachten een jaartje en dan gaan we kijken waar we of in Stavenisse of misschien wel ergens anders in de provincie.
0: En waarom om de twee jaar?
2: Het andere jaar organiseren wij de Appeldag in de Betuwe.
0: Kijk, dat lijkt me heel logisch inderdaad. Ja. Te veel hooi op je vork nemen.
2: Daarom, absoluut.
0: Oké, René, hey, dankjewel. Je bent in ieder geval tevreden. Het is nog wel tot 8:00 hè, in Stavenisse.
2: Ja, klopt, absoluut. En dan nog opruimen. Dus dan, maar het windje blijft staan, dus het gaat helemaal goed komen.
0: Oké, nou als iemand wil meekomen helpen, dan is die van harte uitgenodigd.
2: Ja, absoluut.
0: Opruimen. Hey, dankjewel dat jij ziel van de dag wilde zijn vandaag.
2: Is goed, dankjewel.
0: En succes met het organiseren van de volgende dag.
2: Ja. Is goed, dank u wel.
0: Even toch naar Concert at Sea. Het valt mee met de files. De afgelopen uren viel dat allemaal reuze mee. En morgen op het Zeeland podium om 10:30. Suzanne Freek.

0: Gimme Gimme, dat was een Radha Michael Walden samen met Patty Austin. Zeeland komt thuis. Even terugblik op deze radiodag. De gemeente Schouwen-Duiveland maakt een nieuw plan voor de historische Napoleonschuur in Schaarendijken. De vervallen schuur was verkocht aan erfgoedorganisatie Boei, die oude gebouwen een nieuwe bestemming geeft. Maar volgens de gemeente houdt Boei zich niet aan de afspraken en is hun plan ook niet goed. En dit is wethouder Jacqueline van Burg.
1: Wij nemen het nu weer terug. Dat staat in de overeenkomst, een teruglevering. Dus wij nemen ze voor 1 euro terug. Boei krijgt nog een vergoeding voor de gemaakte kosten. En dan gaan wij als gemeente kijken wat we dan.
0: Van de schuur is bijna niets over. Volgens Van den Burg liggen alle opties weer open. Maar is het wel de bedoeling dat er iets komt in de stijl van de oude schuur? Wat er iets beter uitziet is de kantine van voetbalvereniging Hoek. Maar daar is wel veel schade doordat er gisteren een autobusje is ingereden. Dit is voorzitter Ad van Langevelde.
2: Een auto dus ingereden inderdaad. En die een deel van de sponsorruimte. En dragende constructies zijn geraakt. Dus de schade is groot. Ook een heel stuk van de wand is weg.
0: De bestuurder werd onwel waarschijnlijk door de hitte. Er raakte verder niemand gewond. En zwemdocente Maruska Reinoud uit Terneuzen is net terug van 6 weken Saba. Ze was op het kleine eiland in de Caribbean voor een zwemproject om nieuwe docenten op te leiden. Veel inwoners daar kunnen niet zwemmen.
3: Dat is dan zo omslachtig, omdat eigenlijk iedereen op het eiland zelfvoorzienend moet zijn in zijn, bonen en levensvoorzieningen. Waardoor eigenlijk iedereen wel 2 of 3 banen heeft. En dat kun je dan niet ondervangen. En als je het kunt leren op het terrein waar men uiteindelijk gaat werken, dan weet men ook precies welke gevaren er zijn, waar men rekening mee moet houden, hoe men het moet inrichten. Dus ja, je kunt veel meer op maat begeleiding aanbieden.
0: Je kon het vandaag horen op de radio bij Omroep Zeeland. Ik wens je verder een hele fijne avond alvast. Hou je hoofd koel. Morgenochtend is Remco er weer met Zeeland wordt wakker vanaf 6 uur. En het Zeeuwse nieuws kun je natuurlijk volgen via de website omroepzeeland.nl en anders de Omroep Zeeland app. Hele fijne avond.

0: natuurlijk ook mega veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man.
0: Voor elk budget een megabed.
2: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
3: Hey, ondernemer. Je website kan er prachtig uitzien, maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
2: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
6: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
7: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
8: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
9: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
11: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers morgen alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte. Tot morgenavond laat moet iedereen rekening houden met uitdrogingsklachten en alert zijn op oververhitting. Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje en op de Wadden code geel. In provincies waar morgen code rood geldt gaan rechtszittingen en rijexamens niet door. Ook blijven scholen gesloten of worden roosters aangepast. Bezorgdiensten als die van Albert Heijn en Thuisbezorgd stoppen eerder of rijden helemaal niet. Ook blijven de attractieparken Walibi en Drievliet dicht. Het bezoek van koning Willem-Alexander aan het Krullen-Mullen Museum is ook afgezegd. Het plan was dat de koning een trap van 300 treden zou beklimmen. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na de 2 zware aardbevingen van afgelopen nacht. De schade in het land is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin, zegt minister Sjoerdsma.
12: Zij zijn denk ik de beste, best uitgerust qua ervaring en qua materiaal om in deze moeilijke omstandigheden er toch voor te zorgen dat je nog overlevenden eronder uit weet te trekken.
11: Ook andere landen hebben hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. Een Duitse arts heeft bekend dat hij 12 patiënten heeft vermoord. Hij staat terecht voor 15 verdachte sterfgevallen. Het onderzoek naar tientallen andere gevallen loopt nog. De arts behandelde mensen die ongeneeslijk ziek waren. Voor de rechtbank bekende hij dat hij hun medicijnen gaf om hun hart te laten stoppen. Duitse media spreken van een van de grootste moordreeksen van na de oorlog. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang erg warm. Vannacht is het tussen de 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Omroep Zeeland.
10: Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 0118 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 0118 499 990 en ga voor optie 2.

0: Goedemorgen Zeeland, tot 12 uur zijn we er weer.
1: Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers vanwege de hitte morgen alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte, zegt het KNMI.
2: En we weten dat dat voor heel veel mensen gevolgen heeft. Echt fysiek onaangenaam, maar zelfs ook gevaarlijk. En we weten uit het verleden ook dat dat heeft bijvoorbeeld tot grote oversterfte geleid. Dus echt een reden om Nederland te waarschuwen. Hou er echt rekening mee dat morgen een heftige dag wordt.
1: Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje. En op de Wadden code geel. Het dodental na de 2 aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Rodriguez zei ook dat zo'n 250 gebouwen zijn beschadigd of ingestort. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na die 2 zware aardbevingen. De schade is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat vertrekt morgen, zegt een woordvoerder van het team.
3: Er is op dit moment een vliegtuig, militair toestel naar Nederland onderweg. Dat zal beladen gaan worden. En dan gaan wij morgen in de ochtend richting Eindhoven om dan direct naar Venezuela te vliegen met dat militaire toestel.
1: Het team gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin. In de Spiegelwouw bij Nijmegen is vanmiddag iemand verdronken. De hulpdiensten waren eind van de middag een zoekactie gestart nadat iemand kopje onder was gegaan en niet meer was bovengekomen. Uiteindelijk is het lichaam gevonden. De camper die vorige week door een vlonderpad zakte in een natuurgebied in Drenthe is daar weggehaald. De camper stond daar nog steeds omdat het ingewikkeld was om de camper te bergen. Nu blijkt dat de eigenaar op eigen houtje is gelukt door rijplaten op de brug te leggen en de camper alsnog weg te halen. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang warm. Vannacht minima tussen de 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Wanneer filmmaker Wouter Rutgers ontdekt dat zijn opa een schalkhaarder was, begint een persoonlijke zoektocht naar de waarheid. Een meeslepend verhaal over familie, geschiedenis en de impact van keuzes in oorlogstijd. Zondag in Zeedok, om 16:30.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het dodental na de twee aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Verwacht wordt dat het dodental nog verder op zal lopen. Volgens Rodriguez hebben meerdere landen al hulp gestuurd.
2: A esta hora han salido aviones de los Estados Unidos, de México, de España, de Qatar.
1: Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team dat zal helpen zoeken naar overlevenden. De politie heeft iemand aangehouden voor een overval van 18 jaar geleden. Toen werden in Vlissingen de eigenaren van het restaurant overvallen. De daders gingen er met een groot geldbedrag vandoor. Door aandacht in opsporing verzocht kwam de zaak begin deze maand weer in het nieuws. Het was een laatste poging van de politie, omdat de zaak anders over 2 jaar zal verjaren. Omdat er meerdere daders waren, sluit de politie meer aanhoudingen niet uit. Het KNMI adviseert morgen koele plekken op te zoeken. Vanwege de hitte is code rood afgegeven voor 8 provincies. De waarschuwing heeft niet automatisch gevolgen voor mensen die moeten werken, zegt verslaggever Thomas Spekschoor.
3: Als je morgen moet werken, dan is het enige wat je kunt doen met je baas overleggen, kijken of je er een mouw aan kunt passen. Maar er zijn geen formele regels die zeggen code rood, dus je hoeft niet te werken.
1: Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Een watergevecht in Schijf in Noord-Brabant is gisteren uitgelopen op een massale vechtpartij. Daarbij raakten 2 mannen gewond. 1 van hen had steekwonden. De politie heeft 2 mannen aangehouden voor de vechtpartij. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang warm. Vannacht blijft het warm en klam met minima tussen 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Koele openbare gebouwen zouden morgen de deuren moeten openen voor mensen die thuis geen verkoeling kunnen vinden. Dat is een oproep van het Rode Kruis en het Klimaatverbond Nederland aan de beheerders van kerken, moskeeën, bibliotheken en buurthuizen. Vanaf middernacht geldt in 8 provincies code rood vanwege extreme hitte. In Utrecht is een jongen van 13 verdronken. De jongen verdween aan het eind van de middag in een zwemplas in Leidse Rijn, waarna een grote zoekactie werd gestart. Een paar uur later werd zijn lichaam gevonden. Ook in de Spiegelwaal bij Nijmegen is vanmiddag iemand verdronken. En in Middelaar in Noord-Limburg is iemand overleden die werd overvaren door een boot. De rechtbank heeft 2 drugshandelaren veroordeeld tot jarenlange celstraffen. De mannen waren het brein achter een handel vanuit Zwolle in cocaïne, ecstasy en andere drugs aan klanten in heel Oost-Nederland. Dat gebeurde tussen 2022 en 2024. De criminele handel hield volgens justitie verband met een reeks autobranden, een ontvoering en een schietpartij. Die kwamen mogelijk voort uit de diefstal van een klantenbestand van een concurrerende bende. Een van de handelaren kreeg 10,5 jaar cel. De ander werd bij verstek 9 jaar cel opgelegd. Hij zit mogelijk in Turkije. In Kansas City hebben zo'n 22.000 mensen meegelopen in de Oranje Mars, voorafgaand aan de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal vannacht tegen Tunesië. Tijdens de mars was het droog, maar inmiddels is het weer flink omgeslagen. Mogelijk wordt het duel uitgesteld. Weervrouw Willemijn Hubert.
2: Want er zitten echt buien in de omgeving, ook met onweer erbij. En die buien die kunnen plaatselijk heel veel regen opleveren in korte tijd. Dus er staat ook een flood warning uit. En die gaat ook gedurende de hele wedstrijd, staat die gewoon uit eigenlijk tot vrijdagochtend.
1: De wedstrijd Nederland-Tunesië staat op de planning voor 1 uur vannacht. Onze tijd is dat. Het weer hier blijft warm vannacht met 20 tot 24 graden. In het noorden koelt het meer af tot een graad of 14. Morgen een extreem hete dag met veel zon en 36 tot 40 graden. In de avond is er een kleine kans op een lokale onweersbui. Dit was het NOS-journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Bluff, Raccoon, Danny Vera en Emma Heesters, tja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 12:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

Kieken. Nostalgie en herkenning met uit het leven gegrepen verhalen en unieke oude filmbeelden. Elke aflevering neemt een Zeeuw je mee door zijn of haar woonplaats. Terugkieken. Vrijdag op tv bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Koele openbare gebouwen zouden morgen de deuren moeten openen voor mensen die thuis geen verkoeling kunnen vinden. Dat is een oproep van het Rode Kruis en Klimaatverbond Nederland aan de beheerders van kerken, moskeeën, bibliotheken en buurthuizen. Vanaf middernacht geldt in 8 provincies code rood vanwege extreme hitte. Veel scholen en universiteiten zijn morgen dicht en in de provincies waar code rood geldt wordt geen post bezorgd. Twee mannen die jarenlang vanuit Zwolle in drugs handelden zijn veroordeeld tot lange celstraffen. De een kreeg 10,5 jaar cel, de ander is voortvluchtig en werd bij verstek veroordeeld tot 9 jaar. Ze hadden klanten in heel Oost-Nederland. Voor een overval van 18 jaar geleden op een restaurant in Vlissingen is een man van 42 aangehouden. Indertijd gingen de twee daders er met veel geld vandoor. De politie hoopt de andere verdachten ook nog te vinden voordat de zaak over 2 jaar verjaart. Het dodental na de 2 aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Op sites waar mensen hun vermiste familieleden en vrienden kunnen registreren zijn tienduizenden vermissingen gemeld. In Kansas City hebben zo'n 22.000 mensen meegelopen in de Oranje Mars, voorafgaand aan de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal vannacht tegen Tunesië. Tijdens de mars was het droog, maar inmiddels trekt er noodweer over de stad en dat blijft nog zeker een uur zo. Wat de gevolgen zijn voor de wedstrijd is nog niet duidelijk. Die moet om 1 uur onze tijd beginnen. Het weer, het blijft warm vannacht met 20 tot 24 graden. In het noorden koelt het af tot 14 graden. Morgen een extreem hete dag met veel zon en 36 tot 40 graden. In de avond is er een kleine kans op een lokale onweersbui. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

Dit is leuk. Live radio en tv via je telefoon of tablet. Download nu de Omroep Zeeland app. Omroep Zeeland komt dichtbij.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Vanaf nu geldt in het grootste deel van Nederland code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland en de 3 noordelijke provincies, inclusief de Wadden. Door de hitte en de hoge luchtvochtigheid kan iedereen gezondheidsklachten krijgen. Het KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. En Rijkswaterstaat adviseert mensen alleen de weg op te gaan als het echt nodig is. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de Straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Perzische Golf omdat ze daar voor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de Straat van Hormuz te beëindigen. Maar er liggen nog honderden schepen te wachten. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. De rechter deed vorig jaar zo'n 4000 keer een beroep op de wet Open Overheid. Zo wilde hij duidelijk maken dat die wet kan worden misbruikt. De rechtbank zegt dat de rechter de gemeente onnodig heeft belast en dat dat niet past bij zijn functie. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. De kans is groot dat de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Tunesië later begint. De aftrap in Kansas staat gepland om 1 uur Nederlandse tijd, maar onweer dreigt roet in het eten te gooien. Het risico dat de aftrap moet worden uitgesteld is hoog, zeggen de autoriteiten. Het weer, het is een extreem warme nacht. Tegen de ochtend is het nog altijd 20 tot 24 graden. Alleen in het noorden koelt het af tot 14 graden. Daarna een uitzonderlijk hete dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

Begin je zaterdag goed en luister tussen 9 en 12 naar Weekend. Met veel lekkere muziek, alles over het weer en wat er te doen is in onze provincie. Dus luister naar Weekend met Elias den Hollander. Elke zaterdag tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen is afgelast. De tienduizenden campinggasten die er al zijn hebben dat om middernacht van de organisatie te horen gekregen. Ze moeten in de loop van de dag de camping verlaten. Eerder was vanwege de hitte al besloten om minder bezoekers toe te laten tot het Hardstyle Festival, waar normaal 72.000 mensen per dag zijn. Maar met code rood is het niet verantwoord om het festival door te laten gaan, zegt de directeur tegen het ANP. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Persische Golf omdat ze daar voor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de straat van Hormuz te beëindigen. Sindsdien zijn er tientallen schepen doorheen gevaren, maar er liggen er nog honderden te wachten. De WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Tunesië begint toch op tijd. Onweer dreigt de roet in het eten te gooien. De autoriteiten in Kansas zeiden dat de kans op uitstel van de aftrap groot was. Maar het klaarde op tijd op. Bondscoach Koeman verwacht een pittig duel, omdat de Tunesiërs zich volgens hem niet willen laten afslachten. Het WK-avontuur van Curaçao is voorbij. De ploeg van Dick Advocaat verloor met 0-2 van Ivoorkust en blijft daardoor steken op 1 punt. Ivoorkust gaat als nummer 2 van de groep door naar de knock-outfase. Ecuador won verrassend met 2-1 van Duitsland, dat desondanks groepswinnaar is. Ecuador eindigt door de overwinning als een van de beste nummers 3 en gaat ook verder op het WK. Het weer. Het is een extreem warme nacht. Tegen de ochtend is het nog altijd 20 tot 24 graden. Alleen in het noorden koelt het af tot 14 graden. Daarna een uitzonderlijk hete dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen is afgelast. De tienduizenden campinggasten die er al zijn hebben dat om middernacht van de organisatie te horen gekregen. Ze moeten in de loop van de dag de camping verlaten. Normaal trekt het festival, een van de grootste van Nederland, 72.000 bezoekers per dag. Vanwege de hitte was al besloten om minder bezoekers toe te laten. Maar met code rood is het niet verantwoord om het festival door te laten gaan, zegt de directeur tegen het ANP. Gisteren zijn in Nederland 3 zwemmers verdronken. In Utrecht verdween een jongen van 13 in de Strijk Viertolplas. Na een paar uur werd zijn lichaam gevonden. In de Spiegelwaal bij Nijmegen verdronk een man van 21. Hij was van een brugpijler gesprongen en kwam niet meer boven water. En in Middelaar in Noord-Limburg werd een zwemmer overvaren door een boot. Hij overleefde dat niet. De politie heeft iemand aangehouden, mogelijk de bestuurder van de boot. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. De rechter deed vorig jaar zo'n 4000 keer een beroep op de wet Open Overheid bij alle 342 gemeenten. Zo wilde hij duidelijk maken dat die wet kan worden misbruikt. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. Het Nederlands elftal is de WK-wedstrijd tegen Tunesië voortvarend begonnen. Na 7 minuten stond Oranje al met 2-0 voor door een eigen doelpunt van Tunesië en een treffer van Brobby. Daarna werd er in de eerste helft niet meer gescoord en nu is het rust. De twee andere landen in groep F, Japan en Zweden, spelen ook tegen elkaar. Daar is de ruststand 0-0. Het weer. Het is een extreem warme nacht. Tegen de ochtend is het nog altijd 20 tot 24 graden. Alleen in het noorden koelt het af tot 14 graden. Daarna een uitzonderlijk hete dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.